0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ik raak niet in de war van jouw vragen. Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt. Ik wacht geduldig tot je opkomt dagen. Tot je mij met heel je hart en ziel bezoekt. Denk niet dat ik je

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. Over een uurtje rijden er in heel Nederland vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's meer. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. En ook na 8 uur moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder treinen door de hitte. In Duitsland hebben ze al meegemaakt hoe het is om een paar uur zonder treinen te zitten. In het hele land lag het treinverkeer stil door een storing in een communicatiesysteem. De storing is inmiddels opgelost, maar het duurt nog tot in de loop van de ochtend totdat alle treinen weer normaal rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en nog lang warm. De minima liggen tussen de 16 en 21 graden. Overdag wordt het zonnig en bloedheet met 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

changed on that day. And when we all get to

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tot 8 uur vanochtend rijden er in het hele land geen treinen, trams, bussen of metro's. De vakbonden protesteren op deze manier tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het gebied van sociale zekerheid, zoals verhoging van de pensioenleeftijd. Na 8 kan het nog wel even duren voordat het OV weer normaal rijdt. Er zijn vorig jaar meer kinderen van of naar Nederland ontvoerd, blijkt uit nieuwe cijfers. Het gaat om bijna 200 zaken. Kinderen worden regelmatig ontvoerd naar landen als Polen, Syrië, Amerika en Spanje. De kinderen worden meestal ontvoerd door hun eigen moeder, zonder toestemming van de vader of andersom. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelteplekken in de stad, bijvoorbeeld in een supermarkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijdt er tot 8 uur geen OV vanwege een staking. Maar sommige vervoerders denken vanochtend wel gewoon te kunnen rijden. Q-Bus en Keoli bijvoorbeeld, maar ze waarschuwen wel voor uitval. Verder rijden er gewoon treinen tussen Amsterdam en Schiphol, en de bussen naar Schiphol en Eindhoven Airport rijden ook. Bij het Zeeuwse dorp Kapellebrug is een zwaar ongeluk gebeurd. Een auto is daar vol tegen een boom gereden. De bestuurder is zwaar gewond. Volgens lokale media ging er een politieachtervolging aan vooraf. De N290 is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Defensie wil tientallen satellieten de ruimte inschieten, meldt de Telegraaf. De satellieten zijn bedoeld voor inlichtingen, navigatie, communicatie en potentiële vijanden in de gaten houden. Voor Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om Russische schepen in de Noordzee. Er zijn al een paar Nederlandse satellieten in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Dankbaar mogen we opstaan en weten dat we een nieuwe dag hebben gekregen van God. Iets wat misschien een beetje vanzelfsprekend kan worden soms. Wat niet voelt als iets groots dat God doet, terwijl dat het wel is. Maar aan de andere kant mogen we juist ook kijken naar die dingen die God doet in het gewone. Daar staan we vandaag verder bij stil. Dat doen we met Jeroen Knol van de PKN. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Matteüs 16, vers 27. Daar staat: wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

0: In Salvation, je hoorde Halleluja, Amen. Als we het met elkaar hebben over wat God doet in ons leven, dan hebben we het vaak over de grote dingen. En dat is ook niet zo gek. Dat zijn hele bijzondere dingen, hele mooie dingen. Ook in de Bijbel lezen we vaak over grote wonderen die God of Jezus deed. Maar God werkt ook in het gewone. In misschien de kleine dingen die je in eerste instantie niet ziet. We gaan luisteren naar een overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Psalm 121, vers 8. De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Veel van mijn dagen voelen gewoon. Niet spectaculair, niet bijzonder. Soms lijken ze zelfs een beetje op elkaar. Ik sta op, ik maak me klaar, drink een kopje koffie, de kinderen moeten naar school, ik ga naar mijn werk, vaak moet ik dan eerst in de auto of ik ga thuis achter mijn bureau zitten. En misschien herken jij dat wel. Of ga jij naar school, naar afspraken, of je begint aan de taken die thuis op je wachten. En aan het einde van de dag kom je dan weer thuis. En dan begint de volgende dag opnieuw. En zo lijken dagen soms op elkaar. En wij denken vaak dat God vooral aanwezig is in de grote momenten van het leven. Bij de bijzondere gebeden. Bij indrukwekkende ervaringen. Bij wonderen of onverwachte veranderingen. Maar Psalm 121 laat iets anders zien. Deze psalm spreekt niet alleen over grote reddingen of opvallende gebeurtenissen. Er staat: de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. En dat gaat juist over het gewone leven. Over vertrekken en thuiskomen. Over dagelijkse bewegingen. Over de simpele dingen die steeds terugkomen. God zegt als het ware: ook daar ben ik. Niet alleen op die hoogtepunten. Niet alleen wanneer alles bijzonder voelt. Maar ook midden in je gewone dag. Misschien voel jij je soms onopvallend. Alsof jouw dagen weinig betekenis hebben. Je doet wat nodig is. Je probeert trouw te zijn. Maar je ziet niet altijd resultaat. Toch ziet God jouw leven wel. Hij ziet je vermoeidheid. Hij ziet je inzet. Hij ziet de kleine keuzes die niemand anders opmerkt. En hij bewaart je weg. En dat woord bewaren betekent meer dan alleen beschermen. Het betekent ook aandachtig over je waken. God kijkt niet van een afstand toe. Nee, hij is betrokken. Hij gaat met je mee. Wanneer jij vanochtend de deur achter je dicht trekt, blijft hij niet achter. Wanneer jij morgen onderweg bent, reist hij als het ware met je mee. Wanneer jij thuiskomt, is hij daar ook. En wat een troost is dat. Want sommige dagen voelen zwaar. Niet omdat er per se iets heel dramatisch gebeurt, maar juist omdat alles doorgaat. Verantwoordelijkheden, drukte, vermoeidheid. Misschien draag jij zorgen mee waar bijna niemand iets van weet. Of misschien voel je spanning over je werk, je gezondheid, je gezin of je toekomst. Dan zegt Psalm 121 niet dat je leven altijd makkelijk zal zijn. Maar wel dat God je bewaart. Dat je niet alleen hoeft te dragen wat je draagt. Denk eens aan hoeveel momenten van een dag eigenlijk klein lijken. Een ontmoeting, een telefoongesprek, een taak die je afrondt, een maaltijd die je klaarmaakt, een boodschap die je doet. We denken soms dat zulke dingen weinig geestelijke betekenis hebben. Maar God is niet alleen God van de zondag, hij is ook God van de maandagmorgen. Van de files, van de agenda. Van het huishouden. Van de momenten waarop niemand applaudisseert. Juist daar wil hij dichtbij zijn. Niet omdat jouw prestaties zo indrukwekkend zijn, maar omdat jij kostbaar bent voor hem. Hij kent jouw naam. Hij kent jouw ritme. Hij kent jouw zorgen. En hij zegt, ik laat je niet alleen gaan. Misschien heb jij vandaag behoefte aan rust. Aan het besef dat je niet alles zelf hoeft te dragen. Dan mag deze psalm opnieuw klinken. De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Niet af en toe. Niet alleen wanneer je sterk bent. Maar elke dag opnieuw. Wanneer je morgenochtend weer opstaat, probeer dan eens bewust te denken, God gaat vandaag met mij mee. Misschien verandert je agenda niet. Misschien verdwijnen je problemen niet direct. Maar jouw dag krijgt wel een andere betekenis. Omdat je weet, ik loop deze weg niet alleen. God is aanwezig in het gewone ritme van je leven. In het ingaan, in het uitgaan. In elke stap van vandaag. When the best...

0: Lauren Daigle, you're the Hold On To Me. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Jeroen Knol. Mochten we al horen dat God met ons meegaat in elke stap die we doen. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Veel mensen die ik tegenkom verlangen naar bijzondere momenten met God. Een indrukwekkend gebed. Een sterk gevoel. Een grote doorbraak. En ja, soms geeft God zulke momenten ook. Soms zijn er gebeurtenissen die je leven veranderen. Die je altijd bijblijven. Momenten waarop je duidelijk ervaart dat God spreekt of ingrijpt. En die momenten gun ik je van harte. Ze kunnen echt tot steun zijn. Maar als je goed kijkt naar de Bijbel, zie je iets opvallends. Of juist iets onopvallends. God werkt vaak juist in gewone dagen. Niet alleen op bergen, als alles meezit of mooi is. Niet alleen tijdens wonderen. Maar ook onderweg. Aan tafels. Tijdens gesprekken. Midden in het dagelijks leven. Denk aan Jezus. Een groot deel van zijn leven speelde zich af in gewone situaties. Hij liep met mensen mee. Hij at met mensen. Hij sprak onderweg. Hij zag mensen die anderen over het hoofd zagen. En juist daar gebeurde iets bijzonders. En dat is nog steeds zo, daar ben ik van overtuigd. God werkt vaak in momenten die klein lijken. In een gesprek dat precies op tijd komt. In woorden die iemand moed geven. In een beslissing die richting brengt. In geduld, op een moeilijk moment. In trouw blijven wanneer niemand het ziet. Wij zoeken vaak het spectaculaire, maar God kijkt anders. Hij ziet betekenis in kleine dingen. Want liefde wordt meestal zichtbaar in gewone momenten. Niet alleen in grote daden, maar in aandacht, in luisteren, in aanwezig zijn. Misschien onderschat je soms wat God door jou heen kan doen. Je denkt misschien, ik doe niets bijzonders. Mijn leven is heel normaal. Maar juist een gewoon leven dat openstaat voor God kan een grote invloed hebben. Een vriendelijk woord kan iemand overeind helpen. Een moment van geduld kan vrede brengen. Een klein gebed kan kracht geven. Een eenvoudige keuze om eerlijk of liefdevol te blijven kan meer betekenen dan je denkt. God vraagt niet eerst om indrukwekkend te zijn. Hij vraagt om beschikbaar te zijn. Om hem mee te nemen in je dag. Om bewust te leven met het besef, Heer, u bent hier. En wanneer je zo leeft, verandert er iets. Niet altijd zichtbaar voor anderen, maar wel diep van binnen. Je gaat anders kijken naar je dag. Niet als een reeks verplichtingen die je alleen moet volhouden, maar als een weg waarop God met je meegaat. En dan wordt een gewone dag ineens heilig terrein. Niet omdat alles perfect is, niet omdat je voortdurend sterke gevoelens hebt, maar omdat God aanwezig is. Misschien begin je de dag soms wel heel gehaast. Je denkt meteen aan alles wat moet gebeuren. Aan afspraken, aan zorgen, aan taken die wachten. Maar stel je eens voor dat je de dag begint met één eenvoudige gedachte. God gaat vandaag met mij mee. Ik geloof dat dat besef verandert hoe je kijkt. Je hoeft niet alles alleen op te lossen. Je hoeft niet uit eigen kracht overeind te blijven. Je mag vertrouwen dat God betrokken is bij de kleine stappen van vandaag. En misschien zie je dat niet direct. Soms merk je pas later hoe God gewerkt heeft. Achteraf zie je dat een gesprek belangrijk was. Dat een ontmoeting verschil maakte. Dat een moeilijke dag je iets geleerd heeft. God is vaak stil aanwezig. Maar zijn aanwezigheid is echt. Psalm 121 zegt, de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Dat betekent ook vandaag, wanneer je weggaat, wanneer je thuiskomt, wanneer je werkt, wanneer je rust, wanneer je lacht, wanneer je moe bent. God blijft dezelfde. En misschien is dat precies wat je vandaag nodig hebt om te horen. Dat jouw gewone leven niet onbelangrijk is. Dat God niet wacht op perfecte omstandigheden. Dat hij juist dichtbij wil zijn in het leven van elke dag. Dus terwijl deze dag verder gaat, mag je dat meenemen. God werkt ook in het gewone. In kleine momenten. In eenvoudige stappen. In dagelijkse keuzes. Je gaat vandaag niet alleen. De Heer bewaart je weg. Hij gaat met je mee. Vandaag en ook morgen weer.

0: crown.
1: Eat a Brief, je hoorde The Long Surrender. Daarvoor de overdenking van Jeroen Knol. Een mooie bemoediging om te weten dat God met ons meegaat in elke stap die we doen. En zo ook verder de ochtend in met zometeen De Nieuwe Morgen met Joeri van de Geest.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Bij HEMA houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
6: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
14: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: Eén ijs koffie voor mevrouw.
18: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 6 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In heel Nederland rijden er op dit moment vrijwel geen treinen, trams, bussen of metro's. Tot 8 uur vanochtend staakt het openbaar vervoer uit protest tegen bezuinigingen van het kabinet. Ook na 8 moeten treinreizigers de reisplanner in de gaten houden. De rest van de dag rijden er minder NS-treinen door de hitte. Duitsland zat gisteravond ook een paar uur zonder treinen. Niet vanwege een staking, maar door een storing in het communicatiesysteem. Daardoor kon niks meer verder rijden. Even na middernacht was de storing verholpen, maar de treinen rijden pas in de loop van de ochtend weer volgens schema. Mensen in Utrecht die de komende dagen even moeten afkoelen, kunnen terecht in de Domtoren. De kerk is extra lang open. Ook kunnen mensen op adem komen in musea, buurthuizen en bibliotheken. Amsterdam opende gisteren ook al zulke koelte plekken in de stad. Bijvoorbeeld in een supermarkt. Het weer dan van weer online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het wordt 31 graden in het noorden tot 36 of 37 graden in het zuiden. Vanaf 12 uur geldt in een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging.
22: Zo, hey, goedemorgen. Woensdagochtend, 1 minuut over 6. Zometeen begint de nieuwe morgen met misschien wel jouw favoriete lied. Ja, ik blijf daar je vragen door. Met welk lied zou je wakker willen worden? Probeer het eens en stuur een lied door via de Groot Nieuws Radio app.
23: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
28: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
30: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
31: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
32: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
33: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
34: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
33: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
35: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
36: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
37: Samen delen we oranje.
38: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
39: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
40: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
41: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
42: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
43: De gebedsavond.
44: De Nieuwe Morgen.
45: Met Joeri van der Geest.
44: Het christelijke radiostation. Geloof.

Longing Call en Carrie Job, je hoorde de Dove. 6:09 op deze woensdagochtend. Het is 24 juni en wat een temperaturen. Overal in het nieuws zie ik snikheet, tropisch warm. Temperaturen boven de 30 graden en het enige dat ik dan kan denken is... nou, lekker weertje toch? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk, ja, het is toch zomer. Het is nu officieel zomer sinds afgelopen weekend. En die temperaturen van boven de 30 graden, ja, waarom ook niet? Nou, het moet niet te warm worden, ben ik met je eens. Maar, nou ja, al die termen, tropisch, extreem. Ik denk, nou, we gaan het nog wel even zien. Ik lees het hier ook. Het wordt vandaag snikheet. Nou, temperatuur loopt op naar 35 graden vanaf vanmiddag. Wel even goed om rekening mee te houden. Code oranje, dat wordt afgegeven. Op veel scholen geldt een tropenrooster, dus kinderen die eerder naar huis mogen. En wil je vandaag met de trein, ook even goed checken, want het openbaar vervoer ligt vanochtend stil door een staking. En nou ja, gedoe. Zometeen ga ik de lijst met wakkere mensen voorlezen en daar heb ik wel even je naam voor nodig. Dus je mag jezelf wakker melden via de Grootnieuws Radio app. Wie ben je en waarom ben je wakker? Als je dat stuurt met een berichtje, dan zet ik je op de lijst met wakkere mensen. Noem ik je zometeen even op. Waar ik ook al benieuwd naar ben, is met welke plaat je wakker wil worden. Ja, dank voor de mooie suggesties. Zijn binnengekomen via de Grootnieuws Radio app. En als je nu onderweg bent en je ziet de opkomende zon. Ik zie al mooie foto's binnenkomen vanaf Neeltje, Jans. Ook een aantal mensen die in de auto een foto sturen. Meer dan welkom hoor, maar doe een beetje voorzichtig wat dat betreft. Maar dan kan ik me zo voorstellen als je nu onderweg bent... dat je een lekker zomers plaatje wel kunt gebruiken. En ik zag deze plaat binnenkomen van Mike. En die wou Turn Your Eyes Upon Jesus horen. Rachel Lempa zingt het voor je.

0: Cholamba, speciaal voor jou, Mike. Dankjewel voor het aanvragen van Turn Your Eyes Upon Jesus op deze woensdagochtend. Ja, veel mensen die zichzelf wakker melden. Mocht je nou denken, ben ik de enige die zo vroeg is opgestaan? Nee, zeker niet. Ik zie dat Jan uit Barneveld er is. Deze dag starten met groot nieuws vanuit de sportschool. Die zijn blijkbaar ook alweer open. Annemarie die zegt goedemorgen, een fijne uitzending. Stuurt een prachtige foto mee van een strak blauwe lucht boven een mooi grasveld. Mike die is wakker. Ik zie hier een berichtje van Daniel uit Herwijnen. Die meldt zich. Antje die luistert ook weer naar de radio. Geniet nu al van de mooie muziek. En ze kon niet slapen. Nee, ik denk dat je daar zeker niet de enige in bent, Antje. Want dat is dan wel weer het nadeel van die warme temperaturen. Het zijn ook klamme nachten. En dan zag ik volgens mij dat niet vannacht, maar morgennacht de warmste dag van het jaar zou kunnen worden. In ieder geval een record dat daarmee verbroken wordt. Mochten daar nog tips voor zijn tegen de warmte 's nachts, hoe je dan lekker kunt slapen. Meer dan welkom hè, via de Grootnieuws Radio app. En sowieso als je wakker bent deze dag, meld je maar. En dan noem ik je zo meteen even op voor de lijst met wakkere mensen.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag. In dit gedeelte is Jezus onderweg met zijn leerlingen. Hij heeft net verteld dat hem lijden te wachten staat. En dat wie hem volgt zichzelf moet wegcijferen. En dan spreekt hij over de dag dat hij terugkomt. Matteüs 16, vers 27. Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. De dagtekst van vandaag, Matteüs 16, vers 27.

Mosaic Worship en Kees Kleinoord. Eén heer maakt het 6 minuten voor 6:30. Wat is het toch leuk om te zien dat er weer een hoop mensen wakker zijn op dit vroege tijdstip. Hoewel, het voelt toch minder vroeg. Ik liep net van de parkeerplaats naar de studio. En nou, echt, wat is het? 2 of 3 weken geleden was het nog in het donker. En nu stralend licht. Heb ik toch het gevoel dat de werkdag al lang begonnen is. Als het buiten zo licht is. Goed, wat zijn er toch weer leuke mensen? Laten we even kijken. Daniel die zegt wakker 10 kilometer aan het hardlopen op deze prachtige ochtend. En tijdens de hardlopen kwam ik ineens een hertje tegen. Hoe gaaf! Een fijne uitzending en een prachtige dag toegewenst aan iedereen. Trudy die zegt, en wederom is het nu een heerlijke temperatuur om te wandelen. Dus ik zou zeggen, doe zo vroeg mogelijk je ding. En ga daarna lekker genieten van de prachtige dag. Voetjes in een vak met water, in een bak met water. En heerlijk naar de radio luisteren. Oké, goed bezig Trudy. Henry die zegt, goedemorgen, ik ben wakker. Lekker een rondje aan het wandelen. Genieten van de rust van deze morgen. En André is ook wakker, lekker op de bank met alle ramen en deuren open onder het mom van niet klagen, maar dragen, schenk ik een tweede mok met koffie in. Een groet vanuit Enschede. Gerda is ook wakker, koud en regenachtig hier in Noorwegen. Maar de dag die begint wel mooi met wat zon en blauwe lucht. Geen plannen verder vandaag. Erna die doet de groeten vanuit Rijssen. Ik mag een heerlijke morgen in de slagerij werken. Een extra cadeau met deze warmte. Gezegende dag voor alle luisteraars. Jan-Peter en Lucie, goedemorgen, groot nieuws. Wij zijn wakker, luisteren weer lekker naar de radio. De groeten vanuit Utrecht. Van ons die veel te vroeg wakker waren. Nu eerst even lekker koffie zetten. Nikki uit Enschede is ook wakker. Goed geslapen, nu nog lekker koel. Dus even rustig wat luisteren en lezen. En een tip voor een goede nacht is om geen dekbed te gebruiken, maar alleen een laken. Een katoenen pyjama of ondergoed en een ventilator. Misschien niet op je gericht, maar wel die de lucht circuleert. Ik heb 5 jaar in Sierra Leone gewoond, dus ik spreek uit ervaring. Dankjewel, Nikki, voor het delen. Ibeline is wakker om de koeien te melken. Jos die is wakker vanuit Barneveld, lekker opstarten met groot nieuws. En Alexander die luistert mee vanuit Rijnsburg. En die laat weten, de buitentemperatuur is alweer van 21,4 naar 21,5 gegaan in 1 minuut tijd. Gelukkig zometeen op de zaak werken in een koelkantoor. Corine die zegt, ja, ik ben ook weer paraat. Goedemorgen, mooie dag allemaal. Houd je kalm en blijf rustig, dat voorkomt overhitting. Dankjewel voor die tip. Rosa is erbij, Marlies is wakker, Mariet die mailt zichzelf wakker. Remco die zegt goeiemorgen, Nagali die zegt goeiemorgen. Hendrik uit Urk is ook alweer van de partij. Corina die zegt goedemorgen Juri. Rustig aan doen vandaag en geniet van de uitzending. En Jos, oh, die stuurt alweer een prachtige foto onderweg vanuit de auto. Vanaf 5:30 reed ik langs Neeltje Jans. En ik zag daar een hele mooie zonsopkomst. Allemaal een fijne werkdag namens mij en namens Piet. Ook Kees is deze ochtend wakker, starten vanuit Beuningen. En dan zie ik hier nog een berichtje tot slot van, even kijken, Peter die zegt goedemorgen. Onderweg naar het werk in de Meern. God zegen toegewenst voor iedereen. Nou, al die bemoedigingen, we kunnen er volgens mij weer lekker tegenaan met elkaar. Zometeen, dan heb ik de groot nieuwsupdate voor je. Het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten. Ook het weerbericht naar Thea en Gunn.

0: Thea en Gonna Be Good. Vrienden, goedemorgen. Het is 6:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijdt er in de ochtendspits vrijwel geen treinen, bussen, trams en metro's. Het personeel protesteert tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Na achter gaat alles weer rijden. In de buurt van Hilvarenbeek loopt een aap rond. Het dier ontsnapte zaterdag uit safaripark Beekse Berg en is al een paar keer gezien. Gisteren nog in Esbeek, 8 kilometer verderop. En Engeland heeft teleurgesteld op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Ghana. Beide landen hebben nu 4 punten en zijn vrijwel zeker door naar de volgende ronde.
2: Groot nieuws update.
0: D66 wil onderzoeken of er een uitzondering kan komen voor kinderen die hier geworteld zijn, maar eigenlijk het land uit moeten. Het gaat om ruim 400 kinderen die soms al jaren in Nederland wonen. Coalitiepartner CDA haalt de boot af en vindt dat afgewezen gezinnen moeten terugkeren. De oproep komt nu het Kerkenciel in Kampen 125.000 handgeschreven kaarten aanbood aan de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamer die wil dat christelijke asielzoekers beter beschermd worden tegen bedreiging en geweld in asielzoekerscentra. Een meerderheid steunt de motie van de ChristenUnie, en dan met name van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder, die de regering vraagt om hard op te treden en elk incident voortaan wil registreren. Aanleiding waren meldingen uit Vlissingen, waar 4 Syrische christenen na hun doop werden bedreigd. 1 zelfs met een ijzeren staaf. En kerken moeten meer doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderzoeker Sanna van Dijk die bevestigt dat kerken over het algemeen wel meldpunten hebben.
3: Maar we hebben ook gezien dat vooral bij lokale kerken het beleid reactief is in plaats van preventief. Het houdt in dat ze het onderwerp pas aandacht geven als het misgaat, omdat veel mensen denken dat het in hun kerk niet voorkomt. Helaas is de realiteit anders en de slachtoffers betalen daar de prijs voor.
0: Het onderzoek dat 3 jaar duurde is gedaan in verschillende religieuze gemeenschappen in Nederland, waaronder dus ook in kerken. Oké, dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Het wordt vandaag zonnig en, ja, zoals ik het hier lees, snikheet met overal tropische temperaturen. In het noordwesten loopt het op naar 33 graden. In het zuiden 37 graden dat het kan worden. Ja, dan is er ook nog verkeersinformatie van de ANWB en die hoor je nu.
4: De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp 25 minuten extra reistijd door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A27 Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost 10 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
5: Joeri van der Geest.
0: Ja, hou het hoofd een beetje koel deze woensdagochtend. Zometeen dan gaan we lezen 2 Korinthe hoofdstuk 13. Ook muziek van Cash & Crowns onderweg naar Elise Manna.
2: De nieuwe morgen.

Crystal West. Nou, er wordt meegeluisterd vanuit het ziekenhuis. Gideon bijvoorbeeld, die zegt: goedemorgen, hier een update vanuit MCL Leeuwarden. Heerlijk wakker worden, luisterend naar alle reeds wakkere luisteraars van Groot Nieuws. De Heer is goed en genadig, ook in moeilijke momenten. Mijn herstel hier in het ziekenhuis gaat langzaam, maar alles zal weer goed komen. Spoedig herstel gewenst Gideon. En dat geldt ook voor Aad, die zegt: shalom Juri, vandaag wakker worden in het ziekenhuis Franciscus Rotterdam na een operatie. En wat is het dan heerlijk om Groot Nieuws aan te zetten. Een zegen en groet van mij. Ondertussen een berichtje van Evelien, die zegt: op naar een nieuwe dag allemaal. Met ieder zo zijn eigen uitdagingen. Nou, zeg dat zeker. Ik heb 3 kleinkinderen vandaag vanwege een studiedag op school. Dus hallo oma. Nu even de bedden verschonen en de stofzuiger en dan gaat het allemaal goed komen. En dan kunnen de kinderen vandaag weer lekker opstarten in het hondenbadje. Kunnen ze dan lekker gaan spelen. Net als gisteren met dat weer. Nou, even slow motion met dit weer. Heb een goede dag allemaal vandaag. Dankjewel Evelien en jij natuurlijk ook met de kleinkinderen vandaag. Leuk, mooie tijd gewenst. Zometeen dan gaan we lezen uit de Bijbel. Dat doen we elke ochtend, zo rond vlak voor 7. En zometeen dan lezen we uit de 2e brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. En hij schrijft daar aan de gemeente natuurlijk, die ja, veel ruzie heeft, waar gedoe is. En in het laatste gedeelte van zijn brief wordt hij persoonlijk en daagt hij de lezers uit om eens eerlijk naar zichzelf te kijken. Wat hij precies vraagt en hoe hij afscheid neemt, hoor je zometeen naar Apollo LTD.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Je hoorde Apollo LTD en Patient. En we gaan nu luisteren naar Ben Ketting die voorleest.
3: Vandaag lees ik 2 Korinthe 13 uit de Basisbijbel. Slot. Ik kom nu voor de derde keer naar jullie toe en dus is het waar wat ik zeg. Want het is net als in de rechtspraak. Als 2 of 3 mensen hetzelfde vertellen over iets wat er gebeurd is, dan is het waar. Toen ik voor de 2e keer bij jullie was, heb ik de mensen gewaarschuwd die nog steeds ongehoorzaam waren aan God. Ook de anderen heb ik gewaarschuwd. En nu ik nog niet bij jullie ben, waarschuw ik hen opnieuw. Als ik terugkom, zal ik hen bestraffen als dat nodig is. Jullie zoeken nu eenmaal het bewijs dat Christus door mij spreekt. Ik zal jullie laten zien dat hij niet zwak maar sterk is in de manier waarop hij met jullie omgaat. Eerst werd hij als een zwak mens gekruisigd, maar nu leeft hij door de kracht van God. Zo zijn ook wij als zwak mens in hem. Maar voor jullie leven we met hem uit de kracht van God. Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd. Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn. Ja, we bidden God dat jullie hem nooit ongehoorzaam zullen zijn. Niet omdat dan zal blijken dat wij eerlijk en betrouwbaar zijn, maar omdat jullie dan zullen doorgaan met het goede te doen. Zelfs als het erop zou lijken dat wij zelf afgekeurd zijn. We kunnen niet tegen de waarheid strijden, maar alleen voor de waarheid. Want wij zijn blij als jullie sterk zijn, ook al zijn wij zelf zwak. Ik wil zo graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn. Daarom schrijf ik jullie deze dingen voordat ik kom. Dan hoef ik niet streng tegen jullie te zijn als ik straks bij jullie ben, want de Heer heeft mij gezag gegeven om jullie geloof op te bouwen. Ik wil het beslist niet afbreken. Ten slotte, broeders en zusters, wees blij. Zorg dat alles waarover ik geschreven heb in orde komt. Laat je bemoedigen in jullie geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Jullie moeten de groet hebben van alle gelovigen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Hey, zag je dat ook?
4: Wat?
3: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
4: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
3: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
4: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
3: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
5: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Ja!

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Groot ongemak voor mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Want in de ochtendspits rijdt vrijwel helemaal niks. De treinen, bussen, trams en metro's gaan om een uur of acht weer rijden. De staking is een actie van vakbond FNV tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op onder meer de uitkeringen. Mensen in de buurt van Hilvarenbeek moeten niet gek opkijken als ze een aap zien lopen. Het gaat om een ongevaarlijke aap die zaterdag ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Gisteren is het dier nog gezien in Esbeek, 8 kilometer verderop. Aangeraden wordt om de aap niet te benaderen of te vangen, maar het park te bellen. Na jaren van daling neemt het aantal kindontvoeringen in Nederland weer toe. Uit cijfers blijkt dat vorig jaar 270 kinderen naar een land werden meegenomen door de ene ouder zonder toestemming van de andere. In de meeste gevallen gebeurde het door de moeder, die de kinderen dan meenam naar Polen, Spanje, Syrië of Amerika. Het weer dan van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
9: De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
10: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen muziek van Brooke Lizardwood en Brandon Lake. Honey in the Rock binnen nu in een paar minuten.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
11: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
14: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
19: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
18: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
20: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
25: De gebedsavond. De nieuwe morgen.
24: Met Joeri van der Geest.
25: Het christelijke radiostation. Geloof.

0: Lizard Woods en Brandon Lake. Honey in the Rock. Liesbeth, goedemorgen Nederland. Vanuit Ermelo wens ik jullie een mooie dag toe. Zometeen op weg naar het werk in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. En ook Gea onderweg in de zorg, onderweg naar het werk in de thuiszorg maar liefst. Groetjes aan mijn man op de bouw in Nieuwegein. Nou, dan weet je waarschijnlijk zelf al om wie het gaat. Ewald, die zegt goedemorgen, vandaag een keertje fietsen van Kampen naar Genemuiden met Groot Nieuws Radio op. Ja, zo starten we op met de nieuwe morgen op deze woensdagochtend, 24 juni. Het is 9 minuten over 7. Even kijken naar het nieuws van deze ochtend. Een hoogleraar in Groningen, die krijgt maar liefst 2,5 miljoen euro. En dat is niet om een nieuw huis te kopen of wat dan ook. Nee, daar moet hij onderzoek mee doen. Hij mag namelijk gaan uitzoeken waar die rollen precies geschreven zijn. De Dode Zee-rollen, daar gaat het over. Het zijn de oudste bijbelteksten die we hebben, gevonden in de grotten bij de Dode Zee. En nou, met scheikunde en allerlei slimme computers en AI ongetwijfeld gaat nu een heel team aan de slag. Detective werk, noemt deze hoogleraar het. Nou, dat is ook zo. Was dat makkelijk geweest, dan had iemand het allang gedaan. Dus deze detective hoogleraar die mag het gaan uitzoeken. En dan dichter bij huis, want onze gebedsavond, die is vanavond weer hier op Groot Nieuws Radio. Die hebben we elke laatste woensdag van de maand. En vanavond wordt er gebeden voor zieken. Dus voor wie leeft met pijn, fysiek of mentaal, voor wie wacht op een uitslag. En voor wie weet dat beter worden niet vanzelfsprekend is. Daar wordt vanavond voor gebeden. Tussen 8 en 10 tijdens de gebedsavond. En punten kun je aanleveren via grootnieuwsradio.nl/gebedsavond. Ja, dan die hitte. Hè. Vandaag wordt het 34 graden. Vrijdag zelfs 36 graden. Dus dan is het best lastig om het binnen nog een beetje draaglijk te houden. Daarom hebben een paar kerken een mooie oplossing voor. In Smeelde en in Amsterdam zetten zij hun oude kerkgebouw open voor iedereen die wel wat verkoeling kan gebruiken. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die naar de supermarkt gaan. Dat was ook een mooie uitvlucht om dan daar in het koelvak een beetje de verkoeling op te zoeken. Maar die kerken, ja, op de een of andere manier, die eeuwenoude kerkgebouwen, die houden het ook ontzettend koel. En daarom vroeg ik me af, ja, hoe komt het nou precies? Wat maakt die grote oude kerken dat het daar zo cool is daarbinnen? Nou, ik ga het zo meteen vragen aan Arjen. Hij is een architect. Hij bouwt onder meer met kerken en geeft zo meteen een kleine masterclass coole kerken.
1: De dagtekst.
0: Nou, lijkt me wel een cool onderwerp. Zometeen ga ik het bespreken met hem. Eerste dagtekst van vandaag, Matteüs 16, vers 27. Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ah, mooie tekst vandaag. Matteüs 16, vers 27.

0: erg hoog. Dus die hebben een enorme volume aan lucht van binnen. En de muren die zijn heel erg dik. Dus dat warmt me heel langzaam op. En als de lucht dan toch in die kerk komt, dan stijgt die warme lucht die stijgt op. En dan heb je de koele vloer. En die houdt het op, waar je loopt, houdt het heel erg cool.
1: Oh, oké. Okay. Want ik dacht, wie kan ik nou bellen voor een korte masterclass? Maar ik begreep dat je zelf onder meer heel veel kerkgebouwen hebt ontworpen en gemaakt.
0: Ja, ik heb aan verschillende kerkgebouwen gewerkt, inderdaad. Ja. Oh,
1: ja. En wordt dat dan ook bewust zo gedaan? Dat ze denken, nou, in de zomer, als het dan toch warm kan worden, dan blijft het tenminste een beetje cool dat we dus die muren zo dik maken. Of heeft dat een andere reden?
0: Ja, dus je hebt natuurlijk de laatste tijd in wat modernere kerken, dan is die massa van die muren, die is een heel stuk minder. Maar het is altijd wel een ding om, zeg maar, met wat de capaciteit is van hoeveel mensen er in zo'n kerk kunnen zitten, dat je voldoende luchtmassa ook creëert. Zodat dat niet al te snel opwarmt. En helaas is, zeg maar, de laatste tijd wordt eigenlijk veel meer gezocht in mechanische oplossingen, ventilaties, installaties en dergelijke. Maar het is eigenlijk best wel jammer dat het niet meer gezocht wordt in, zeg maar, meer dikkere muren en dergelijke. Omdat je daar niet zoveel apparaten voor nodig hebt en ook weer stroom om dat allemaal te laten werken. Ja. Het is beter om dat op een lagere techniek te doen, iets eenvoudiger.
1: Ja, zoals ze dus vroeger deden, toen ze nog helemaal geen airco's hadden.
0: Precies.
1: Ja, precies. Oké, en zijn dat dan de twee redenen waarom het zo cool blijft in de kerkgebouw? Dus en die muren en de hoge gebouwen?
0: Ja, dat is het eigenlijk.
1: Waarom, kan ik me aan jou vragen. Als je nu in een kerk ontwerpt, waarom worden ze niet meer zoals vroeger gemaakt?
0: Ja, dat heeft eigenlijk een klein beetje te maken. Dat, zeg maar, vroeger werden kerken die werden natuurlijk, dat waren hoge gebouwen om, zeg maar, de belangrijkheid aan te geven. En om die hoogte te bereiken was de toenmalige techniek. Dan moest je natuurlijk hoge muren maken. Dat konden ze eigenlijk alleen maar doen door stapelen van stenen. En als je hoog wil stapelen, dan moet je heel breed van onderen beginnen. En steeds dunner eindigen. En daardoor krijg je vanzelf eigenlijk die massa. En tegenwoordig heb je andere bouwtechnieken, je kunt met staalskeletten werken. En dan is het allemaal veel lichter. En ook een stuk goedkoper en kun je ook een stuk sneller bouwen. Dus dat is eigenlijk de reden.
1: Oh ja, dus eigenlijk net iets praktischer ook.
0: Ja, dat zeker. Ja, absoluut. Ja.
1: Nou, nu zijn er dus een aantal kerken die de deuren openzetten. En dat is dan allemaal onder de naam Koele Kerk. Onder meer in Smilde en ook in Amsterdam staat dus een kerk. Nou dacht ik, ja, die kerkdeuren voor iedereen openzetten, dat is natuurlijk mooi. Maar kun je ze dan met deze warmte niet beter dicht houden?
0: Dat is in principe wel zo. Maar je kunt het beste natuurlijk gewoon in zo'n kerk gewoon de hele dag blijven. Hè? Dan hoef je ook niet al te veel doorheen.
1: Ja, oké. En heb je nou nog praktische tips voor kerkgebouwen waar het nu juist wel heel heet is binnen? Dus die hebben dan niet van die dikke muren, die zijn dan niet zo hoog gebouwd. Dan is het misschien hartstikke warm. Wat kan een kerkgebouw of überhaupt iemand nu thuis doen als het gewoon heel heet is binnen?
0: Ja, eigenlijk vooral de deuren dicht laten en eigenlijk gewoon goed kijken naar wat de temperatuur binnen is en buiten. 'S Nachts heel erg koelen, vooral koelen. En dan overdag de zonwering naar beneden, de deur dicht, misschien ook de gordijnen dicht en lekker binnen blijven. En dan proberen dat die koelte van de nacht zo lang mogelijk de dag door blijft gaan.
1: Kijk, ontzettend bedankt voor deze masterclass. Dankjewel, Arjan Scheer, architect van onder meer kerken bij ASAS. Nou, en dan weet je het dus. Kerken opzoeken. Onder meer de Sint-Joriskerk in Amersfoort. Mooie tip deze dagen.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Steven, Curtis Chapman, Ricky Skaggs en what a friend we have in Jesus. 7:58, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het is uitgestorven op treinstations als Amsterdam CS. Mensen weten dus dat er wordt gestaakt en hebben iets anders verzonnen of stellen hun reis uit. De trein naar Schiphol rijdt overigens wel. Als de staking straks voorbij is, rijden vanwege de hitte sowieso minder treinen. Het gaat vooral om trajecten in de Randstad. Volgens de NS kunnen onderdelen van treinen niet afkoelen, met storingen tot gevolg. En de inspectie maakt zich zorgen over mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet kopen, meldt RTL. Je weet dan niet wat er precies in zit. Er zijn al mensen in het ziekenhuis beland.
2: Groot nieuws update.
0: De Tweede Kamer wil dat christelijke asielzoekers beter beschermd worden tegen bedreiging en geweld in asielzoekerscentra. Een meerderheid steunde een motie van ChristenUnie-Kamerlid Don Seder, die de regering vraagt om hard op te treden en om elk incident voortaan te registreren. Aanleiding waren meldingen uit Vlissingen, waar 4 Syrische christenen na hun doop werden bedreigd, 1 zelfs met een ijzeren staaf. En kerken moeten meer doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid liet uitvoeren, 3 jaar lang en in verschillende religieuze gemeenschappen. Onderzoeker Sanne van Dijk die bevestigt dat kerken over het algemeen wel meldpunten hebben, maar...
3: Maar we hebben ook gezien dat vooral bij lokale kerken het beleid reactief is in plaats van preventief. Het houdt in dat ze het onderwerp pas aandacht geven als het misgaat, omdat veel mensen denken dat het in hun kerk niet voorkomt. Helaas is de realiteit anders en de slachtoffers betalen daar de prijs voor.
0: Ja, en er wordt nog ander onderzoek gedaan, want een Groningse hoogleraar die krijgt nu 2,5 miljoen euro om uit te zoeken waar de dode zeerollen zijn geschreven. Die boekrollen die werden bij de Dode Zee gevonden en bevatten de oudste versies van bijbelboeken die we kennen. Met scheikunde en kunstmatige intelligentie gaat hij met een internationaal team op zoek. Het is echt detective werk, zegt hij. En dat zegt hij in het Nederlands Dagblad. Nou, ga ik nog even kijken naar het weerbericht. En dat krijg je van Buienradar deze ochtend. Vandaag is het stralend zonnig en tropisch heet, met temperaturen van 28 graden in het noorden, 37 graden in het zuiden. Langs de kust komt in de middag een matige noordenwind te staan die de temperatuur daar terugbrengt naar 25 graden. Verkeersinformatie dan van de AWB.
4: De ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een woensdag. Er staan files op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ikpenburg en Zoeterwoude Rijndijk heb je een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Rotterdam Charloes heb je 20 minuten vertraging door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
5: Joeri van der Geest.
0: Morning everybody, het is woensdagochtend. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking. Een overdenking van Kees Posma. Zometeen om 8:15 naar Lauren Daigle.
2: De nieuwe morgen.
5: Het christelijke

weet wat nog gaat komen. Of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Lef en kijk omhoog, daarvoor Lorne Daigle en You Say. Zometeen hoor de overdenking van Kees Posma. En die gaat over twee mannen die één konijn hadden en een plan om miljonair te worden. Een aanleiding voor Kees Posma om daar zijn gedachten over te laten gaan en om er toch nog een soort Bijbelse link mee te maken. Je hoort het zo meteen in zijn overdenking naar Blessing of War en Brighter Days.

0: Blessing of Four en Brighter Days. Maakt het 7 uur 47 tijd voor de eerste overdenking van Kees Posma. Kees Posma is schrijver van het boek Doen als Jezus, ook betrokken bij ECM Nederland. En deze overdenking heet Jezus dwingt om te kiezen.
1: Vorig jaar keek ik on demand de documentaire Van Konijn naar Fortuin. Twee mannen hadden besloten binnen een bepaalde tijd via Marktplaats miljonair te worden door middel van ruilhandel. Het leek mij uitstekend kijkmateriaal, mede omdat het miljonairschap mijzelf ook wel aantrekkelijk lijkt en handelbedrijven mij in het bloed zit. De mannen boden hun konijn aan en ruilden dit tegen een ander voorwerp dat ze op Marktplaats aanboden voor iets anders. Na ruim een jaar woekeren en ruilen hadden ze een iets wat smoezelig appartement in Duitsland te pakken, zonder dat ze er ook maar 1 cent voor hadden betaald. Nou ja, behalve Flappy dan. Maar daar bleven ze steken. Ze verkochten het appartement en hadden een geniaal plan met de opbrengst. Ze besloten met het geld naar Las Vegas te reizen en de roulette tafel op te zoeken. En ze zetten hun geld om in fiches. Ze hadden met zichzelf afgesproken dat het alles of niets zou worden. Geen halfslachtigheid, gewoon alles op één en dezelfde kleur. Het werd rood. Hier lag dan hun opgespaard geld van de afgelopen 2 jaar te wachten op het balletje dat rond ging draaien. Het balletje daalde tergend langzaam af in het rond van de tafel en bleef na een ijzingwekkende 30 seconden steken op zwart. Al het geld weg. Het appartement weg. En ook Flappy, want het was al ruim na de kerstdagen. Lieve luisteraars, het leven bestaat uit keuzes maken. In sommige zaken kun je je afzijdig houden, maar als het om Jezus gaat, is het een kwestie van verwerpen of aannemen. Laten gaan of omarmen. De Zwitserse neutraliteit is met betrekking tot deze wonderdoener uit Israël onmogelijk. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen, zegt Jezus. De algemene strekking van dit vers is kristalhelder. In onze relatie met Jezus kan er geen neutraliteit zijn. De aanspraken en de eisen van Jezus op ons zijn zo exclusief dat onverschilligheid over hem voor hem gelijk staat aan tegen hem zijn. Doen als Jezus is alles op rood zetten. Alle eieren in hetzelfde mandje verzamelen. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Voor wie durft te kiezen om te doen wat Jezus doet, ligt een leven vol avontuur in het verschiet. Je zult komen op plekken die je nooit eerder hebt gezien. En misschien zul je mensen verliezen van wie je had gedacht dat ze voor altijd met je zouden meereizen. Kiezen om Jezus te volgen is niet veilig. Dat zul je soms gaan verzuchten. Zelf denk ik vaak, ik heb straks een eeuwigheid om uit te rusten. Laat ik deze paar decennia volop het overvloedige leven dat Jezus geeft omarmen en uitdelen. Tot nu toe is het mij in ieder geval zeker niet tegengevallen.

0: Smith en Freedom. Daarvoor de overdenking van Kees Posma. De overdenking die je trouwens kunt terugvinden in de podcast Preken en Overdenkingen. Als je daarnaar zoekt in je podcast app, dan vind je niet alleen de overdenkingen van vanochtend, maar ook van de afgelopen dagen, de afgelopen weken, de afgelopen maanden en zelfs de afgelopen jaren. Heel rijk archief inmiddels opgebouwd met al die overdenkingen. En die vind je dus in het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Ja, ik heb een beetje te doen hoor met Marinela. Die zegt: goedemorgen, deze laatste drie dagen van de week hebben de kinderen een tropenroos. En dat betekent dat ze maar een half dagje op school zitten, van 8 uur 's ochtends tot 12:30 in verband met het warme weer. Ja, dat is behoorlijk lastig voor de ouders die moeten werken, zoals ik. Oké, klein beetje frustratie. Ik proef het een beetje, Marinela. Maar heel veel sterkte en toch ook veel plezier met de kinderen. Ook mooie tijd samen gewenst. Dan vandaag, ja, het weer. Je hebt het vast al gemerkt. Het wordt stralend en snikheet tegelijk. 35 graden in het midden van het land. Plaatselijk 37 in het zuiden. En daarom heeft het KNMI code oranje afgegeven. Dus zoek de schaduw en drink genoeg, luidt het advies. Verder vandaag op Groot Nieuws Radio tussen 10 en 12 schuiven Thijs en Jorieke. Die hebben een gesprek over mentale zelfzorg. Heel veel mensen staan altijd maar aan. Echt stilstaan bij wat er van binnen leeft, dat lukt steeds minder. Dus ze schrijven aan Michelle van Düsseldorp, psychotherapeut Danielle van der Lagemaat en theoloog Jorn den Hertog.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag mag je meebidden. Tussen 8 en 10 vanavond is er een gebedsavond. Deze keer voor zieken. Dus voor iedereen die leeft met pijn, voor wie wacht op een uitslag en voor wie weet dat beter worden niet vanzelfsprekend is. Vanavond tussen 8 en 10 de gebedsavond. En heb je zelf een punt? Stuur het gerust in via grootnieuwsradio.nl/gebedsavond.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Maar mee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar

0: Free via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het openbaar vervoer start nu zo'n beetje weer op. Door een staking reden er tot 8 uur geen treinen, bussen, trams en metro. Toch moeten treinreizigers nog rekening houden met problemen. Vanwege de hitte zetten NS minder treinen in. Door het warme weer koelen treinonderdelen niet goed af, waardoor storingen kunnen optreden. FNV-voorzitter Hans Spekman was al vroeg op pad om met stakers te praten. Hij was op Utrecht Centraal en merkte dat mensen erg bezorgd zijn dat het kabinet minder geld wil uittrekken voor mensen die ziek worden of hun baan kwijtraken. Spekman wil de plannen van tafel. Anders komen er nog meer acties. Honderdduizenden mensen gebruiken afslankmiddelen als Ozempic en een groot deel bestelt ze online of via-via, meldt RTL. De inspectie maakt zich daar grote zorgen over, omdat je dan niet weet wat je precies binnenkrijgt. Er zijn daardoor al mensen in het ziekenhuis beland. Het advies is, ga altijd naar de huisarts. Het weer dan, van weer online. We krijgen een zonnige en tropisch warme dag met temperaturen van 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: De ochtendspits verloopt normaal voor de woensdag, met files op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Grijsoord, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is hier dicht. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is hier dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
4: Yes, goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaat de nieuwe morgen verder met Cornerstone. Toby Mac onderweg, die hoort hem over een paar minuutjes.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. hazet.nl.
17: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het Allround BOVAG Autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
22: De gebedsavond. De Nieuwe Morgen.
21: Met Joeri van der Geest.
22: Het christelijke radiostation.

0: Toby Mac en Zach Williams openen deze nieuwe morgen met Cornerstone. Het is 8:10 op deze woensdag 24 juni. Ja, het weer. Je kunt er vandaag en überhaupt deze hele week bijna niet omheen. Het is heet en dat blijft voorlopig nog wel even zo. Vandaag en morgen wordt het 34 graden. Vrijdag zelfs 36 graden. En het KNMI heeft daarvoor code oranje afgegeven. In het noorden van het land is het nog enigszins vol te houden, maar in het midden en zuiden van het land is het toch echt aanpoten, staat in het weerbericht vandaag. Ja, met zo'n hitte zoeken heel veel mensen de koelte op in een onverwachte plek. En de kerk is daar een uitgelezen plek voor. Uitgelezen plek om deze week even af te koelen. Daarom ook aardig wat initiatieven. Dat heet de Koele Kerk. In Smeelde of in Amsterdam staan een aantal deuren van de kerk wagenwijd open voor wie daar verkoeling zoekt. En het opvallende is dat die oude gebouwen zelfs na dagenlange hitte koel blijven. En ik vroeg me toch af, hoe kan dat eigenlijk? We belden daar vanmorgen over met architect Arjen Scheer. En hij vertelde hoe dat precies werkt. Hoe het komt dat die oude kerken zo koel blijven deze dagen.
1: Die zijn erg hoog. Dus die hebben een enorm volume aan lucht van binnen. En de muren die zijn heel erg dik. Dus dat warmt me heel langzaam op. En als de lucht dan toch in die kerk komt, dan stijgt die warme lucht die stijgt op. En dan heb je de koele vloer. En die houdt het waar je loopt, houdt het heel erg koel.
0: Nou, hebben we dat ook weer een beetje geleerd, hoe het komt dat die kerken zo koel blijven. Ja, en dan donderdag of vrijdagnacht, dan schijnt het de warmste nacht te worden. In ieder geval van deze week, misschien wel van dit hele jaar. Maar dat is ook de nacht dat Nederland gaat spelen. Donderdagnacht om 1:00, dan speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En dat is een wedstrijd die voor heel Nederland kan gaan tellen. En de vraag daarbij natuurlijk, blijf je dan ook wakker om dat mee te maken? Zet je de wekker of kruip je toch gewoon op tijd je bed in? Of hoop je stiekem dat je misschien toch niet kunt slapen vanwege de warmte? Dat je dan denkt, nou, heb ik in ieder geval een reden om het bed uit te gaan en misschien toch iets van die wedstrijd te volgen? Je mag het laten weten via de Grootnieuws Radio app. Blijf je ook wakker voor die wedstrijd Nederland tegen Tunesië of niet? En over dat oranje gesproken, ja, we gaan alle kanten op. Zometeen ga ik even bellen met iemand die onderdeel is van Team Oranje. Een luisteraar, een vriend van Grootnieuws Radio. Om even kennis te maken en om een mooie voetbalvraag voor te leggen.
2: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Matteüs 16, vers 27. Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luizer van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luizer van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. De dagtekst van vandaag, het vers uit de Bijbel dat je nog de hele dag voorbij hoort komen. Matteüs 16, vers 27.

0: zoals jij. Het is 16 minuten over 8 op deze woensdagochtend. En in de Grootnieuwsradio heb berichtje van Hetty. Zij zegt, goedemorgen. Ja, ik blijf wel wakker tijdens de wedstrijd, want ik heb nachtdienst. En dan zet ik de wedstrijd zeker aan en hoop ik er een groot deel van mee te krijgen. Ja, het WK voetbal, je kan er net als de warme temperaturen niet omheen. Dit hele WK voetbal worden er door 48 landen maar liefst 104 wedstrijden gespeeld. Dus dat zijn er nogal wat. Ja, probeer er zo min mogelijk te missen of juist zoveel mogelijk. Je mag het laten weten in de app van Grootnieuwsradio. En of je er nou heel veel mee hebt of niet. Voetbal is in ieder geval een geweldige metafoor voor het leven. En in deze WK-periode brengen we dan ook graag een beetje verdieping in al die voetbalgekte, want zo zou je dat wel mogen noemen.
1: Vrienden van Oranje.
0: En hoor je allerlei mensen die in de basis staan van ons Team Oranje. En dan bedoelen we de vrienden van Grootnieuwsradio. We leggen het een aantal voetbalgeïnspireerde vragen voor om deze vrienden van Oranje beter te leren kennen. En vandaag is dat iemand die nog niet zo heel lang luistert, maar wel heel veel. Goedemorgen, Jackie.
2: Goedemorgen.
0: Jackie de Waard, waar bel je deze ochtend vandaan?
2: Uit mijn huiskamer, uit de luie stoel. Heerlijk.
0: Okay. Hey, wat lekker. En waar staat die huiskamer?
2: In Apeldoorn.
0: Oké.
2: Hartje Apeldoorn.
0: Kijk, heel goed. Kunnen we ook gewoon ontvangen worden.
2: Ja, zeker.
0: Is dat ook zo met de voetbal, Jackie? Staat voetbal heel de dag aan of valt het wel mee bij jou?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk, dan is het samen met vrienden en dan meer voor de sfeer en de gezelligheid dan dat ik echt van het voetbal ben. Mm-hmm. Maar ja, als Nederland in de finale zou staan, dan zou ik echt wel kijken, hoor.
0: Ja, ook als het midden in de nacht is?
2: Laat ik nog even open die vraag.
0: Ik hoor nog enigszins twijfel. Oké, Jack, ja. Ik denk dat we een beetje hetzelfde type voetbalkijker zijn. Ja, hoe verder we komen, hoe meer die koorts toeslaat. Maar goed, ja.
2: Toch wel, ja.
0: Ik heb dan wel een voetbal geïnspireerde vraag voor je, Jackie. Want een aantal mooie metaforen die passen wel bij het voetbal en bij het leven. Dus ik heb voor jou de vraag, wie gaf jou ooit een mooie voorzet?
2: Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden geweest. En dat is een hele goede vriendin van mij, Annette. Ik zat een paar maanden geleden, begin dit jaar, mentaal best wel

0: haar geloofsleven is. Dat me dat eigenlijk wel geïnspireerd heeft. En ik mag wel zeggen dat God dat gebruikt heeft om me in mijn nekvel te grijpen en me echt volledig om te draaien.
1: Wauw. Wat bijzonder, ja. Zeg. Ja. Dus je zat even mentaal dat het niet zo goed met je ging. En toen had je een aantal vrienden die zo enthousiast vertelden over, nou, de Bijbel, Groot Nieuwsradio, andere muziek. Wat ervoer je toen? Wat gebeurde er toen in je leven?
0: Ik moet zeggen, ik ben gelovig opgevoed. De laatste jaren stond het wel al, ja, het was meer gewoonte en sociale aspect dan dat ik echt voor mijn idee een persoonlijke band met God had. En dat is ook lastig om eerlijk over te zijn, want dat geef je nou helemaal niet graag van jezelf toe. Mm-hmm. Tenminste, merk ik. Mm-hmm. Maar ik heb wel, Annette, die vriendin, die zei op een gegeven moment van, als je helemaal op de bodem van de put zit, dan nog zit je daar niet alleen. En Jezus zit daar bij jou. En dat heb ik onder andere door muziek zo duidelijk mogen ervaren in die tijd. En nog steeds wel. Dat het, ja, dat kan ik niet anders zien als een hele grote knipoog van God.
1: Wauw. Ja, wat mooi dat het dan zo'n belangrijke rol ook in je leven kan gaan spelen. Dat het dan meer voor je gaat leven. En dat er maar één vriendin dan ook is die dat voorzetje kan geven. En dat dat dan zo veel teweeg kan brengen in je leven.
0: Ja, en er waren heel veel mensen omheen, hoor. Gelovige mensen die samen met mij baden, die voor mij baden. Absoluut. Maar ja, zij is wel echt degene geweest die heel concreet mij tips heeft gegeven. We hebben samen een bijbelleesplan gedaan. En wat ik zei, ze bleef Groot Nieuws Radio mij noemen. Eigenlijk dusdanig dat ik ben gaan luisteren. En je vrij snel toch ook vriend ben geworden. Want ja, het sprak me aan. En God heeft ook jullie mogen gebruiken.
1: Wauw. Nou, wat bemoedigend om te horen, Jackie. Je had het over muziek. Dat het ook een rol speelt in hoe je het geloof en het leven nu allemaal beleeft. Is er een lied of een artiest dat een belangrijke rol heeft gespeeld in dat hele proces?
0: Zeker. Dat is mijn nieuwe live lied, The Long Way van Natalie Lane. Want ik ben iemand die heel graag de dingen zo gauw mogelijk, zo goed mogelijk voor elkaar heeft. Zo snel mogelijk resultaat wil zien. Maar dit lied laat me er echt wel bij stilstaan dat het op Gods manier moet en niet op die van mij.
1: The Long Way. Dankjewel, Jackie de Waard, voor het delen van je bijzondere verhaal.

0: Darling. Check. En Shout to the Lord maakt het 8:30 precies. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na de staking in het openbaar vervoer is overal de dienstregeling weer opgestart. Maar het kan soms even duren voordat alles weer volgens schema rijdt. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen sowieso met minder treinen. In Hendrik Ido Ambacht is gisteravond weer een vrouw aangerand door een man op een fatbike, meldt Rijnmond. Afgelopen weken waren 7 andere vrouwen ook al slachtoffer. Waarschijnlijk is het steeds dezelfde dader. En in het Franse Bretagne zitten 10.000 mensen zonder stroom. De elektriciteit viel gisteravond uit door de hittegolf. De verwachting is dat de problemen nog de hele dag duren.
2: Groot nieuws update.
0: D66 wil onderzoeken of er een uitzondering kan komen voor kinderen die hier geworteld zijn, maar eigenlijk het land uit moeten. Het gaat om ruim 400 kinderen die soms al jaren in Nederland wonen. Coalitiepartner CDA houdt de boot af en vindt dat afgewezen gezinnen moeten terugkeren. De oproep komt nu het kerkasiel in Kampen 125.000 handgeschreven kaarten aanbood aan de Tweede Kamer. En kerken moeten meer doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderzoeker Sanne van Dijk bevestigt dat kerken over het algemeen wel meldpunten hebben, maar...
3: We hebben ook gezien dat vooral bij lokale kerken het beleid reactief is in plaats van preventief. Het houdt in dat ze het onderwerp pas aandacht geven als het misgaat, omdat veel mensen denken dat het in hun kerk niet voorkomt. Helaas is de realiteit anders en de slachtoffers betalen daar de prijs voor.
0: Het onderzoek heeft 3 jaar geduurd en is gedaan in verschillende religieuze gemeenschappen in Nederland, waaronder dus in kerken. En de Groningse hoogleraar krijgt 2,5 miljoen euro om uit te zoeken waar de dode zeerollen zijn geschreven. Die boekrollen die werden bij de Dode Zee gevonden en bevatten de oudste versies van bijbelboeken die we kennen. En nu gaat hij daar dus onderzoek naar doen met scheikunde en kunstmatige intelligentie met een internationaal team. En dat is echt detectivewerk, zegt hij. En dat staat vandaag in het Nederlands Dagblad. Dan het groot nieuws radio weerbericht van Bijoradar. Het wordt vandaag zonnig en snikheet met overal tropische temperaturen. In het noordwesten loopt het op naar 33 graden. In het zuiden kan het vandaag 37 graden worden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
4: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 25 minuten oponthoud, maar de weg is wel weer vrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum 35 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is weer dicht en dat duurt naar verwachting tot 9 uur. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door het ongeluk op de A12.
5: Joeri van de Geest.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen om 8:45 de overdenking van Kees Posma. Terry Gill ook onderweg naar Dwight Dissels.
2: De nieuwe morgen.

0: Dwight Issels en kan ik iets voor je doen op deze woensdag 24 juni? Nou, vanavond staat er weer iets heel bijzonders op de planning.
1: Grootnieuwsradio, gebedsavond.
0: De gebedsavond vanavond hier op Grootnieuws.
2: Ja, zeker. Gebed speelt een centrale rol hier bij Grootnieuwsradio. We bidden als collega's voor elkaar, voor luisteraars, voor de programma's, voor de evenementen die we doen. Van alles komt er voorbij en dat is ontzettend waardevol. Maar we bidden dus ook samen met de luisteraars tijdens de maandelijkse gebedsavond. En vanavond is het weer zover met een bijzonder thema dit keer. Gebed voor de zieken. Nou, misschien heb jij te maken met fysieke of mentale pijn of ken je mensen voor wie dat zo is? Nou, wellicht wacht je op een spannende uitslag of is gezegd dat je misschien wel niet meer beter wordt. En ik wil in het bijzonder aanmoedigen om te gaan luisteren vanavond als je dat confronterend of lastig vindt. Kijk, afgelopen zondag mocht ik preken in een kerk over het thema gebed, naar aanleiding van Jezus' woorden hierover in Marcus 11. En toen ik vroeg, wie van jullie heeft die wel eens ergens voor gebeden en het niet ontvangen? Toen stak heel de zaal de hand op. Ja, dat doet niets af aan Jezus' woorden van waarheid. Ik zal mijn preek hier niet herhalen gezien de tijd. Maar het laat wel zien dat het leven soms heel ingewikkeld is. Zeker als je bijvoorbeeld al jaren bidt om genezing bij jezelf of bij iemand anders. En juist dan, als dat het geval is, wil ik je vooral uitnodigen. Zet vanavond tussen 8 en 10 de radio aan en bid mee, want je bent namelijk niet alleen. We zijn er om elkaar te steunen in het gebed. Op de website van grootnieuwsradio.nl vind je een artikel met wat er allemaal voorbij komt vanavond. En daar staat onder andere de mooie zin: we danken voor herstel, we vragen om een doorbraak en we blijven hopen, ook als het wachten lang duurt. Allemaal in het vertrouwen dat God ons hoort. En ook jij kan gebedsverzoeken indienen via datzelfde artikel of grootnieuwsradio.nl/gebedsavond.
0: Dankjewel voor deze oproep, collega Martin.

Charity Gill en New Name Written Down in Glory. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. En die overdenking die heet Jezus draait er niet omheen. Dat is zijn overdenking die je zometeen hoort om 9:15 naar We the Kingdom en God is on the throne.

0: Groot Nieuws Radio. Deze woensdagmorgen met muziek van We The Kingdom en God Is On The Throne. Het is 9:15 geweest en daarmee tijd voor de tweede overdenking van Kees Posma. Kees is schrijver van het boek Doen als Jezus. Ook betrokken bij ECM Nederland en ook overdenken hier op de woensdagmorgen. En deze overdenking van hem die heet Jezus draait er niet omheen.
1: Wij staan als Nederlanders bekend om onze zuinigheid en om onze directheid. Volgens de Britten zijn onze spoorlijnen dan ook ontstaan doordat twee Hollanders vochten om een stuiver. Een sterk staaltje Nederlandse directheid zag ik ooit bij een collega op het zendingsveld. Zelf verbleven wij al een aantal jaren in Ierland, maar hij was net komen aanwaaien. We raakten met een aantal Ieren in gesprek over de manier waarop we het evangelie het beste aan de Ierse man en vrouw konden brengen. Ian en Michael kwamen met wat voorzichtige voorzetjes, die door mijn collega werden weggewuifd met een aanvullend: in Nederland doen we het zo, en dat werkt veel beter. Dit herhaalde hij die avond een aantal malen. Ook al had hij naar mijn telkens bescheidener wordende mening gelijk, toch was de manier waarop hij zijn gelijk probeerde te krijgen olie op het Ierse vuur. Uiteraard bleven de Ierse heren die avond in hun rol, heel erg vriendelijk en meelevend. Maar de zondag daarop kregen we in de kerkdienst zeer stevig te horen dat ze niet gediend waren van onze verheerlijking van het Nederlandse gedachtegoed. Internationaal wordt, achter onze rug om, zo heerlijk indirect gezegd: zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt drie meningen. In de tijd van de Bijbel was de maand Adar de maand om groot onderhoud te verrichten aan de begraafplaatsen van Israël. Al snel zouden de eerste pelgrims de stad Jeruzalem binnenwandelen, en om te voorkomen dat ze zich zouden verontreinigen door een graf aan te raken, werden deze graven opnieuw wit gekalkt. Jezus gebruikt dat gebeuren om de Farizeeën, een groep mensen die belast waren met de uitleg van de wet van Mozes, eens stevig de waarheid te verkondigen. Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, zegt Jezus. In een aantal van dit soort boute uitspraken veegt Jezus de vloeren met hen aan. Terugkerend punt van kritiek is dat zij van buiten mooi weerspelen, terwijl het bij hen van binnen altijd regent. Ze zijn als wit gepleisterde graven die de ontbinding van binnen maskeren. Het zal je maar gezegd worden. Jezus legt de vinger op hun religieuze schijnheiligheid. Hij kan het niet aanzien dat ze de last die mensen te dragen hebben nog zwaarder maken dan die al is. Ware godsdienst schuilt immers in een zuiver hart en in recht doen. Dat is wat Jezus graag ziet. Doen als Jezus betekent niet een arsenaal aan scheldwoorden aanleggen om die los uit de hoop op anderen af te vuren. Onthoud goed dat Jezus precies weet waar hij het over heeft en dat hij ook nog eens de motieven en overtuigingen van mensen kent. Jij en ik, wij slaan daarbij vaak gigantisch de plank mis. Wat we wel kunnen doen, is opstaan tegen huichelarij, tegen onrecht en onzuiverheid. Timing is daarbij essentieel. Soms heeft iemand namelijk een knuffel nodig. Een andere keer een stevige reprimande, waarin wij net als Jezus worden en niet om de hete brei heen draaien. Blijf wel dit beseffen. Als je met één vinger naar een ander wijst, dan wijzen er drie vingers naar jezelf. Test dat maar even met je eigen handen. Dat Jezus zo direct kan en mag zijn, mag trouwens nooit een argument zijn om onze Nederlandse directheid internationaal te vergoeilijken. Geloof mij maar, spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat zal de gesprekken met je internationale collega veel goed doen. Misschien komen we dan ooit eens van ons stigma af.

0: Alda en het leven. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jori.
0: Wou je iets tegen mij vertellen?
1: Nou, dank je waarderen als collega.
0: Oké, dat is lief. Dank je wel.
1: Ik ga er echt van glimmen, hè?
0: Is het complimentendag?
1: Ja, dat is het elke dag.
0: Oké. Nou.
1: Hou ik nog een beetje uit met de warmte, Jori.
0: Nee, hier is het helemaal goed, hoor. Ja. Ik lees overal hele extreme termen. Het is extreem heet vandaag en extreem warm en noem allemaal maar op. Ik vind het gewoon een lekkere zomerdag.
1: Ja. Ja. Nou, ik denk één tip kan ik je geven. Niet te druk maken, want dat kost alleen maar energie en dan krijg je het nog warmer van.
0: Precies. Houd het hoofd koel. Dat zou ik willen meegeven.
1: Blijf rustig.
0: Ja. Oké, de eerste blessing. Wil je die ook nog vertellen?
1: Ja, graag.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, want de blessings die komen eraan. En je weet wat er in Psalm 133 staat. Hoe goed is het als broeders samenwonen? Dat geldt vast ook voor zussen. Ook al zit er fysiek gewoon heel veel afstand tussen, omdat je in verschillende plekken woont. Zometeen gaat zus Dieneke een blessing doorgeven aan haar jarige zus Lidi. En ze wonen dus een eindje uit elkaar, maar toch voelt het heel erg dichtbij en is het hartverwarmend. Nou, snijd de touch maar alvast aan. Zet de koffie klaar, want zometeen de verjaardag gaan we vieren van Lidi.
0: Hey, ik waardeer jou ook, hoor, Lucas.
1: Oh, lief, ja. Dank je.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible League? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
6: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
9: een dagje naar het strand gaat,
8: of gewoon thuis blijft,
9: hoop reist met je mee.
8: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
9: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
8: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
9: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
8: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
10: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
11: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Grootnieuws Radio.
23: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Peter Vrouthuysten. De vervoersbedrijven in Amsterdam en Rotterdam adviseren om pas vanmiddag weer met het OV te reizen. Eerst moet de dienstregeling weer worden opgestart. Door een landelijke staking reden er tot 8 uur nergens treinen, bussen, trams en metro's. Vanaf Utrecht Centraal zouden de treinen en bussen alweer normaal rijden. In de regio Dordrecht heeft de fatbike-aanrander weer toegeslagen, meldt Rijnmond. Gisteravond werd in Hendrik Ido Ambacht een vrouw betast door een onbekende man op een fatbike. De afgelopen weken gebeurde dat al bij 7 andere vrouwen. Volgens de politie draagt de dader witte schoenen en is die tussen de 15 en 25 jaar. Mensen die afslankmiddelen als Ozempic op internet bestellen nemen grote risico's, omdat je niet weet wat er precies in zit. Dat zegt de inspectie tegen RTL Nieuws. Sommige middelen zijn nep of vervuild en het heeft al tot ziekenhuisopnames geleid. Het advies is om altijd naar de huisarts te gaan. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. En dat was het ANP Nieuws.
25: Grootnieuws Radio Verkeer.
26: ANWB. De ochtendspits lost op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je een uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Van de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland. Hierdoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 20 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De weg is hier dicht en het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2.
1: Een hele goede morgen. Het is 2,5 minuten over 9. Ja, het uur van de blessings komt eraan met zometeen jouw verzoekplaat hier op de radio. Ja, de vraag is, ben je er een beetje klaar voor op deze warme dag? Nou, deel even wie je bent, dus deel je naam en jouw luisterstatus van deze woensdagochtend. Dat mag via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En zometeen Michael W. Smith.
27: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
28: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
29: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
28: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
30: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
31: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
32: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
30: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
10: De gebedsavond.
11: Blessings.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation.

Wat een energieke start van dit uur. Blessings bij Grootnieuws Radio. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En het gaat natuurlijk over Jezus. Een prachtig lied van Michael W. Smith. Crown him with many crowns. Op deze woensdagochtend 24 juni 2026. Goed dat je erbij bent. We gaan de presentielijst even langs. Fijn dat je die getekend hebt. Gert-Jan heeft onder andere ingecheckt, de presentielijst getekend. Hij is in Heesbeen op dit moment onderweg naar Waalwijk met de blessings aan in zijn busje. Bij Marjan thuis staat de airco te loeien, handig voor tijdens het werken. En ook Johan checkt in vanaf zijn thuiswerkplek. Geniet van deze mooie en warme dag allemaal, zegt hij. En blijf gezond. Ja, Sietke en Esmee zijn onderweg naar Breda. Want Esmee mag vandaag op deze dag haar scriptie verdedigen. Heel veel succes. En Rick mag tegels leggen vandaag. Ja, niet het allerbeste werk met dit weer, zegt hij. Maar Grootnieuws Radio zorgt voor motivatie. Olof mag zijn rijbewijs ophalen. En Fieke is volop aan het leren voor de toetsweek van volgende week. Succes, Fieke. Petra is aan het fitnessen met de airco aan. Rustig tempo en blessings in de oren. En Johan die zorgt goed voor de kippen. Ja, die krijgen nevelkoeling vandaag voor een aangename omgevingstemperatuur. Nou, leuk om zo van elkaar te horen hoe we de blessings dit uur beleven. Wil je ook je luisterstatus delen? Dat mag natuurlijk het hele uur via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En we starten de blessings vandaag met het toewensen van Godzegen aan Lydie. Ja, namens Dineke. En zij zegt, lieve jarige zus, van harte gefeliciteerd met je verjaardag vandaag. Maak er een gezellige dag van. En God zegen in je nieuwe levensjaar. En heel veel vrolijkheid en gezondheid toegewenst. En wie weet wanneer we samen weer een B&B kunnen doen op een mooi plekje in Elspeet, dicht bij de familie en de prachtige heide. Nou, lieve groetjes vanuit het zonnige zuiden van Dineke. Ja, en voor jou, Lydie, dit lied. Deze woensdag in Blessings op jouw verjaardag. Dit is Gods zegen voor jou.

mooie woorden om nieuw levensjaar in te gaan. En dat geldt ook voor jou, Lidie. Ga met Gods vrede. En deel in zijn zegen en leef uit zijn volheid en zijn kracht. Ja, en dan ook een lied deze ochtend voor broeder Hugo. Ja, Lydia zegt, beste broeder Hugo, nu u tijdelijk niet naar de samenkomsten kunt komen door uw herstelproces, missen we u erg in de gemeente. U bent dapper en veerkrachtig en u laat u niet uit het veld slaan. Maar we weten dat de weg op dit moment niet eenvoudig is. En daarom deze muzikale bemoediging. God zegene u op de weg naar herstel. En dit lied voor broeder Hugo. He will hold you fast. He will hold me fast. Hier zijn Shane en Shane.

Shane & Shane bij Groot Nieuws Radio. He will hold me fast. Ja, en dan gaan we langs bij Gerda in Putten. Lieve mam, lieve schoonmam, lieve oma, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, God heeft je in het afgelopen jaar gespaard en we danken hem daarvoor. Je bent een geweldige oma voor Boas en we zijn dankbaar en rijk met jou in ons leven. Een hele fijne dag vandaag en een hele dikke knuffel van Hendrik, Torinda en van Boas. En Gerda, je krijgt het prachtige lied mee over een boog in de wolken als teken van trouw. Dolbekking Band met René Krijgsman. Dit is Ik zal er zijn.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: twee.
1: Kunnen we goed gebruiken, denk ik. Een gebed om kalmte. Het is de nieuwe single van Irma die deze ochtend in Blessings. Ja, iemand in ons midden is 76 jaar geworden. Ja, Ria, dat ben jij. Ja, voor jou deze ochtend het lied De Arend van Christian Verwoerd. En er komt dit bericht binnen voor jou. Ja, ik wil op deze manier Ria hartelijk feliciteren met haar verjaardag en Gods onmisbare zegen toewensen. Hou vol. Ze heeft het de laatste jaren flink voor haar kiezen gekregen. Haar man is overleden en zelf heeft ze veel lichamelijke pijn. Ik ken haar nu enkele jaren. We zaten in hetzelfde groepje in een verdiepingsweek van Near East Ministries en het klikte. Nou, gelukkig gaat ze er af en toe wel op uit. Bijvoorbeeld een vakantie met vriendinnen. En vandaag krijg je de hartelijke groeten en de felicitaties van Carla. Ja, en dat blijft er niet bij, Ria, want er is ook een felicitatie van je kinderen en kleinkinderen. En zij zeggen, lieve ma, lieve oma, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een hele fijne dag vandaag en God zegen toegewenst voor het komende jaar. Heel veel liefs van je kinderen en kleinkinderen. En dit is voor jou, Ria, De Arend, Christian Verwoerd.

voor jou, Ria, dit prachtige lied van Christian Verwoerd op jouw 76ste verjaardag. Een hele mooie dag toegewenst vandaag. Kom nog een mooie appje binnen van Alberta. Ze is rustig aan het opstarten deze ochtend na een fijne verjaardag van mijn lieve vriend Albert, zegt zij. En ik wens hem een gezegend, liefdevol en nieuw levensjaar toe. De felicitaties die worden gewoon doorgegeven via de Gronings Radio WhatsApp. Dat kan dan natuurlijk altijd. Ja, en dan gaan we luisteren naar het lied Vandaag van Kinga Baan. En vandaag is dat lied speciaal voor Ellie. Lieve mama, vandaag is het jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En de afgelopen periode is zowel fysiek als mentaal erg zwaar. En we bidden voor jou dat de komende maanden beter mogen gaan. We houden heel veel van jou. En heel veel liefs van Iris en Jonathan. En heel veel knuffels van Rodé, Micha en Joël. Ga er goed voor zitten, want dit lied is voor jou, Ellie. Dit prachtige lied van Kinga Baan. Dit is Vandaag.

Vanmorgen wakker geworden met een lied over de natuur in mijn hoofd. Deze natuur die zo mooi, zo groot is. Die zo mooi en machtig wat bezongen was Lydia. In het lied wat we zo dadelijk gaan horen. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Ik ga het zeker doen. Groeten, Johan.

Ja, dankjewel Johan voor het aandragen van dit lied van Marcel en Lydia Zimmer. Je hoorde De Hemel Vertelt, Psalm 19. En een blessing deze ochtend, ook voor Anja en eigenlijk voor iedereen die wel een beetje bemoediging kan gebruiken. Ja, Anja is afgelopen donderdag gecatheriseerd. Het is goed gegaan, maar het herstel valt vies tegen, vertelt ze. Nou, ik heb een mooi lied opgezocht voor jou, Anja, en voor iedereen dus die bemoediging kan gebruiken. Ja, we mogen ons hart richten op boven. We mogen vertrouwen op de God die wij loven. Want niemand kan ons uit zijn handen roven. God is voor ons een machtige rots en een schuilplaats. Hier is Mosaic Worship.

0: Mosaic Worship, Kees Krijnoord en Wieke Bokma. Je hoorde Onze Schuilplaats is God. Maakt het 9:09 op deze warme, warme, warme woensdag. Ik liep net even de studio uit. Het was echt heel erg warm op de gang, Thijs.
1: Ja, verrassend. Ja, dat klopt. Maar in de studio goede airco, dus ja, doe allemaal een beetje rustig aan.
0: Heerlijk, heerlijk cool.
1: Weet je wat je daarvoor nodig hebt?
0: Nou?
1: Goede zelfzorg. En laten we daar nou precies over gaan praten vandaag. Michelle van Dusseldorp die komt met Danielle en met Jorn ons daar alles over vertellen. Want ze hebben een hele mooie app, de Inner App.
0: Oh,
1: en die zorgt ervoor dat je niet alleen op theologisch niveau tot rust komt, stille tijd weet te houden, maar ook de psychische zelfzorg. Wat hebben we nou echt nodig? Hoe ga je om met die innerlijke criticus? Allemaal van dat soort thema's die komen voorbij vanochtend.
0: Super interessant, zometeen dus na 10:00. En vanavond, want jij hebt een hele lange dag. Vanavond ook gebedsavond, hè?
1: Ja, vanavond gebedsavond. We gaan bidden voor de zieken. En natuurlijk zijn ook alle andere gebedspunten van luisteraars weer van harte welkom. Maar dit is het thema wat we centraal zetten. Je kunt je gebed uiteraard gewoon indienen via grootnieuwsradio.nl/gebed. En het zou heel mooi zijn als je zegt, ik wil lekker meebidden vanavond. Vanaf 8:00 de radio aan. Dan bidden we door tot 10:00.
0: Ja, nou dat vanavond dus. Eerst zometeen Thijs en Jurieke na 10:00.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Rijkswaterstaat past het hitteprotocol aan. Het geldt nu in het hele land. Dat betekent dat automobilisten met pech nu overal snel naar een plek worden gebracht waar schaduw en drink is, zoals tankstations. Het moet ervoor zorgen dat mensen niet langer dan nodig op het hete asfalt staan. De politie komt graag in contact met 5 jongens die zich gisteravond in Hendrik Ido Ambacht hebben bekommerd om een aangerande vrouw. Ze was betast door een man op een fatbike en het is volgens Rijnmond al de 8e keer in een paar weken dat dat in die regio gebeurt. De politie gaat uit van steeds dezelfde aanrander. NAVO-baas Rutte gaat vandaag naar president Trump om de NAVO-top voor te bereiden, begin volgende maand in Turkije. Trump is boos dat de Europese bondgenoten niet bijsprongen tijdens de oorlog in Iran. Hij mopperde daar openlijk over. Rutte moet proberen om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen 31 tot 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Dorp 20 minuten oponthoud. Van de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel 10 minuten verdraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden en de weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelweg.
20: Zometeen
21: Thijs en Jorieke.
20: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
2: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
2: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
3: De gebedsavond. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Now. The Cast and Crowns and Scars in Heaven.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik denk Thijs, en ik weet het eigenlijk misschien wel zeker, ik ben ook niet de enige, dat ik last heb van niet de winterblues, maar de zomerblues.
2: Ja, dat is toch niet echt een ding, hè? Dit bedenk je ter plekke.
0: Nou, het staat niet officieel in een of andere diagnoseboek. Kan ik hier wel, durf ik hier te beamen. Ik durf het ook niet te zeggen, want er zitten namelijk allemaal psychologen.
2: Ja, precies. Als die er niet waren geweest, had je dit nu geclaimd als dit is een officiële diagnose.
0: Dit bestaat, maar ik heb natuurlijk wel even onderzoek naar gedaan. De symptomen bestaan wel degelijk. En die zijn wel goed mogelijk namelijk door de hitte.
2: Neem even mee, wat hoort er bij de zomerblues?
0: Nou, moe, lusteloos, kort lontje, nergens zin in hebben.
2: Maar dit ben jij gewoon het hele jaar door.
0: Ja,
2: je hebt ook de herfst- en de lenteblues.
0: Dit kan ik dus nu niet aan, hè? Gevoeliger voor kritiek.
2: Ja. Oh, ja.
0: Maar dat hoort er allemaal bij, voor aanwijzing. Dus pas maar op.
2: Okay,
0: nee, maar het komt dus omdat je dus... dat komt door de warmte. Je krijgt slechtere nachten, dus je gaat slechter slapen. Ja, en dan kom je dus in zo'n soort vicieuze cirkel. Ja, waar ik dus nu middenin zit. En ja, volgens mij pas zaterdag of zondag weer uit gaat komen.
2: Ik wou net zeggen, want het helpt het je als ik je vertel wat er aan gaat zitten komen. Want het ergste moet nog komen.
0: Ja, maar ik word gewoon een beetje... Ik word bijna door jou en de berichten gewoon bijna zenuwachtig. Want ik vond het dus al, de overgang dus even... Ja, ik merkte echt zondag van... Ik voelde gewoon signalen bij mezelf dat ik dacht... Dit ken ik van eerder, maar toen zat ik in een hele diepe burn-out.
2: Oké.
0: Het was niet zo heftig hoor. Maar wel, ik dacht, oeh, wat is dit? Dit is de zomerblues. En nu zit dus jij en iedereen opnieuw. Ja. Dus denk ik, de warmste nacht ooit komt er straks aan bijvoorbeeld.
2: Ik heb Martijn Bewalden net even geappt. Hij is een liedje voor je aan het maken. Het ergste komt er nog aan. Het is inderdaad 25 graden in de nacht, hè? In de nacht, het gaat niet afkoelen. Het goede nieuws is, Nederland-Tunesië is in die nacht. Dus je kunt gewoon bij mij thuis voetbal komen kijken.
0: Ja, en om 12 uur ben ik ook nog jarig. Dus in die zin is het natuurlijk
2: Ik zie heel veel mogelijkheden om hier juist een hele mooie invulling aan te geven.
0: Maar het is dus ook wel een beetje, maar dat zijn mijn zus ook. Mijn zus heeft echt kinderen die zijn al heel oud. Of heel oud. Gewoon 20, 18 jaar.
2: Bijna een bejaardenhuis.
0: En ik kan me niet aan overgeven aan hoe ik me voel natuurlijk.
2: Waarom niet?
0: Ik heb gewoon twee kleine kinderen. Daar moet ik toch gewoon voor zorgen. Ik kan niet zeggen, joh, mama ligt hier met mijn voetjes in het badje met een waaier om me. Zoek het even uit vandaag.
2: Mama heeft het een beetje zwaar.
0: Mama heeft het zwaar. Mama heeft de zomerblues, kindjes.
2: Ja, maar heeft papa ook de zomerblues?
0: Nee, die heeft er beduidend minder last van. Maar die heeft dan wel weer last van mijn zomerblues.
2: Ja, maar dan zie ik gewoon, dan zou ik gewoon een stukje quarantaine inbouwen. Dat je denkt, ik ben er even niet. Ik leef even in het zwembad.
0: Ik lach erom, maar er komt een jank. Je moet een beetje met wat zelfrelativering naar kijken. Maar ik zie al binnenkomen, meer mensen herkennen het. Oh. Sommige mensen zeggen dus, waarom klagen wij zo? Maar dit is heel eerlijk, vertel ik over mijn binnenwereld. Hè, waar we vandaag natuurlijk heel veel over gaan hebben.
2: Ja, nee, dat is heel eerlijk van je.
0: Dat ik er zo bij zit.
2: Dus we kunnen wel zeggen, deze uitzending komt voor jou als geroepen.
0: Meer dan. We leven natuurlijk in een tijd waarin veel mensen altijd aanstaan. Er zijn prikkels, verwachtingen, sociale media, werkdruk, gezinsdruk. En ondertussen vinden het vaak moeilijk om echt stil te staan bij wat er van binnen leeft. En daarom praten we vandaag met psychotherapeut Danielle van der Lagemaat, theoloog Jordan Hart-Hertog en psycholoog Michelle van Dusseldorp over mentale zelfzorg anno 2026.
2: Er is een mooie aanleiding. Dat is namelijk de Inner App, een nieuwe zelfzorg-app van de hoop die mensen met audio, stilte, reflectie en oefeningen helpt om aandachtig aanwezig te zijn bij zichzelf, hun lichaam, hun emoties en bij God.
0: En wat ook heel erg goed is voor je mentale veerkracht, mentale draagkracht, is iets wat wij zo meteen bekend gaan maken. Ik wil alleen maar zeggen, zet alvast 31 oktober in de avond een kruis in de agenda. Want hier wil je bij zijn. Wij gaan namelijk iets doen, Thijs, wat wij nog nooit eerder hebben gedaan.
2: En je zegt, mensen moeten dat nu alvast reserveren zonder dat ze ook maar iets weten wat er gaat komen.
0: Ja, gewoon doen. Maar we gaan zo meteen wel echt zeggen wat het is.
2: Oh, dat wel.
0: Ja, okay. Na alle glorie.

0: Rijer, Kees Kreinhoort en Eline hoorde je. En dat is al mooi, hè, met dit soort onderwerpen. Zomer, winterblues. Je hebt mensen die zeggen, nou, ik vind het juist... Ja, geef mij dit het hele jaar door. En anderen zeggen, ik herken dit helemaal. Dat blijft toch altijd fijn.
1: En anderen zeggen, loop niet zo te zeuren over het weer. Ja, dat snap ik ook alweer. Ja,
0: nee,
1: maar ik snap die reactie wel. Je hoeft het niet mee eens te zijn.
0: Nee, want dan ga je weer voorbij. En waar we het vandaag over gaan hebben. Over juist dat je moet stilstaan bij je inner. Bij jezelf. Dit is niet zeuren. Je deelt heel eerlijk over wat er met je gebeurt.
1: Ja, maar de mensen die dat irritant vinden, staan ook stil bij hun inner. En
0: maar,
1: die deden
0: dan
1: dat
0: leer ik ook wat zegt het over, dat zegt wat over degene die het stuurt.
1: Ik kom even een vingertje bij, dames en heren.
0: Want waarom zie je dit als zeuren? Wat doet dat met je? Zie je dat, die gesprekken kunnen we dan voeren.
1: Mooi dat dit allemaal even... Alles mocht er weer zijn vanochtend. Ja, fijn is dat.
0: Hey, we gaan iets heel erg leuks bekendmaken. Alleen

0: van. De luisteraar wordt hier blij van. We gaan dit gewoon doen. Een Thijs en Jorieke live.
1: En eigenlijk met alle elementen die je gewend bent. Dus met mooie inhoud, met live muziek. Ja, en dan is er eigenlijk één naam waar we dan als eerste aan denken, toch?
0: Bedoel je nu de band of de spreker?
1: Ik dacht als eerst aan de spreker, maar nee, misschien dacht jij eerst aan de band.
0: Nee, je had het over muziek, dus ik was even verwarring. Maar wat we dus willen bekendmaken eerst is dus er komt Thijs en Jorieke live op 31 oktober in de avond. En een avond dus met waar alles dus in zit. Humor, diepgang, muziek, ontmoeting en natuurlijk onze herkenbare interactie. Het thema is weerbaar in de onrust. En toen dachten we, ja, er kan er maar één iemand komen. Een van onze topgasten willen wij voor de eerste keer hebben. En dat is Michelle van Düsseldorp.
1: En het leuke is, we hebben haar eigenlijk, toen we het idee hadden, bijna meteen gebeld. En ze wilde gewoon komen. Ja, dat is natuurlijk te gek.
0: Toch, Michelle? Ja, je zit hier gewoon. Dus ik kan niet anders om even jouw microfoon open te zetten.
2: Nou, ik zat er net te denken. Dat eeuwenoude gekibbel van jullie. Daar heb ik zin in om te zien. Nou, zo'n avond. Zo'n lang getrouwde stel. Die dan elkaar aanspreken. En ga je dat ook doen?
1: Ja, we gaan een quizje tegen elkaar doen. Waar dit enorm wordt uitgebuit. En dan hopen we de zaal daar ook een beetje mee te krijgen.
2: Ja, super. Ja. Eigenlijk moeten ze zijn kanten kiezen.
1: Dat vind ik ook.
2: Ja, de Thijskanten. Naar Jorieke kant.
0: Ja. Dan zie ik dus mezelf weer voor me dat ik eens in mijn eentje tegen een hele goede gemeente sta. Maar we zijn ontzettend dankbaar dat jij onze spreker van de avond dus bent over het thema weerbaar in de onrust. Want we leven in een tijd waarin heel veel op ons afkomt. Persoonlijk, maatschappelijk en geestelijk kan het soms voelen alsof alles schuift. En hoe blijf je dan geworteld? Hoe hou je hoop en hoe leer je stevig staan zonder hard te worden? En daar neem jij ons in die avond in mee.
1: Ja, en natuurlijk dus de muziek, die mogen we dan ook meteen bekendmaken. Want er is ook een toepasselijke band waar we ons mee verbonden voelen. Jij zou eigenlijk zelf graag bandlid willen zijn.
0: Absoluut.
1: Maar ook hun liedjes die passen heel goed bij dat weerbaar stukje. Namelijk de band Lef.
0: En ze komen met z'n allen. Dus het wordt echt dat wordt ook echt helemaal fantastisch.
1: Ja. Nou, hopen natuurlijk dat je nu al denkt, ik wil hierbij zijn. Vertel me, hoe kan ik dat doen? Ja, dan kun je als allereerste zorgen dat je een kaartje bemachtigt via grootnieuwsradio.nl/live.
0: 31 oktober in de avond. Dus de allereerste Thijs en Jorieke live. En we hopen gewoon heel erg dat jij erbij wilt zijn. Dat we een hele toffe, verbindende avond gaan hebben.
1: Het zou leuk zijn als nu alvast even iemand hebt die zegt, nou, nu ik dit hoor, ik ga me meteen aanmelden. Laat even weten als jij denkt, ik ga erbij zijn.
0: Dat zouden we wel echt heel leuk vinden.

0: Lauren Daigle en Wonder Project en You Lead Me. Maar een klein iets vergeten te melden. We moeten nog een beetje inkomen natuurlijk in ons enthousiast maken voor deze Thijs en Jorieke Live. Het is in Veenendaal.
1: Ja, niet in Zuid-Afrika, dat je denkt, waar moet ik heen? Nee, ja, het is gewoon in Veenendaal.
0: Ja.
1: In de verbinding, grote zaal. Er is genoeg plek om je hele familie mee te nemen. En je vrienden en nog twee buren. Dat zit het vol.
0: Maar, heel erg leuk. Jij hoopte dat mensen al zouden zeggen, wij zijn erbij.
1: Nou,
0: er zijn mensen bij.
1: Sabrini zegt, ik wil erbij zijn. André zegt, wij willen er zeker bij zijn. Esther en Evelien, die hadden de nieuwsbrief. Hè, die hebben ze zich op geabonneerd. Die hebben meteen al gereserveerd. Wiepke, die zegt, ik wil erbij zijn. En ook Nelleke heeft al kaartjes. Dat is toch fantastisch?
0: Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Heel erg leuk. We kijken er zo naar uit.
2: Thijs en Jorieke. Bij Groot Nieuws Radio.
0: We leven in een tijd waarin veel mensen altijd aanstaan. Er zijn prikkels, verwachtingen, sociale media, werkdruk, gezinsdruk. En ondertussen vinden we het vaak moeilijk om echt stil te staan bij wat er van binnen leeft. En daarom praten we vandaag met psychotherapeut Danielle van der Lagemaat, theoloog Jordan Hertog en psycholoog Michelle van Dusseldorp over mentale zelfzorg anno 2026. Een aanleiding is Inner, een nieuwe zelfzorg-app van de hoop die mensen met audio, stilte, reflectie en oefeningen helpt om aandachtig aanwezig te zijn bij zichzelf, hun lichaam, hun emoties en bij God. Goedemorgen allemaal.
3: Goedemorgen.
0: Je bent leuk, een hele tafel vol vandaag. We hebben het vandaag over dus het belang van zelfzorg. En dat heeft alles dus te maken met app Inner, die jij, Danielle, bedacht hebt.
3: Ja, dat klopt.
0: Jij bent in het dagelijks leven psychotherapeut bij De Hoop. Met wat voor problematiek komen mensen bij jou terecht?
3: Ja, de mensen die ik veel zie zijn mensen die eigenlijk problemen ervaren in relatie met zichzelf en anderen. En vastlopen eigenlijk in hun emoties, omdat die hen ofwel helemaal overspoelen, ofwel dat ze er eigenlijk helemaal niet meer zo mee in contact mee zijn. En daardoor een overleefstand staan en eigenlijk tegen de gevolgen van die overleefstand aanlopen.
0: Ze komen in overleefstand omdat ze niet met hun emoties om kunnen gaan eigenlijk.
3: Ja, dus het wat er van binnen eigenlijk gebeurt bij hen aan emoties, aan stress die er is, is lastig om bij te blijven en te begrijpen vaak voor hen. Dat heeft te maken met dingen die ze meegemaakt hebben in hun leven. En daardoor, dan kom je of in een soort vechtstand. Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Hè. Dus dat kan zijn dat je letterlijk een driftkikker bent en snel met iemand de strijd aangaat. Maar dat kan ook in de vorm bijvoorbeeld van perfectionisme of alles onder controle willen houden. Maar het kan ook zijn dat mensen heel vermijdend zijn. Dus alles uit de weg gaan waarbij ze iets te voelen krijgen. Dat geeft ook allerlei problemen in de relaties. Ja, of juist snakken naar verbinding met mensen. Maar omdat ze zo bang zijn voor wat liefde is. Ook mensen weer op afstand houden. En eigenlijk die dans hebben. En daar heel vermoeid van zijn. Ja, daarvoor komen ze bij mij.
0: En hoe lang loop je dan met mensen op?
3: Ja, dat verschilt. Maar vaak wel een jaar tot meerdere jaren. En dat doen mensen dan of individueel bij mij een traject of een groepstraject. Ja, dat kan ook.
0: Dat klinkt wel echt als intensieve trajecten.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja.
0: En is het daarbij dan de bedoeling dat ze eigenlijk dan steeds meer op eigen benen komen te staan?
3: Nou, het heeft eigenlijk te maken met opnieuw leren wie je bent en wie je mag zijn in een relatie. En als psychotherapeut stel ik dan ook een therapeutische relatie bied ik aan. Dus mensen mogen echt in een diepe verbinding met mij komen. En dan kunnen ze daarin nieuwe dingen gaan ervaren die ze misschien in een relatie tot hun hechtingsfiguren niet hebben kunnen ervaren. Zodat het er alternatieven komen. Alternatieven komen om in hoe je naar jezelf kan kijken. Hoe je met je emoties om kan gaan. En hoe je naar de wereld kijkt en naar anderen.
0: Is het lastig als je het grootste deel, hè, dan komen ze waarschijnlijk één keer in de week bij jou of met een groep. Ja. Is het dan lastig als je het grootste deel van de week het eigenlijk zelf moet zien te redden?
3: Nou, dat is iets wat ik veel gezien heb. Dat mensen mij in de kamer verzuchten van straks ben ik weer aan mezelf overgeleverd. Dan moet ik het weer alleen doen. Hier voel ik het wel, Danielle. Hier voel ik wel dat ik veilig ben. Dat jij echt wil horen wat er bij mij van binnen is. En dat ik niet zo bang hoef te zijn eigenlijk wat er in mij leeft. Mijn boosheid of mijn schaamte of mijn verdriet of angst. Maar straks thuis, ik loop straks die deur uit. Hè? En dan, weet je wel, dan komt er weer van alles op me af. Dan ben ik weer met mijn partner. Of dan ben ik weer met in relatie tot de ouder waar ik mijn mantelzorg voor doe. En wat ik heel ingewikkeld vind. Of dan zit ik weer met mijn jonge kinderen. Of dan kom ik weer alleen thuis. En dan, weet je wel, zo. En ja, dat ging mij heel erg aan het hart ook. Ja,
0: ja, dat ze dan die rest van. Ja, dan kunnen ze niet eigenlijk natuurlijk bij jou als veilige haven terecht. Doe me een beetje denken aan mensen die een personal trainer eigenlijk hebben. Die gewoon elke dag met ze optrekt. En helpt bij allemaal verschillende aspecten om gezond te worden. Is wat jij beschrijft een beetje de psychologische variant daarvan?
3: Wat vind ik echt een superleuke metafoor. Ik denk het wel. Het is. Ja, je komt eigenlijk echt in het team van de cliënt en werkt samen op een andere manier dan natuurlijk dan gewichten heffen of balansoefeningen of zo. Maar wel eigenlijk op mentaal niveau het leren uithouden. Ja, het oprekken van je uithoudingsvermogen ten opzichte van alle uitdagingen die voor je liggen. En de gewichten die in het normale leven te heffen zijn, zeg maar. Ja.
0: Je kan natuurlijk klinken hè, dat al die zelfzorg vooral is voor mensen dus misschien erg compleet en zijn vastgelopen. Dat het daarvoor heel belangrijk is. Maar is dat zo? Of heeft eigenlijk iedereen dat wel dit nodig? Loopt iedereen wel een klein beetje vast eigenlijk?
3: Nou, ik denk dat we allemaal erkennen dat er in het klein of in het groot momenten zijn dat onze emmer overloopt. Dus dat er een druppel is die te veel is. Je had het net over de zomerblues. En dan denk je, mijn emmer is misschien nu iets minder groot dan normaal. Mm-hmm. En de emmer zit sneller vol. Ik kan minder hebben. En ik denk dat we dat allemaal kennen. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook als ik honger heb. Dan ben ik ook sneller. Dan is de druppel snel.
0: Dus je emmertje kleiner.
3: Precies, mijn emmertje kleiner. En maar dat kunnen we ook in wat groter merken. Dat je merkt, hey, de uitdagingen waar ik nu tegenaan loop in het leven, mijn emmertje is daar te klein voor. Er komt zoveel water op me af. En dat hoeft helemaal niet dramatisch te zijn. Maar wel dat je merkt, grote emmertje, dat zou fijn zijn. Want dan kan ik me beter verhouden tot tot wat er zomaar binnenkomt stromen in mijn leven. En me daar krachtiger en vitaler met meer mildheid mee omgaan.
0: Want wat er binnenstroomt, daar heb je niet altijd invloed op.
3: Nee. En het leven kan soms echt ontzettend ingewikkeld zijn. Ook prachtig. Maar dat kan soms ook ingewikkeld zijn, dat het leven prachtig is. Dus daarin hebben we met inner echt bedoeld iets te maken wat juist veel verder reikt dan de GGZ. Maar tot de huiskamer van veel mensen die ook zo een uitdaging hebben in het leven.
0: Want welke vakgebieden wilde jij bij elkaar brengen voor die app Inner?
3: Ja, ik vond het heel belangrijk dat het vanuit vanuit het christelijk geloof zou zijn. Dat is voor mij een hele belangrijke factor. En ik vond ook dat de meeste dingen die op de markt zijn, die helpen om je rust te vinden, daar vond ik dat dikwijls ofwel dat het vooral alleen maar gaat over de relatie met God, wat ik prachtig vind. Maar soms wat minder gaat over hoe verhoud ik me nou tot wat in me leeft. Dus ik vond het heel belangrijk dat de theologie goed vertegenwoordigd zou zijn. Mm-hmm. En ik vond het belangrijk dat de psychotherapie goed vertegenwoordigd zou zijn. Dat mensen echt meer inzicht kunnen krijgen in wat er van binnen leeft. Ook echt met die emoties op een andere manier leren dealen. En ik vond het heel belangrijk dat er het lichamelijk aspect, het lichaamsgericht, het ervaringsgericht leren stil zijn. Dat een belangrijk onderdeel zou zijn. Dat het lijf ook een belangrijke plek had. Ja.
0: Ja, dus het is echt de combinatie van deze vakgebieden bij elkaar. Ja. Want die zorgen ervoor dat je...
3: Nou, ik denk dat alle aspecten van wie je bent betrokken mogen zijn in het vinden van rust en in een leven met God.
0: Als we het even helemaal afbellen, wat is echt jouw onderliggende drijfveer en verlangen waarom je dus dit thema zo belangrijk vindt?
3: Ja, ik denk dat ik het allerbelangrijkste vind is dat het mensen in meer liefde met zichzelf mogen leren leven. Zodat het veiliger is van binnen. En dat er daardoor ruimte ontstaat om ook een veiliger persoon te zijn in relatie tot anderen. En dat de liefde meer leerbaar wordt voor mensen. Meer leefbaar ook. Ik denk, dat vinden we met z'n allen, denk ik, dat het leven in liefde heel belangrijk is. Maar ja, hoe dat te doen, hoe werkt dat? En dat daar het ook in een liefdevol leven met jezelf in leiden. Ja, daar zijn mensen gewoon heel erg mee aan het worstelen. En daar,
0: want waarom zijn we daar zo mee aan het worstelen? Want het is een verlangen, dat klinkt natuurlijk prachtig.
3: Ja, ja. Nou, ik denk omdat dan gaat het over ons lijf en ons binnenleven. En we hebben daar alles van ons hele leven mee ervaren. En dat is vol met emoties en vol met verwarrende belevenissen. En daar waren we als kind ook al van afhankelijk van hoe is daarmee omgegaan. Waren de tranen welkom? Was de onrust welkom? Waren de driftbuien welkom? Of hoe werd daarmee omgegaan? Werd echt begrepen waar dat vandaan komt? En vaak is het zo dat de boodschappen die we daarvan hebben meegekregen van onze ouders of andere belangrijke figuren in ons leven, dat die een beetje van binnen gestold zijn en nog steeds naklinken op een directe of indirecte manier. En dat kunnen dus hele helpende boodschappen zijn. En dat geeft mensen ook heel veel mentale veerkracht. Maar het kunnen ook best wel heel belemmerende boodschappen zijn geweest die onbedoeld vaak toch zijn doorgegeven. Waardoor mensen blijven herhalen wat ze eigenlijk al heel jong in hun leven hebben meegemaakt. En in de situaties van, dan ben je 50 en dan hoor je nog van binnen ja, dat je eigenlijk niks voorstelt, bijvoorbeeld. En dat is heel belemmerend om dan ook onbevangen een goed gesprek tegemoet te gaan. Of juist een uitdagend gesprek. Want dan voel je die remming van binnen. En denk je, ik ga gewoon falen. En dat, zo denk ik, zijn er tal van voorbeelden te bedenken.
0: Ja, hoe je dus ook inderdaad dan vast kan lopen. Ja. Michelle, herken jij een beetje het probleem dat Danielle schetst?
4: Ja, ik zat net naar te luisteren en te denken. Dat is, ik vind het zo prachtig, het liefde leerbaar maken. Dat vind ik zo. Ik denk, zoveel christenen die ik ken en die ik meegemaakt heb, die willen dat. Die willen liefde uitstralen. Die willen liefde voor God, liefde voor zichzelf. En dus de intentie is heel oprecht en puur. Maar ze missen de kennis. Hoe doe ik dat? En wat doe ik met al die nare dingen van binnen die leven? En wat doe ik met mijn oordelen of met mijn driften? Of, weet je, er is veel onhandigheid. Dus veel gebrek aan kennis, maar ook veel gebrek aan vaardigheden. En ik zat net te denken, ja, we hebben als kerk door de eeuwen heen hebben we vooral die ingang gehad van praten en van luisteren. He? Ik denk aan de kerk en ik zie al die rijen voor me. En we zitten we luisteren, maar we doen weinig met ons lijf en met onze emoties. Dus ik denk dat onze uitdaging in deze tijd om als lichaam van Christus is om de ervaringskant op te gaan. Een andere ingang, zodat we veel completer of heler worden daarin.
0: Het klinkt dus ook wel een beetje dat je door, misschien door ook het christen zijn, hoor je heel veel over de liefde. Mm-hmm. Hè? En dat je het goede,
4: dus de lat wordt hoger.
0: Een hoge lat. Wel, ja. We voelen natuurlijk wel allemaal bij onszelf onze schaduwkanten. Ja. Of gevoelens die we als naar bestempelen. Maar doordat doordat je misschien juist heel erg over de liefde hoort, mag het juist misschien niet zijn.
4: Ja, precies. En dat denk ik wel. En ik denk ook dat wij soms een rare idee hebben van liefde. Weet je wel, als we het woord liefde zeggen, dan denken we allemaal aan zacht en lief en je knuffelen en jezelf wegcijferen. Maar liefde is soms ook heel, heel wild en heel tough. Hè? Hoe zeg je dat? Weet je, assertief en heeft grenzen in zich. En ik denk aan bijvoorbeeld aan de verhaal van C.S. Lewis van Aslan, de leeuw. Hè? Die is ook heel.
1: Hij is geen tamme leeuw.
4: Nee, hij is geen tamme leeuw. Maar wel, en dat soort liefde, dat hebben we nodig. Maar hoe doe je dat? Het is ingewikkeld. Want dus dat leerbaar maken, daar word ik zo blij van.
0: Want anders loop je dus misschien juist vast als het gaat om rust, emoties, zelfzorg.
4: Ja, want hoe kan je rust ervaren als je geen grenzen aan kan geven? Of hoe kan je rust ervaren als je niet weet hoe je om kan gaan als je boos bent? Mm-hmm. Weet je wel, dus dat je eigen binnenwereld ervaren en rust daarin beleven en tot rust komen, dat je hebt vaardigheden nodig. Psychische vaardigheden en geestelijke vaardigheden.
0: Jor, jij bent als theoloog ook verbonden aan deze app Inner. Jij bent theoloog en studentenpastoor. Hoe kijk jij hiernaar? Herken je dat mensen, studenten, zoeken naar rust, maar ook daar taal voor zoeken voor hun binnenleven en voor God daarin?
5: Ja, zeker. Ja, ik denk dat er een grote zoektocht is naar balans. Hoe ga ik om met alle grote dingen die in mijn leven gebeuren, met de chaos in de wereld? En hoe zorg ik daarin voor mezelf? En de studenten die ik spreek, die lopen daar vaak in vast. En die hebben behoefte aan ruimte en aan een luisterend oor en aan erkenning. En dat probeer ik hen te geven als ik een stukje met hen meeloop. Maar ik geloof ook dat er een God is die in hen gelooft. Een God is die rust, die vrede wil geven. En als ik dan de mensen die ik spreek iets kan verwijzen naar een plek van rust, van erkenning, van hey, hier mag al jouw onrust, al jouw chaos mag er zijn. Dan vind ik dat een ontzettend groot voorrecht. En dat herken ik bij mezelf ook.
0: En er kan nog wel eens een beeld zijn dat juist jongere mensen juist heel veel met zichzelf bezig zijn.
5: Ja, ik denk dat dat aan de oppervlakte waar is. Heel veel ik-gericht, dingen bouwen. Heel veel willen leren, willen meemaken, relaties. Maar ik denk dat daaronder, in die iets diepere gesprekken, met die trage vragen, dat daaronder ook vooral een verlangen is naar hey, maar waar hoor ik bij? Wie ziet mij? Ben ik oké zoals ik ben? Wat doe ik inderdaad met die oude boodschappen die ik in mijn tienertijd helemaal geïntegreerd heb? Hoe kom ik daar misschien iets losser van en word ik een mens uit één geheel? Onder die oppervlakte, dus onder het feestende studentenleven, mm-hmm. Zie ik ook een grote vraag naar rust.
4: En er is ook, denk ik, dat vind ik heel mooi wat je zegt, de bovenlaag kan lijken alsof het ik-gericht is. Maar daaronder is ook er een diepe hunkering naar betekenis.
5: Zeker.
4: Waar draag ik aan bij? Ja. En hoe kan ik dat doen? En hoe kan ik dingen doen die van belang zijn?
5: Ja.
4: Hoe kan ik een bijdrage leveren? Dat leeft ook echt onder de jongeren.
5: Zeker. Ja, ze zijn ontzettend maatschappelijk betrokken ook.
4: Ja.
5: Hoe gaan we om met de grote problemen in de wereld? En ik denk dat jonge mensen vaak te horen krijgen, jullie zijn de toekomst.
4: Ja.
5: Maar dat er dus ook van jonge mensen verwacht wordt om een ruimte van binnen te hebben om dus die onmacht en de politiek leiders die we nu ook zien, om ergens daarin toch iets van hoop, iets van uitzicht te vinden. En dat is een flinke kluif.
0: Ja. Dat vindt een flinke kluif waarin het al helpend kan zijn als je in ieder geval voor jezelf ruimte dus aan die vragen kan stellen en dus naar die binnenwereld kan kijken. We praten zo met elkaar verder naar IMD en Make a Way.

0: Veel mensen verlangen naar rust, maar merken dat even ontspannen of een avondje niks doen vaak niet genoeg is. Vandaag praten we over mentale zelfzorg, over aandacht voor je binnenleven en over de nieuwe zelfzorg-app Inner van De Hoop, waarin psychologie, christelijk geloof en lichaamsgericht werken samenkomen. En dat doe ik met psychotherapeut Danielle, theoloog Jorn en psycholoog Michelle. We hadden het over de app is er. Er is heel erg veel behoefte is er aan. Nu zijn er al veel meditatie-apps, mindfulness-apps, stille tijd-apps. Jij bent dus echt gaan zoeken eigenlijk, Danielle, of er ook al een app was die deze vakgebieden samenbracht.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar dat was er dus niet. Er miste eigenlijk echt die psychotherapeutische visie miste eigenlijk. En wat bedoel je daar dan mee?
1: Nou, wat ik... Kijk, als je kijkt meer naar reguliere meditatie-apps bijvoorbeeld. Wat ik daar heel erg mis, nog even los van het geestelijke stuk. Is dat er... waar het mensen bij helpt, is eigenlijk zichzelf rustig te maken. Om echt op een onbeoordelende manier te kijken. Maar wat ik daarin mis, is dat het... Dat gaat eigenlijk alleen over naar buiten kijken. En niet zozeer over naar binnen kijken. Wat is er van binnen eigenlijk? En als daarover gesproken wordt, gaat het veel meer over onthechten eigenlijk. Een soort onthechten van wat je allemaal voelt. Dan over verbinden met wat je voelt. En als psychotherapeut vind ik dat gewoon echt niet goed genoeg. In de zin van, ik geloof dat wat we aan emoties hebben, dat die God gegeven zijn. En dat ons lijf God gegeven is. En dat daar dat we daarmee mogen gaan leren samenwerken. En dat dat iets te vertellen heeft. En dat dat dus betekenis heeft. En dat dat daar een relatie mee nodig is in plaats van onthechting. En zo hebben we eigenlijk gaat het zowel bij Inner over... je leren verbinden met de ander en God en de schepping. Dus naar buiten kijken. Maar op een begrijpende manier leren kijken. Mm. Maar ook naar binnen. En daar zit dat woord, gaat het woord inner natuurlijk ook over. Dat verwijst naar innerlijkheid. Die warme relatie met wat er van binnen leeft.
0: Ja. Mooi, niet onthechten van wat er binnen leeft, maar iets verbinden met wat er van binnen leeft. Ja. Michelle, dat is denk ik iets wat jij beaamt, dat die psychotherapeutische laag heel erg belangrijk is. Want ik weet dat jij ook wel eens gezegd hebt met tips van doe eens een app of dat je om jezelf een beetje te kalmeren. Maar herken je dat dat eigenlijk niet voldoende is?
2: Jawel, ik ben het helemaal met Danielle eens. Ik liep daar ook tegenaan. Dat ik soms met cliënten dacht, wat ga ik aanraden? Ja. Wat zij ook zegt, de week is lang. En dan heb je met het echte leven, de frontlinie van het leven te maken. Waarvan alles gebeurt. En wat ik heel leuk vind aan de Inner-app is dat er zit heel veel deskundigheid in. Dus er is heel veel goede uitleg over hoe dingen werken. Dus het is niet alleen tot rust brengen. Dat is superbelangrijk. Maar het is ook een beetje coachen in hoe het leven te doen. Op allerlei vlakken. En dat is ook de psychotherapeutische kant van... het psyche is je ziel. Hoe manage je ziel in het leven? Op een manier die helend is. Dat is de therapeutische. Hoe manage je ziel in het leven op een manier die helend is? Dat je blijft groeien in gezondheid.
0: Wat is het risico als je alleen maar de buitenkant doet, dan probeert het aan de buitenkant goed te regelen, terwijl de binnenkant dus niet echt wordt verstaan?
2: Ja, dat heet zelfverwaarlozing. Ja, en je bent rentmeester van je ziel. Dus je bent aan het verwaarlozen waar God zegt, zorg daarvoor. Dus, dan krijg je slechte vruchten. Dus het lukt je niet. Eerst lukt het je niet om het leven te doen als je jezelf verwaarloost. Want jezelf is het instrument waarmee je het leven gaat doen. Dus dan ontstaat er een grote leegte van binnen. Mm-hmm. En dat brengt slechte vruchten met zich voor. En dus eerst lukt het niet. En ten tweede vermijd je iets waar je verantwoordelijk voor bent. Dus... het lukt niet. Weet je, mensen kunnen het misschien een paar jaar, decennia volhouden. Maar dan gaat het lichaam protesteren.
3: Mm-hmm. Zie je ook wel een beetje kijken van, je bent ook verantwoordelijk daarvoor. Die zelfverwaarlozing, dat is niet de bedoeling. Doe er wat aan.
2: Ja, precies.
3: En is het ook echt preventief dat jullie als therapeuten denken, wat heerlijk dat we zoiets kunnen aanbieden, dat we niet hoeven te wachten tot iemand echt helemaal is vastgelopen?
2: Nou, zo wreed zijn we niet. Dat is ook preventief. Maar het is ook een soort... het is preventief dat we... inderdaad, we moeten iets doen met de wachtlijsten en de GGZ. Hè? Dus zorg ervoor dat mensen gezond kunnen worden. Maar het is ook, we weten ook dat het niet werkt. Dus het is ook helpend. Dus
1: ja, en ik moet ook denken aan van het... op het moment dat je... Kijk, je lichaam probeert altijd te praten en te vertellen wat er van binnen leeft. Dat is alle emoties en alle lichamelijke behoeften worden al door het lijf kenbaar gemaakt. Maar ik denk dat is fluisterend. Zo begint dat. En op het moment dat we dat negeren, gaat het steeds harder schreeuwen, steeds harder schreeuwen, steeds harder schreeuwen, steeds harder schreeuwen. En ik hoop eigenlijk dat het daarin ook dus een preventieve waarde heeft. Dan loop je vast. Ja, dus dat het lichaam niet zo hoeft te schreeuwen om luister naar wat er van binnen leeft. Maar ja.
2: Dat is ook de woord disease. Dat is de Engelse woord voor ziekte. Disease. Ik heb een disease. En dat is dis-ease. Dus gebrek aan rust. Eigenlijk kan je zeggen. Dus dat brengt ook wat Danielle zegt. Wanneer je je lichaam verwaarloost. Dan krijg je ook één aspect daarvan. Is je krijgt er klachten mee.
0: Ja. We moeten er alweer even uit voor het nieuws. Ik ben zo nog wel benieuwd. Jorn, we zijn natuurlijk ook heel veel stille tijd apps. Bijbel lezen, plannen. Dat is natuurlijk ook heel erg waardevol. Maar dit geeft dus weer nog iets extra's. Benieuwd ook hoe jij daar als theoloog natuurlijk naar kijkt. En we gaan het volgende uur nog veel uitgebreider gaan we praten. Ook over dat lichaamsgerichte. Want ik hoor ook wel van jullie eigenlijk allemaal van dat ook wel iets is. Wat we een beetje hebben verwaarloosd in onze traditie. Kunnen we misschien wel zeggen. Waarom het ook belangrijk is. En waarom het daar veel aandacht aan wordt besteed.
3: Ik vind het mooi als je met ons meepraat. Welke zelfzorg zou je zelf beter kunnen toepassen? Of waar loop je misschien wel vast? Of wat zijn die kleine signalen die jouw lichaam steeds afgeeft? Het is mooi om dat van je te horen. Reageer even via de WhatsApp. Of je gaat naar de website grootnieuwsradio.nl/Thijs en Ulrike. En als je dan toch op de website bent, kun je dus ook even naar grootnieuwsradio.nl/live gaan. En zorgen dat je bij het live event aanwezig kan zijn.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo.
4: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden...
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
18: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 20 augustus, met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter Vrouthuysten. De politie heeft 6 mensen opgepakt voor stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. Ze worden verdacht van het ronselen van volmachten. Gorinchem nam de zaak zo serieus dat de verkiezingen over moesten. Dat gebeurde midden in de meivakantie. De gemeente deed ook aangifte. Tijdens de coronapandemie lag de prioriteit niet bij kinderen en de overheid hield ook geen rekening met hun belangen. Dat zei de kinderombudsvrouw tegenover de parlementaire enquêtecommissie. Omdat er onduidelijkheid was over schoolsluitingen kwam er een nieuwsbrief, maar die heeft lang niet iedereen bereikt, erkende ze. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote drugsvangst gedaan. Het gaat om meerdere tonnen hash die werden ontdekt in een container uit Marokko. Onderzocht wordt nog wat de bestemming was. Het gebeurt niet vaak dat in de Antwerpse haven hash wordt onderschept. Meestal is het cocaïne. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Vanmiddag wordt het op de Wadden na 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. De weg staat dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27. Tussen Gorinchem en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file. Een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen.
1: Zometeen
0: meer Thijs en Jorieke.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
18: De gebedsavond.
19: Groot Nieuws.
0: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.
19: Groot.

0: Amy Grant en El Shaddai.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Wat leuk dat je erbij bent.
0: We leven in een tijd waarin veel mensen altijd aanstaan. Er zijn prikkels, verwachtingen, sociale media, werkdruk, gezinsdruk. En ondertussen vinden we het vaak moeilijk om echt stil te staan bij wat er van binnen leeft. En daarom praten we vandaag met psychotherapeut Danielle van der Lagemaat, theoloog Jorn den Hartog en psycholoog Michelle van Düsseldorp over mentale zelfzorg anno 2026. Aanleiding is Inner, een nieuwe zelfzorg-app van De Hoop, die mensen met audio, stilte, reflectie en oefeningen helpt om aandachtig aanwezig te zijn bij zichzelf, hun lichaam, hun emoties en bij God.
2: Misschien goed om vast even te noemen de vraag van Jeroen. Inner app, is die inderdaad van Stichting De Hoop? Ja, Jeroen, dan heb je inderdaad de goede app te pakken. Dus als je zelf nog aan het zoeken bent, Inner van De Hoop, dan heb je de app waar we het de hele tijd over hebben.
0: En het mooie is, het is van De Hoop, maar heel veel, eigenlijk meer organisaties zijn erbij betrokken. Daarom zit jij natuurlijk ook bij ons, Michelle, van de Groundwork Academy. Het is zoveel expertise zit er in deze app. Dus ook jaren is er aan gewerkt. En we hadden het over, wat maakt nou deze app anders dan de andere apps? Jorn, voor christenen zijn er ook natuurlijk stille tijd apps, bijbelleesplannen. Mm-hmm. Wat kan daar heel waardevol aan zijn?
3: Ja. Yeah. Nou, ik denk dat die apps heel waardevol zijn. Dus dat het heel goed is en voor veel mensen werkt. Wat voor mij de valkuil is dat het me vaak aan het nadenken zet of allemaal in mijn hoofd gebeurt. En ik hoop en ik denk dat Inner juist ook dat hart en die lichamelijkheid daarin raakt. We ontkomen er niet aan om taal te vinden voor het spreken over God. Maar ergens gebeurt God ook in de stilte en in het liefhebben en in het... niet alleen in ons hoofd, in het nadenken over God, maar in ons gekend weten, in ons geliefd weten door hem. En ik hoop dat Inner juist ook die laag aanraakt. Dus dat het een hele mooie aanvulling kan zijn op bijvoorbeeld een bijbelleesplan. Dat je daar lekker aan het studeren bent. Of bij de inner momenten, dus de meditaties noemen we inner momenten. Zijn ook wel een aantal Lectio Divina's. Dus dan staan we ook stil bij een bijbeltekst. Met verschillende perspectieven daarop kijken. Dus het zou heel mooi naast elkaar kunnen bestaan.
0: En weet, jullie noemen al een paar keer, hè? Jullie willen eigenlijk ook uit dat hoofd en meer dat lichaamsgericht. Dat eigenlijk heel erg belangrijk is. Lichaamsgericht werken, dat kan me voorstellen dat voor sommige christenen een beetje spannend klinkt.
3: Ja, want wat kom ik dan tegen? En is dat dan wel van God?
0: Ja.
3: Terwijl ik denk, ja, God heeft ons gemaakt als mens met een lichaam. Naar zijn evenbeeld. Met die levensadem gegeven. Die ruach, die geest. Gods geest als onze levenskracht. En daarin mogen we juist met heel ons denken, met heel ons voelen, met heel ons lichaam in relatie staan tot God. Dus ik geloof dat lichaam en alles wat daarin gebeurt, als we daar met nieuwsgierige ogen naar kunnen kijken, en dat ook mee kunnen nemen in relatie tot God, dat alleen maar vollediger, meer één geheel wordt.
0: Ja, want als je het overslaat, dan mis je wat?
3: Ja, ik denk dat je dan vooral toch weer aan die oppervlakte blijft. Of te veel focust op één deel. Terwijl God juist in alles door wil klinken.
4: Ja, ik denk ook, ik moet even denken aan dat we wel met elkaar dat ook wel zeggen. Hey, oh ja, het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat maar heel weinig mensen een idee hebben, wat houdt dat dan precies in? Of zo, ja. Hè? En ik denk dat gaat volgens mij ook, maar ik ben ook benieuwd hoe jij daarover denkt, maar daar ook hierover van dat God in ons leeft. Een groot wonder ook, weet je wel, maar in ons lijf wel leven. En dat het daarom heel belangrijk is ook. Dat is toch ook dat God in ons wil wonen, dat ons lijf een huis mag zijn waar God ook in wil wonen. Dan is het toch belangrijk dat wij ook daar met ontzag en respect en liefde mee omgaan. Ja. Dus dat.
0: Ja, dat klinkt. Dan kan het lijken van dat je heel erg met de buitenkant bezig gaat zijn. Mm-hmm. En dat die zelfzorg. Of wat houdt dat lichaamsgerichte nog meer in?
3: Wat houdt dat lichaamsgericht er nog meer in? Ik denk dat vooral ook dienstbaar mag zijn aan het de grotere uitnodiging van God om iets van vrede, iets van liefde, iets van zijn aanwezigheid te delen. En dat we daarin ook ons lichaam meenemen. Mm-hmm. Dat je daarin ook nou ja, die verschillende delen, het psychologische en het lichaamsgerichte, dat één geheel mag worden.
4: Ja, ik moet ook denken aan, soms hebben we, jij had het net over woorden en taal, maar soms is ons gebed bijna alleen maar lichamelijk uit te drukken. He, dus dat kan soms ook, het gebed kan ook een kerm zijn, of knielen, of een gebaar zijn, of het gewoon een beetje expressie uitdrukken. Een gebed kan ook een dans zijn. En dat zijn we ook, denk ik, in deze praatcultuur waarin we met z'n allen alles maar het hoofd willen bieden, ook een beetje vergeten dat het soms laat het lijf het soms ook maar zeggen. Ja. En dat kan soms iets uitdrukken waar we de woorden nog niet voor hebben. En dat is wel, daarom zitten de verschillende vormen ook van lichaamsgebed bijvoorbeeld in de app. Ja. Ja, die je daarbij eigenlijk een beetje bij aan de hand nemen. Hoe zou je dat kunnen doen?
3: En dat is dus diep christelijk. Als we kijken naar de woestijnvaders, naar de kloosterorders. Daar speelde in gedachten bezig zijn met teksten en met God. Maar juist ook dat lichaam in het vasten, in het, in het knielen, inderdaad, in heel lichamelijk ook bezig zijn.
0: Ja. Heeft het lichaam ons eigenlijk ook gewoon zo veel te vertellen?
5: Ja, ik zat net te denken van je lichaam is het instrument om hier te zijn. Dus je lichaam is het instrument om lief te hebben. Mm-hmm. Hoe kan je lief hebben zonder je lichaam? Zonder iemand aan te raken, zonder iemand te kijken, zonder van alles. Dat is het instrument. Dus als je dat verwaarloos, dan ben je onthand en ontlegd en ont... whatever. Mm-hmm. Maar ook dat stukje, waar voel ik wat in mijn lichaam? Mm-hmm. Dus waar is de spanning? Waar span ik me aan als ik zenuwen, als ik anxious of angstig ben? Waar gaat boosheid? Mm-hmm. Weet je, ik bouw mijn vuisten als ik boos ben. Dan loop ik rond met gebalde vuisten of dan word ik wakker 's ochtends en ik heb kramp in mijn handen. En dan besef ik pas, oh ja, eigenlijk is er 2 dagen geleden iets gebeurd waar ik wroeging over voel. Mm-hmm. Maar ik sta dat niet toe in mezelf, maar mijn lichaam geeft het aan. Mm-hmm. En bij andere mensen is het in de nek of is het ergens. En om daar de taal van je lichaam te leren verstaan, dat is ook een kunst. Mm-hmm. Dus je lichaam geeft veel meer wat Danielle zei. Ook de non-verbale. Mm-hmm. Wat ben ik aan het doen? Dat vertelt mij hoe ik op dit moment liefde vermijd. Mm-hmm. Of niet kan. Of ja.
4: En als je dat dus... we hadden het net even over, dan gaat het lichaam schreeuwen. Hè? Dus er kunnen heel veel klachten komen. Maar wat ook kan, is dat er dus een soort damdoorbraak komt. En dat er een soort, ja, we noemen dat in de psychotherapie acting out. Dus dat je gewoon, dan ben je lang niet in contact geweest eigenlijk met dat je weet dat je eigenlijk boos bent. Mm. En dan val je dus ineens uit tegen iemand. En dat komt voor de ander echt een beetje zo van, wow, waar komt dat ineens vandaan? Ja. Of dan verbreek je ineens het contact. Of dan doe je ineens allemaal impuls aankopen, terwijl je dat normaal niet zo doet. Of allerlei...
5: Vreedbuien.
4: Precies.
5: Dingen die, wat je niet wil.
4: Precies. En dus die ook niet uit liefde voortkomen, maar omdat het er gewoon is. Dat is er in ons lijf. Daar zit een behoefte aan. Daar zit onrust die wat te vertellen heeft. En als je daar niet naar luistert en niet mee samenwerkt, ja, dan neemt het gewoon over.
0: Want is dat dan ook, dan ben je, wat jij eerder zei, dan ben je eigenlijk onthecht ervan?
4: Ja. Ja.
0: Dus dan neemt het je gewoon. Ja, het neemt je eigenlijk gewoon over.
4: Ja, zo werkt het ook natuurlijk als je iets probeert, maar te. Zeg maar, als je in contact bent, dan kun je zien van, hé, wat wil de ander eigenlijk zeggen? Wat is er met de ander aan de hand? Maar als je alles doet om iemand te negeren, dan zie je ook niet meer wat de ander gaat doen. En zo gebeurt dat natuurlijk ook van binnen. Dat gaat een eigen leven leiden.
0: Hmm. En dan heb je kans dat je dus vastloopt.
4: Ja, ja. Ja,
3: en bij inner noemen we dat dan dus het begrijpende ogen. Als je met iets meer begrip en iets meer erkenning naar die patronen kan kijken. Met iets meer genade naar jezelf kan kijken. En die genade ook van God mag ontvangen. Dan is het in het licht en wordt het ook wat zachter. En dan kan je ermee aan het werk. En dan, nou ja.
0: Met milde ogen naar jezelf kijken. Maar dat kan lastig zijn als je natuurlijk, hè, want je zegt in het begin ook van... Het is de bedoeling dat je een liefdevolle relatie met jezelf krijgt. Zodat je een veiligheid in jezelf mag ervaren. Waardoor je ook veilig kan zijn voor iemand anders. Maar als je die vijandige relatie met jezelf. Dan beschrijf ik ook wel een beetje over die innerlijke criticus die met ons mee wandelt. Is dat een criticus die overal commentaar op heeft?
5: Ja, bijvoorbeeld of negativiteit of jezelf afstraffen, afkeuren. Hè. Eigenlijk is het principe wat je naar binnen toe, doe je altijd ergens naar buiten toe. Ook al is het bedekt. Hè. Dus binnen, buiten. En dat is iets wat inner, wat je ziet steeds in inner, de beweging naar binnen en de beweging naar buiten. Dat het één geheel wordt. Dus de app leert je om dat innerlijke leven te verkennen, regie over te voeren, contact mee te maken, zodat je ook contact kan maken naar buiten. Zodat je, dat je kan verkennen wat in de buitenwereld en andere gebeurt. Dus het is een constant stroom van binnen, buiten.
0: En dan binnen kan je dus erachter komen, ook ik draag eigenlijk die, ik ben misschien wel onthecht dus met gevoelens, of ik wil met sommige gevoelens niet verbinden. Ja. Dan kan je ook nog die innerlijke criticus met je, die zit dan op je schouder tetteren. Ja. Wat doet zo'n strenge binnenstem met je lichaam, je stress, je relaties?
4: Ja, die wakkert het natuurlijk heel erg aan. Dus dat houdt je waakzaam. En dat is natuurlijk op een bepaalde manier iets wat we min of meer bedacht hebben om onszelf eigenlijk een soort veilig te houden. Als we iets tegen onszelf zeggen, dan doet het niet meer zo pijn als een ander het tegen ons zegt. Dus als we een kritische boodschap ooit hebben gekregen en je dat dan jezelf navertelt, dan is de volgende keer dat iemand het zegt, komt het niet meer zo hard binnen, want je bent er al van binnen een beetje aan gewend. Dus ooit

0: is het zo belangrijk om te leren op een andere manier te kijken, zodat die emmer wat groter kan worden en dingen wat, ja, om in het, omdat je ook van binnen leert, oké, als ik dan een keer een strenge stem tegenkom van buiten, dan ga ik misschien wel schaamte voelen. Of dat raakt me misschien wel. Maar die gevoelens kan ik nu iets beter verdragen. En ik kan daar gewoon pijn om hebben dat iemand, nou ja, dan misschien iets zegt wat me kwetst.
1: Dan verbind je dus aan die ongemakkelijke
0: precies,
1: emoties ook.
0: Precies, ja, precies. Ja.
1: Kan zo'n innerlijke criticus ook invloed hebben op hoe je God ervaart?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hadden net in het begin van het gesprek ook over liefhebben. Lijkt ons ook een hele hoge lat. Ik moet ergens aan voldoen. Ik moet leven zoals Jezus. Terwijl er een uitnodiging ondergaat. Een uitnodiging om juist volledig mens te zijn en om die dingen te mogen leren. Wij hoeven zelf niet keihard te werken om dat emmertje groter te maken. Mm-hmm. Maar we mogen ergens ook juist de ruimte van God ontvangen. Ja. Dat Gods goede woorden naast onze innerlijke kritische woorden mogen staan. En niet om dan te zeggen, die kritische woorden mogen er niet zijn en we moeten alleen maar vertrouwen op God. Dat is te simpel. Mm. Maar om die met elkaar in gesprek te laten gaan, zodat die vrede van God steeds meer deel kan worden naast die innerlijke criticus. Ik denk dat een perfectionistische houding mensen ook soms heel ver brengt. En dat dat ook iets goeds kan zijn. Alleen als dat doorschiet, dat het ons in de weg gaat zitten. En als we dan kunnen leren dat we iets meer mogen vertrouwen op Gods woorden en wat God van ons vindt, dan kan die stem iets zachter worden. Die kritische stem.
1: En dat zijn een beetje soort tak, die begrijpende ogen, ja, waar je mensen in meeneemt eigenlijk. En daar hoort dus heel erg, hoor ik het woord, mildheid bij.
0: Ja.
1: En is mildheid dan, want dit klinkt natuurlijk prachtig, hè? Van, we gaan van de kritische, we gaan naar de mildheid. Maar is dat een heel proces? Of hoe?
3: Ik denk het wel. Ik zat net te denken van hoe je, ik weet niet of jij dat hebt, Jurike Vas. Maar ik heb dat als je de hele dag optrekt met iemand die super kritisch is. Dan word je gewoon een beetje murf van. Ik word daar verdrietig en weet je, alsof je ziel een beetje, de vonkje gaat minder worden. En ik denk dat is prachtig wat Jorn zegt, zat ik me dat voor te stellen toen ik naar hem luisterde. Van ja, als je Gods goedheid daarnaast zit en jezelf, dan gaat dat vonkje weer aan. En kan je dat veel beter verdragen, veel beter het leven aan. En dat vraagt ook dat mildheid, hè, we streven daarna, maar ik denk dat het een soort innerlijke harmonie met zich meebrengt. Hè, waardoor er een bodem komt. Mm. Een bodem van veerkracht en van veerkrachtigheid. We worden nooit perfect, hè? Dat gaat niet. Als we perfect moeten zijn, dan moet je ons nu allemaal doodschieten. En dan, dat worden we niet. Maar we kunnen gewoon wat veerkrachtiger worden in het leven. En dat is de mildheid heel belangrijk voor.
4: Het is ook weer dat liefdevolle, hè, waar we het over hadden. Dat je denkt, die innerlijke criticus, dat staat die liefdevolle relatie met jezelf en daardoor natuurlijk ook weer met de anderen in de weg, toch?
3: Ja, zeker.
0: Zeker, ja.
3: Het doet zeer. Weet je, als er steeds kritiek is. Mm. Dat toch, heb jij dat ook?
4: Ja, ik heb zo'n externe criticus hier naast me zitten. Ja. Dat is niet makkelijk, hoor.
1: Zo makkelijk.
2: Ja. Je zag hem al aankomen. Ja.
1: Daar gaat hij.
3: Ik denk dat in Nederland dat er echt een klus te klaren is. Ik denk dat we veel meer met elkaar wat vriendelijkheid. In Engels zeggen we kindness. Hè? Dat we dat mogen brengen naar elkaar, omdat het bekrachtigt.
1: Maar wat is dan een eerste kleine stap van vijandigheid naar mildheid, van onthechting naar verbinding?
0: Ja, ik denk dat daarom hebben we gekozen voor het begrip eigenlijk begrijpende ogen. Want er is ook best wel veel wetenschappelijke literatuur meer over als het gaat om zelfcompassie bijvoorbeeld. Nou, ik weet niet of je wel eens, nou ik denk jullie wel, maar wel eens met mensen hebt gesproken die dus een heel vijandige relatie met zichzelf hebben. Als je dan hebt over zelfcompassie, dan zie je dus rollende ogen. Dan gaan ze echt van kotsen. Dat vinden ze afschuwelijk. En eigenlijk Dat vinden we met begrijpende ogen, zeg maar. Daar kiezen we al.

0: beetje een tussenstap. Een richting. Met iets meer begrip. Iets langer kijken. Iets langer kijken. Van, hey, hoe zou het komen dat ik me zo voel? Iets meer begrip leren tonen. Door het iets langer uit te houden. Van, hey, waar komt dit gedrag vandaan? Of wat gebeurde er nou? En dan... Dat voelt al zoveel lichter dan dat het pure vijandigheid is. Maar om het helemaal naar omarming of zelfcompassie en die helemaal die zelfliefde. En dat is, mensen griezelen daarvan. Het is echt zo. En ik denk dat is, daar mag het wel naar. Het mag wel die richting op groeien. Maar dat is een hele weg. En ik weet ook, ik heb met mensen gewerkt die konden dan ook weer heel kritisch zijn op zichzelf. Dat ze zo kritisch waren op zichzelf. Ja. En dat het, weet je wel, zo. Dus het,
1: niet snel genoeg.
0: En dan ben ik weer zo kritisch op mezelf. En het wordt nooit wat met mij. En terwijl ik denk, dit is een hele meer helpende richting. Als we het hebben over iets begripvoller.
1: Ja.
0: Iets begripvoller.
2: Ja. Iets genadevoller. Hè?
0: Iets genadevoller. Ja, precies. Ja.
3: En dan is het, je zei al, sommige mensen krijgen natuurlijk helemaal de kriebels daarvan. Hè, over het worden van het liefhebben en jezelf en die reis er naartoe. Jorn, hoe kijk jij vanuit het christelijke geloof naar liefdevol, dus leren omgaan met jezelf zonder dat het dus egoïstisch wordt of dat we er helemaal in verdwijnen in zelfliefde?
1: Precies, dat we onszelf opsluiten in een kamertje en daar heel fijn met onszelf zijn.
0: Ja, van plusje, weet je.
1: Precies, dat alles geknuffeld wordt. Nee, ik moest dan denken aan het woordje zachtmoedigheid. En daar zit inderdaad dat zachte in, maar ergens ook die moedigheid om een stap naar voren te zetten. En ik geloof dat God ons geroepen heeft om juist in relatie te staan met onze omgeving en die liefde te delen. Dus zodra we iets mogen ontvangen van God, mogen we dat helemaal tot onze poriën door laten vloeien. Maar staat dat ook in dienst van een groter geheel? Om Gods liefde te delen, om zijn vrede tastbaar te maken. Dus ik geloof dat het zorgen voor onszelf en het liefde ontvangen, zachter naar onszelf kijken, dat ook meedoet in het proces van hoe zijn wij hier in de wereld en delen we iets van God.
3: Ook weer van dat wat je ook zei net, Michelle, van dat naar binnen en dan weer naar buiten.
2: Ja, het is nooit af. Het is, dat woord en is heel belangrijk. Dus en mezelf en de ander. Ja. Het is nooit of mezelf of de ander, het is en.
1: Ja, en in dat relationele van God, als ik denk aan de drie eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, met elkaar in beweging, met elkaar in een dans. Daarin word je uitgenodigd om mee te doen en om in beweging te komen. En niet om ergens stil in een hoekje te gaan zitten en te denken, nu ben ik gelukkig en ik doe er verder niks mee. Maar juist om ook anderen uit te nodigen in die dans.
3: We gaan luisteren naar Brooke Leiderwood en 1000 Hallelujahs. En daarna praten we natuurlijk nog verder met elkaar, maar gaan we ook iets heel tofs weggeven. Mag je raden thuis?
4: Mag drie keer raden.
3: Wat dat zou zijn.

0: Veel mensen verlangen naar rust, maar merken dat even ontspannen of een avondje niks zo vaak niet genoeg is. Vandaag praten we over mentale zelfzorg, over aandacht voor je binnenleven en over de nieuwe zelfzorg-app Inner van De Hoop, waarin psychologie, christelijk geloof en lichaamsgericht werken samenkomen. En dat doe ik met psychotherapeut Danielle, theoloog Jorn en psycholoog Michelle. En het leuke is, de Inner is een app waarin je heel veel gratis dingen kan vinden. Waardoor je ook helemaal heel ver weg komt op de reis. Jullie noemen het ook een beetje een reis die je maakt, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En heeft de reis een eindbestemming? Of?
2: De hemel.
1: Ik denk dat het leven ook een reis is. Maar we hebben hier trekken. Ja, de inner, je kan een tijd met inner optrekken. Of inner met jou. Onderweg in het. En daarmee kan de app, denk ik, in het dagelijks leven van betekenis worden. En dat je denkt, dit. Op dit moment heb ik heel erg behoefte aan rust. Ik kies voor zo'n meditatie. Of in dit moment heb ik behoefte aan inspiratie. Ik kies voor een bepaalde meditatie. Ik kies of ik heb behoefte aan op een andere blik naar mezelf te kijken. Ik kies voor zoiets. Dus je kan het zien als een reis. Ik zeg ook wel eens, het is ook een soort schatkist. Dus waarbij je bepaalde misschien wel heel vaak wil afspelen. En misschien anderen denkt, nou, dat is misschien weer wat meer voor iemand anders.
0: Dat meer daarbij past.
3: Ik zie een beeld van een lichte rugzak die je meeneemt op je weg. Hè? Ja. En in de rugzak zit daar water, maar soms ook lekker eten, soms ook een kompas. Gewoon gereedschap voor het leven die je helpt.
2: Ik zie nu Dora de Explorer voor me. Daar heb ik veel van die films van rugzak. En dan heb je nu vandaag de meditatie. Wil je de zelfzorg of wil je met het lichamelijke stukje aan de slag? Meditatie. Ja.
0: Nou, misschien is dat nog een leuke kindervariant.
2: Leuke kindervariant.
0: Maar we gaan
2: ons niet langer in spanning.
0: Nee, ik zeggen, nu denken mensen, mijn beginzin was natuurlijk, wat gaan we weggeven? Of wat mogen we weggeven?
2: Rara, dat kan.
0: Want het is dus een heel veel gratis content, maar er zit ook betaalde content bij. Als je bedenkt over hoeveel expertise er in deze app zit, dat is ook echt alle namen die je voorbij ziet komen, dat is wel echt mindblowing. Dus en voor de betaalde versie, abonnementen,
2: gaan we er een aantal weggeven.
0: Superleuk.
2: Ik doe hier even de oproep bij. Denk even over na of je hier aanspraak op wil maken of dat je het wel kan leiden zelf. Het is namelijk maar €40 voor een heel jaar.
0: Een cappuccino per maand.
2: Een cappuccino per maand. Ik ben gewoon een koffie drinken. Dat zijn er dan anderhalf per maand. Dus dat valt natuurlijk heel erg mee. Dus denk er even over na dat je denkt, ik kan dat zelf makkelijk bijdragen. Want dan steun je ook weer het werk van De Hoop. Zorg je ervoor dat het op heel veel andere plekken terechtkomt. Maar als je denkt, nou, voor mij is dat wat ingewikkelder. Reageer dan vooral. En dan gaan we onder die mensen even een aantal inlogs verloten.
0: Ja, dat is echt dank daarvoor dat we dat natuurlijk mogen doen. Danielle, als iemand, om meteen even voor het beeld dus, als iemand de inner open. Wat treft diegene dan aan?
1: Ja, dan ga je eerst moet je een account aanmaken en dan krijg je een kleine onboarding. En dan zie je onderin in het scherm vier tabbladen als het ware. Helemaal aan het links zie je dat heet Mijn Reis. En daar zijn allemaal hoofdstukken met allemaal thema's waar je mee aan de slag kan. Waarvan het eerste hoofdstuk helemaal gratis is. En dat is eigenlijk de plek waar je ons beter leert kennen, de makers. Maar ook het gedachtegoed van inner. We vonden het heel belangrijk dat als je met zoiets aan de slag gaat als inner, dat je goed weet, wie zijn deze mensen? En kan ik me daar ook veilig bij voelen.
0: Wat je normaal in het, als je bij jou therapie hebt,
1: klopt.
0: Dat je veilig bent.
1: Precies.
0: Hier ook. Is het veilig?
1: Precies. En daarom hebben we het eerste hoofdstuk best wel uitgebreid gemaakt en ook zo persoonlijk. En de andere hoofdstukken, daar zitten ook wel stukjes uitleg bij, maar vooral veel inner momenten. Dus daar zit vooral veel ook om te oefenen mee. En dan heb je een tweede tabblad en daar zit ontdek. En daar zijn 9 gratis te gebruiken inner momenten. Ook om uit te proberen. Die in zichzelf al een heel mooi aanbod zijn, denk ik. Om ook goed te kunnen kijken van, werkt dit voor mij? Wat kan ik zo al verwachten van de app?
0: Maar dat willen we natuurlijk even weten. Wat kunnen we dus verwachten? Wat voor inner momenten dan?
1: Ja, dus daar zie je deze drie kanten dus ook weer in terug. Dus dat zijn momenten van, ja, zou ik zeggen, verstilling. Aan de voeten van Jezus zijn. En een moment van tijd met hem hebben. Dat kan het zijn. Het kan ook zijn het werken aan, hoe breng ik mezelf tot rust? Mijn lichaam tot rust?
0: Er is veel aandacht voor emotieregulatie.
1: Ja. En het laatste gaat meer over, hoe kijk ik? Hoe kijk ik naar de ander? Hoe kijk ik naar buiten? En hoe kijk ik naar binnen? En daar hebben we hele creatieve vormen, denk ik, daarvoor gekozen. En dat is allemaal te vinden.
0: En allemaal audio?
1: Allemaal audio.
0: Waarom is er voor audio gekozen en niet voor filmpjes of lezen?
1: Mijn ervaring met lezen is dat, want er is best wel ook wel veel uitgeschreven van deze dingen, maar het is best wel moeilijk, vind ik. Terwijl ik mezelf best wel een beetje als een gevorderde ervaar op het gebied van mediteren. Ook blijf je altijd ook een beginner, denk ik. Maar om met een soort van, een soort stappenplan te hebben en dan tegelijkertijd in de rust te komen en dan weer telkens spieken, wat is het ook weer het volgende stap? Dat is heel wat anders en vind ik gewoon buitengewoon moeilijk. Vind ik echt voor. Dus daarom wilden we niet lezen. Video kan ook zo afleidend zijn. Ik denk, een van de dingen die ik zo fantastisch vind aan radio is ook het dat je zo je eigen voorstelling van kan maken. En dat past gewoon heel erg bij inner, denk ik.
0: Je wordt eigenlijk door een stem word je eigenlijk meegenomen. Dus in al die oefeningen van luisteren, ademen, stilstaan, reflecteren.
3: Ja. En dan word je lichaam reizen maken, weet je wel. Ja.
2: Werkt dat voor de studenten ook een beetje, Jorn, of hebben die toch video nodig?
4: Ik denk dat het alleen audio ook goed voor ze kan werken, hoor. Oh. Ik denk dat video inderdaad te veel afleidt, wat Daniëlle net ook zei. Wat leuk om te benoemen is dat er dus heel veel verschillende mensen hebben meegeschreven aan inner. Ja. Dus ook heel verschillende perspectieven daar zijn. Ik heb mee mogen schrijven aan de meer contemplatieve. De inner momenten die ook over God gaan. En daarin merkt wel bij de verschillende schrijvers. Soms heeft iemand het vooral over God als vader, bij wie je inderdaad op schoot mag kruipen. De andere heeft het over de almachtige. De ander heeft het over de ene of de eeuwige. Dus er zijn verschillende perspectieven. Dus het verbreedt ergens ook ons besef van in het leven staan. Ons besef van in relatie tot God. Juist omdat er zoveel verschillende perspectieven de ruimte krijgen.
0: Moet je klachten hebben om hiermee aan de slag te gaan?
4: Nee.
3: Gelukkig niet.
2: Of mag wel.
0: Of hebben we allemaal eigenlijk wel een beetje klachten?
3: Klachten. We hebben toch af en toe allemaal een beetje klachten. Maar ik denk het niet. Ik denk dat inner heel verrijkend is voor ieder mens. Ja. Echt. En dat ik doe het gewoon bijvoorbeeld in een onderdeel van mijn ochtendroutine. En dan is het gewoon, ik merk door de dag heen dat soms later op de dag dan ervaar ik iets. Ik denk, dat heb ik in die inner moment gehoord. Of die woord komt weer. Of God heeft dat mij laten zien. Dus het is een soort basis voedingsmoment voor de dag. Ik persoonlijk heb voeding nodig. Ik heb voeding nodig om geïnspireerd te raken. Mijn inspiratiegehalte omhoog te doen. Maar ook goed over mezelf te voelen. Maar ook goed voor de dag te komen. Ook dingen in perspectief te kunnen zien. Ook met verwondering de wereld tegemoet te treden. De schoonheid te zien. De schoonheid in mensen. Ik heb dit nodig. Leven is soms moeilijk.
0: Want deze app is niet alleen maar om even tot rust te komen.
3: Nee, precies. Want ik heb niet zoveel met rust. Rust vind ik een beetje saai. Ik heb roering nodig. En ik ben vanzelf, kan ik makkelijk rusten. Dus ik heb wat kicks nodig. Of wat inspiratie nodig, wat voeding.
0: En dat krijg je dus ook door deze app?
3: Dat krijg je ook door deze app.
1: Ja, ik moet denken aan een van de mensen die het ook ging gebruiken. Die gaf van mij terug. Ze was nu al een paar weken onderweg met inner. En ze zei, weet je, zij doet het dus 's avonds. Want zij vindt het 's avonds heel fijn om te doen. Ze zegt, overdag kan ik al denken, vanavond heb ik weer een inner moment. En ik moest zo lachen. En ik denk, wat fijn. Maar ik herken dat, weet je. Als je zo hebt ontdekt wat het brengt, zeg maar. En dat het zo zoveel toevoegt. En dat het zo'n ja, nou, zo'n voedingsmoment, ik vind dat heel mooi om hoe je dat noemt, Michel, kan zijn dat het ook iets is wat, ja, wat ook echt een hoogtepunt van de dag kan zijn. Ja.
0: En het is wel, het is geen behandeling, dit is echt zelfzorg. Nee.
1: Ja. Ja. Nou, we hebben wel ook in het ontwerp van de app daar goed over nagedacht, want het omdat toen we hierover aan het brainstormen waren, zeiden we ook, het moet een moment van kracht ervaren. Of ook van, ook natuurlijk bij moeilijke dingen stilstaan. Maar er moet een goede balans in zijn. Als het allemaal zware oefeningen zijn, ja, dan wie houdt dat nou vol? Weet je wel? Daar hebben we allemaal geen zin in. Dus het is heel belangrijk dat er een soort verkwikking in zit. Ja. En dat, dus dat hebben we ook in de zwaarte, zeg maar, van de oefeningen. Daar hebben we achter de schermen natuurlijk over nagedacht. En hebben we echt gezorgd dat er een stevige hoeveelheid van echt heerlijke meditaties zijn. En ook een aantal die echt best wel uitdagend zijn. Maar die dat er een goede verdunning, als het ware, tussen zit. Ja.
0: Je zei achter schermen, daar werken grote, grote teams aan. Het komt voort dus uit de hoop. Groundwork Academy werkt mee. Christelijke GZ is er aan.
1: Het Kennisinstituut.
0: Kennisinstituut is er aan verbonden. Ja. Waarom is die bedding zo belangrijk ook?
1: Ja, ik denk... ik denk dat vanuit de hoop is gewoon heel veel expertise op het gebied van hele zware, complexe problematiek. Dat doen we ook al heel lang. We zijn al hebben vorig jaar ons 50 jaar gevierd. Dus we hebben al zo lang staan we. We proberen er te zijn voor mensen die gewoon volledig vastgelopen zijn in het leven. Dus daar zit een heel stuk expertise. Maar bij Groundwork, en daar hebben we ook die samenwerkingsrelatie aangegaan. Daar is zoveel kennis ook in het, hoe combineer je nou het... hoe kun je dat nou vanuit onze christelijke identiteit doen? Hoe komt theologie en pastoraat op een mooie manier samen in de psychologie? En ook het lichaamsgerichte, daar zit ook heel veel expertise. Dus daar ben ik heel dankbaar dat Groundwork met ons samenwerkt. En ook... het Kennisinstituut Christelijke GGZ. Want zij hebben heel veel expertise juist in wetenschappelijk onderzoek. Dus in het onderbouwen van de app hebben zij heel goed meegekeken. Maar ook in het... wij willen ook met wetenschappelijk onderzoek gaan vaststellen... wat zijn dan de effecten die we zien als mensen met deze app aan de slag gaan. En dat is ook een belangrijk stuk waar ik zelf ook echt heel enthousiast over ben. Dat ik denk, als we willen dat dit ook... als we dit willen we aanbieden voor een hele grote groep mensen, dan moeten we ook heel goed de feedback ter hand nemen van wat ervaren mensen en hoe effectief is dat? Wat brengt het hun echt?
0: Wat hopen jullie dat in er op langere termijn bij de mensen teweeg brengt?
4: Ja, ik denk dat, dat ik hoop dat inner een bij kan dragen aan een soort incheck moment bij jezelf en bij God. Dat er wat meer gegrond kan leven. Dat we in ons drukke leven, in alle dingen die alles van ons vragen, daar ook een bepaalde rust mogen ontvangen, mogen uitstralen. En dat het echt iets wordt wat erbij hoort. Wat inderdaad elke avond waar je misschien naar uitkijkt, of elke ochtend, net als stille tijd, een eikpunt mag zijn.
3: Ja, prachtig.
0: Ja, je sluit je daarbij aan.
3: Ik zat net te denken, het is ook van... soms kunnen christenen heel gesplit, gefragmenteerd leven. Hè? Mm-hmm. Werk, thuis, kerk, alsof God dan... ze hebben contact met God in de kerk op een zondag. Maar ik denk dat heel erg geschikt is om... Het klinkt heel raar als ik het zeg, dus vergeef mij mijn kromme Nederlandse taal... maar alsof God geïntegreerd wordt in je leven. Mm-hmm. Weet je wel, dat is gewoon... Het is een... God is er ook bij mij thuis als ik in een moment in mijn bed luister. Maar ook met de kinderen, ook op de fiets, ook in de sportschool. Gewoon, het is onderdeel.
0: En ook als je al die ongemakkelijke gevoelens voelt.
3: Ja, ook in de spanning met je familie of moeilijke relaties. Of ook met alles. God is aanwezig. God is die aanwezige. Ook in je woede, in je pijn en in je stress.
0: En als je dat beseft, kan je waarschijnlijk ook beter weer dus hechten. Hè? En verbinden dus met jezelf. Ja. En dan hoor je weer, het gaat van buiten naar binnen. Ja. En weer naar buiten.
1: Ja, en daarmee hoop ik ook dat het iets is wat zeg maar voor de... ja, voor de gemeenschappen, zeg maar, voor in de samenleving, zeg maar, ook een rol of ja, kan gaan spelen. Ik weet dat mensen die hiermee met inner aan de slag gaan, dat was in de pilotgroep al zo, die vonden het heel mooi daarover te delen met anderen. Dus er ontstonden al als vanzelf een soort groepjes van mensen die dat samen wilden doen. En dat vond ik zo bemoedigend, omdat ik dacht, ja, dan wordt het makkelijker om te praten over wat er echt in je leeft. En dat als het lichaam en wat we innerlijk ervaren makkelijker besproken wordt, ja, dat is dat dan ja, dat verrijkt alle vriendschappen en dat verrijkt de contacten en dat maakt dat we met z'n allen sneller verder durven te kijken en meer begripvol naar een ieder die op ons pad komt.
3: Ja, daar een mooie woord voor. Was het die inner circles of
1: ja.
3: zo?
1: Ja.
0: Dat gaan we dan tegenkomen. De inner app is te downloaden via natuurlijk alle smartphones, tablets. Zometeen geven wij nog wat abonnementen weg, Thijs. Ik wil Danielle, Jorn, Michelle, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio om ook zo heerlijk hoe je hoort helemaal jullie passie en liefde voor dit initiatief dat jij natuurlijk had, Danielle, voor deze app inner. En we hopen met jullie mee dat het echt tot zegen mag zijn. Dank jullie wel.
4: Dank je.
1: Dank je wel.

0: Joke Buijs en stromen van zegen. Als je een abonnement hebt gewonnen, dan heb je een berichtje van Thijs gehad, denk ik.
1: Ja, dan heb je een berichtje binnengekregen. En anders dan moet je dat toch nog even zelf dat voor elkaar zien doen. Maar er zit dus heel veel gratis in. Dus in ieder geval downloaden om de dingen te doen waar je sowieso bij kan.
0: Ja, en waar je ook bij zou kunnen zijn. Dat hebben we namelijk aan het begin van de uitzending hebben dat bekendgemaakt. Dacht je ook voor de mensen die natuurlijk laat zijn ingehaakt, is het wel even leuk om om ook even mee te eindigen. Want we hebben vandaag bekendgemaakt dat de allereerste Thijs Eurieke live gaat plaatsvinden. 31 oktober in de verbinding in Veenendaal met Michelle van Dusseldorp als onze spreker over het thema weerbaar in de onrust. De hele band Lef is erbij en wij zijn natuurlijk bij. En we gaan hopelijk zorgen voor een fantastische avond.
1: Zit je goed in de promoteksten, jongen? Zo.
0: Ja, maar ik ben gewoon ook echt. Ik ben heel enthousiast over.
1: Ik word ook heel erg enthousiast. Ik heb vooral zin in het spelletje dat wij tegen elkaar gaan doen. Dat ik ga kijken of ik de zaal toch een beetje kan meekrijgen. Want die zaal is een beetje op jouw hand. Kijken of
0: nee, dat is dus niet waar. Nu ga je al meteen de underdog spelen. De mensen zijn niet op mijn hand.
1: Maar ik ga het toch weer proberen. Met frisse moed. Ik hoop je daar te zien. Steun mij.
0: Dat is zo.
1: Ik hoop dat heel veel mannen zich ook aanmelden. Ik kan die steun wel gebruiken.
0: Oh ja, ik denk dat meer vrouwen.
1: Waar moeten ze heen als ze willen reserveren?
0: GroningsRadio.nl/live. Daar kan je terecht. En vol is vol. Ja, dat zo werkt het.
1: Het is echt heel, heel leuk om iemand cadeau te doen. Of met een vriendin samen te komen.
0: Je gaat helemaal... Ja, klopt.
1: Ja, dat zijn van de suggesties. Die moet je erbij doen.
0: En ik zeg, meld je aan.
1: Hoop je daar te zien.
0: Welke dag is het vandaag?
1: Ik ben heel benieuwd of Daan ook komt.
0: Daan, ik denk het niet. Nee? Dan zijn we hem een rol geven.
1: Oh.
0: Maar uit zichzelf zou hij niet komen. Maar ik hoop wel dat hij zo meteen gewoon bij de lunch is.
1: De studio binnenkomt, hoop ik ook.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
7: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni... op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan... christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
9: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag. Van Albert
9: Heijn. A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Groot Nieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Pointer uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, zo horen dit soort klachten ook om de haverklap. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Op de Waddenaar wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP Nieuws.
18: Groot Nieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Den Haag is bij Houten een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht.
22: Goedemiddag. Samen zingen verbindt. En dat gaan we hier straks samen doen met dit lied.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
27: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
26: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
28: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
0: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
5: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
29: Sorry, het is WK.
30: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
31: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
32: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
31: Verwen jij je maar.
32: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
31: Waarmee?
32: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
31: Ja, ik voel hem.
33: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
34: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
35: De gebedsavond.
36: Summer.
37: De lunchroom.
38: Met Daan Hartgers.
39: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cela. Goedemiddag allemaal. Ze staan weer klaar hier, hoor. Onze frisse zomersalades, onze koude kip met tonijn of geitenkaas. Koude komkommersalades, tomatensalades. En wat te denken van onze frisse fruitsalades. Verkoelende ijsjes. Van een eenvoudig hoorntje met één bolletje tot onze enorme ijskoeps met echt alles erop en eraan. Voldoende verkoeling dus. Maar hier zeker geen koude harten.

0: God Only Knows, aansluitend Hope's Gonna Find You, en zo is het.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag rond dit tijdstip, rond 12:15. Komt vandaag uit Matteüs 16, vers 27, waar staat: wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen belonen naar zijn daden. Dus wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

blijft iets onwerkelijks dat er iemand is die de hele wereld schiep. Hè? Hij die aard en hemel schiep, werd er zojuist gezongen. De ontzagwekkende grote schepper dus, die ons allemaal persoonlijk kent. Hij kent onze namen en ziet alle tranen. Je hoort Ademproject met maan en sterren. Aansluitend Paul Wilbur zojuist.

0: het meest makkelijke om te doen. Hè? Onszelf overgeven. De volledige controle overgeven aan God. Dus onze onzekerheden, twijfels, angst en zo. Maar juist ook onze zekerheden. Hè? Onze, nou, noem eens, banen, huizen, financiën. Dat vraagt moed. En deze zangeres Thea nodigde ons uit om daaraan mee te doen. En om God eigenlijk meer ruimte te geven in ons leven. I Surrender, je hoorde Thea. Daarmee werd het 12:30. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Dat zou je niet verbazen, hè? Volop zon vandaag. Tropisch heet. 28 graden op de Wadden, 37 in het zuiden. Morgen, ja, hetzelfde verhaal. Zelfde temperaturen. Alleen aan de noordkust zorgt de wind voor wat verkoeling.
1: De lunchkaart.
0: Ligt hier voor me voor vandaag, 24 juni 2026. Heerlijk menu. Ik heb ze al even beluisterd. Even voorgeproefd. Man, wat lekker. Ik heb ze beiden hier dus A of B. Dus A of B. Welk menu wil je straks helemaal horen? Laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio app. Of als je hier toch in de lunchroom zit, geef gewoon even een brief hier bij de balie af. Komt het ook goed. De meeste bestellingen die tellen. Daar gaan we, hier bij het voorproefje.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht Messenger from Heaven. Hoofdgerecht Is He Worthy? En dit

0: Lunch om vrienden en vriendinnen, zeg het maar.
1: Daan Hartgers.
0: Wat gaat het worden zo dadelijk? Welk menu wil je helemaal horen? A of B? Dat kan vanaf nu gestemd worden. Dus zeg het maar. A of B?
2: De Lunchroom.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor een genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het was even een bevalling. We schrijven 1999, toen deze Tim Hughes dit lied schreef. Hij was toen nog student en het duurde uiteindelijk, jawel, 9 maanden... voordat het lied helemaal klaar was, maar toen had hij ook wat. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest populaire christelijke liederen. Here I Am to Worship. Het is 1:15, we zijn eruit.
1: De lunchkaart.
0: Nou ja, jullie zijn eruit, hè. Dank voor het massale stemmen, ook vanmiddag weer. Er is weer heel veel binnengekomen. Dank, dank, dank daarvoor. Dat zeg ik onder andere tegen Simone en Aagje en Harmke en Clarina en Nathan en Arieke en Margreet en Joke en Gert-Jan en Roelie en Henny. Geen twijfel over mogelijk, zegt ze. Absoluut menu B. Nou, bij deze, dank voor het stemmen. Jullie dus dank en heel veel anderen. Hier zijn in menu B de volgende 3 liederen als nagerecht. Alive Again, hoofdgerecht, Turn Your Eyes Upon Jesus. En dit is het voorgerecht. Alleen door Jezus.
2: De lunchkaart.

0: prijskaart.
1: Dank voor het stemmen op Alive Again, Turn Your Eyes Upon Jesus en Alleen Door Jezus. Dat was de muzikale lunchkaart voor vandaag met menu B. Dus morgen 12:30, nieuwe kansen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op Bijbelhoezen.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Poynter uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, zo horen dit soort klachten ook om de havenklap. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Op de Waddena wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat bij knooppunt De Hocht een geschaarde vrachtwagen. Dit zorgt voor 40 minuten extra reistijd, want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam bij Sliedrecht West is een ongeluk gebeurd en dit zorgt voor 20 minuten oponthoud. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam bij de Harlingvlietbrug staat een kapotte auto en één rijstrook is dicht. Reken hier op 20 minuten extra reistijd. En tot slot op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 20 minuten oponthoud door de geschaarde vrachtwagen op de A2.
18: Goedemiddag. Het tweede uur van onze lunchroom beginnen we straks met een lied dat afkomstig is van het album Witter dan Sneeuw. Dat leek me wel lekker. Begint heel mooi, klein, breekbaar, bijna klassiek. Luister.
19: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Kassie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Ja!

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
5: De gebedsavond.
6: Samen.
5: De lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
5: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: Ken je dat? Dat je naar de tandarts gaat. Dat er van alles aan gedaan moet worden. Dat je denkt, nou ja, het zal wel, hè, het zal hem wel nodig zijn. En dat je maar later toch een factuur krijgt. Of dat je met de auto naar de garage gaat, dat er van alles aan gedaan moet worden. Dat je denkt, nou, het zal allemaal wel, het zal wel nodig zijn. En dat je maar later toch een factuur krijgt. Of dat je met je huisdier naar de dierenarts gaat. En dat je je daarna helemaal kapot schrikt van de factuur. Maar ja, aan de andere kant, het is wel je lieve hond natuurlijk. Of je kat, of je kanariepietje. Nou, het kabinet heeft aangekondigd om in actie te komen tegen de torenhoge kosten bij dierenartsen. Praktijken worden gedwongen om transparanter te zijn over de kosten die in rekening worden gebracht. Ook komt er een verbod op prijsprikkels over overbehandeling van huisdieren om die tegen te gaan, zoals röntgenfoto's maken of meer bloedonderzoek dan dat eigenlijk nodig is. Nou, daar willen we het vanmiddag eens even in onze lunchroom samen over hebben. Over die tarieven bij de dierenartsen. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Vallen die prijzen wel mee of ben je ooit ook eens rot geschrokken? En over welke behandeling ging het dan? En over welk bedrag hebben we het dan? Laat het ons weten, dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus wat zijn jouw ervaringen met huisartsdieren? Dierenhuisartsen, zo is het, hè? Goed scrabblewoord. Ben je ooit kapot geschrokken van een rekening? Of viel het allemaal wel mee? En over welke behandeling hebben we het dan? Laat het ons weten, en dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.

0: de bekendste bijbelteksten komt uit het boek Matteüs. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En daarop is dit lied gebaseerd. First, je hoorde Lauren Daigle, daarvoor Phil Wickham.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek kan kracht en ook rust geven, zoals in dit geval bij Eveline. Zij liet ons het volgende weten. We zijn in ons huis door een lastige tijd gegaan en hebben veel steun ervaren door dit lied. Als je ziet dat degene van wie je houdt top met zichzelf en zijn belemmeringen, wil je vaak allerlei adviezen geven om te helpen, maar dat werkt niet zo. Weet dat je dan kunt bidden en dat je God kunt vragen om zijn hulp. Dat geeft kracht en sterkte. Gebed voor jou.

0: Counting My Blessings. En speciaal voor Eveline en de hele familie, gebed voor jou. Daarmee werd het 2:30. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht met Iris. Vakantiekracht, Iris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je het weer bij je?
1: Ja, ik heb het weer bij me.
0: Vertel.
1: Ja, vandaag wordt volop zon en het wordt tropisch heet. De temperatuur loopt op tot 28 graden op de Wadden en tot lokaal 37 graden in het zuiden. Morgen blijft het zonnig en extreem warm met opnieuw die hoge temperaturen. Alleen aan de noordkust zorgt de wind voor wat verkoeling.
0: Iris, dankjewel.
2: Daan Hartgers.
0: We hebben het straks over die dierenartsen en de facturen die vaak niet mals zijn. Althans, dat is de ervaring van velen. Wellicht ook die van jou.
3: De Lunchroom.
0: Laat het ons weten.
2: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Stephanie Gretzinger, Knowing You, daarvoor Chris McLarney. Als jonge Chris luisterde hij al naar de muziek van Amy Grant, onder andere Michael W. Smith, en dacht, nou, die muziek die wil ik ook maken. Begon wat piano te spelen. En wat bleek? Dat ging hem heel erg goed af. Dat bleek een mooie basis ook om door te gaan met het maken van muziek. Hij begon zelf muziek te schrijven. Hij had daar talent voor. En dit was daar zo'n mooi voorbeeld van. Breakthrough.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het kabinet heeft aangekondigd om in actie te komen tegen de torenhoge kosten bij de dierenartsen. Praktijken worden gedwongen om transparanter te zijn over welke kosten in rekening worden gebracht. Ook komt er een verbod op prijsprikkels om overbehandeling van dieren tegen te gaan. Zoals het maken van röntgenfoto's of bloedonderzoek, nou ja, dat soort dingen. Veel negatieve verhalen horen we daarover. Ik ben eens even benieuwd naar een ander verhaal, wellicht dat van Robert. Goedemiddag, Robert.
2: Ja, goedemiddag Daan.
0: Wat is jouw ervaring met een dierenarts?
2: Ja, dat is wel grappig. Mijn vrouw is dus dierenarts. Ja. Dus ik heb er al heel wat jaren ervaring mee.
0: Oh ja, nu kunnen we het over twee dingen hebben.
2: Ja.
0: Robert, over jouw relatie met jouw vrouw? Of over haar vak? Wat zullen we doen?
2: Nou, laten we het maar over haar vak hebben. Nou. Dat lijkt me wel zo gespannen.
0: Wat zijn de verhalen? Wat hoor je van haar?
2: Ja, ik hoor ook inderdaad de verhalen die ik net hoorde. Torenhoge kosten, dat soort dingen, verrassingen. Ik hoor natuurlijk ook en ik zie haar passie voor het vak. En ja, ik denk dat dit soort berichtgeving, ja, toch voor haar wel een beetje, hoe zal ik het zeggen, negatief zijn. Aangezien en zij en vele andere dierenartsen met heel veel passie juist dat vak uitoefenen. En niet zozeer. Het gaat om kosten of dergelijke, of hoge rekeningen voor de klant te maken. Maar ja, gewoon voor het belang voor het beest op te komen.
0: Ja, maar kan beide het geval zijn, Robert, dat die facturen toch wel behoorlijk hoog zijn? En ja, nou, natuurlijk dat jouw vrouw houdt van haar vak en van dieren.
2: Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat het zou altijd zo moeten zijn dat je een inschatting maakt van wat een operatie of wat een behandeling zou gaan kosten. En dan is het natuurlijk altijd aan de klant of de patiënt, de eigenaar van de patiënt, zaak om dan ja of nee te zeggen. En dus dan heb je al een beetje inschatting. Maar tegenwoordig willen we 24/7 hulp voor onze beesten. Ja, dat gaat het. En we willen ook vaak, vaak lang doorgaan. Hè? Dus we willen het uiterste van de dierenarts willen we hebben. Ja, dat kan betekenen dat sommige behandelingen wat duur uitvallen. Ja. Maar ja, dat hoeft geen, per se een kapitalistische grondslag erachter te liggen. Dat is gewoon omdat medicatie, apparatuur, alles wat ingezet wordt om dat te doen, die zijn gewoon verschrikkelijk duur.
0: Ja, maar de vraag is vooral toch ook of we dit niet transparanter kunnen maken.
2: Ja, dat is inderdaad de vraag. En ik denk dat het, als ik voor mijn vrouw spreek, dat dat wel het geval is. Dat ze op mijn website onder andere dingen heeft staan wat het kost aan sterilisatie of andere behandeling. Ja, dan heb je inderdaad een stukje transparantie. Zij is ook niet gelegen om, dat wordt een beetje gesuggereerd, om dan maar even een röntgenfoto te maken als het niet nodig is. Ja. Zij kan dat inschatten. En ik denk dat er ook heel veel dierenartsen zijn die dat ook niet willen doen. Want je hebt toch te maken met een klantrelatie. En op het moment dat die klant te veel betaalt of die deed dat hij te veel betaalt, dan is die weg.
0: Ja.
2: En dat wil je ook niet. Je wilt toch een relatie opbouwen met die klant en die patiënt. En ja, op kosten jagen wordt niemand vrolijk van. Maar er zijn praktijken die, vooral de grotere ketens, om het zo maar even te zeggen, die hebben een andere verdienmodel. Ja, daar is het gewoon protocol om dat wel te doen. En dan kunnen sommige mensen het idee hebben van, ik word hier uitgeknepen. Ja. Terwijl een eenpitter bedrijf zal men dat niet zo snel misschien doen, omdat die andere protocol hanteren. En ja, dus een lagere rekening kunnen presteren.
0: Bij deze. Maar, tot slot, Robert, ze loopt al een poosje mee, denk ik.
2: Ja. Ja, zeker.
0: Wat vindt ze hier zo mooi aan dit vak?
2: Ja, dat is een passie die al op een hele jonge leeftijd is ontstaan. Toen ze 4 jaar was, wist ze al dat ze dierenarts wilde worden. En ja, ze vindt het gewoon ontzettend fijn om mensen te helpen. En eigenlijk om dieren te helpen beter te worden. En ze baalt ervan als dat niet lukt. Soms lukt het gewoon ook niet, omdat het beest gewoon te ziek is. Ja, dan is ze daar ook zelf best wel door geraakt vaak.
0: Ja.
2: Dus het is altijd een passie voor het beest.
0: Mooi. Dankjewel voor je verhaal, Robert.
2: Oké, graag gedaan.
0: En groet aan je vrouw.
2: Doei.
1: De Lunchroom met Daan Hartgers. Het christelijke radiostation.

0: God laat ons niet alleen, ook niet in tijden van beproevingen en strijd. Hij wil en hij zal bij ons zijn. Dat zong deze Carrie Job, I Am Not Alone. Daarvoor Sierra Noah en Reijer met Goede Vader. Goede Daan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt nieuws, hè?
1: Ja, ik heb nieuws. Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: ik wil niet alles verklappen.
1: Nou, het is vooral wel nieuws waarvan ik mij ook wel een beetje verbaasde. Voornamelijk omdat ik denk, waar haalt deze vrouw haar tijd vandaan?
0: Ja, ik heb geen idee. Ja. Ik weet niet over welke vrouw het gaat. Ja, nou, ik weet niet hoe ze in haar tijd zit.
1: Het gaat dus over Eline.
0: Oh, dat horen we straks dan.
1: Ja, en Eline die is op tour geweest natuurlijk een hele tijd. Dat stopt vrijdag.
0: Oh joh.
1: Maar ze hoeft zich volgens mij niet te vervelen, want ze heeft alweer wat nieuws bedacht.
0: Oh joh. Dus ze stopt.
1: Maar toch eigenlijk ook weer niet.
2: Oh. Het christelijke radiostation.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Volkoren havermout 500 gram voor 75 cent. En de Zaanse Hoever yoghurt Griekse stel 2% vet 1 kilo voor maar 1,99. Altijd laag.
12: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand en op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Ministry via eventsforchrist.nl. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De familie van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude heeft veel last gehad van de discussie over agenten die informatie opzochten over de zaak. Dat zei hun advocaat tijdens een voorbereidende zitting tegen de verdachte. Minister Van Weel noemde de agenten sensatiezoekers, maar later bond hij weer in. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen opgepakt. Ze zouden volmacht hebben geronseld bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Gorinchem besloot uiteindelijk om de verkiezingen daarom over te doen. De politie sluit meer arrestaties niet uit, want het onderzoek is nog niet afgerond. Het is soms een kwestie van een lange adem als je een procedure wint over de huurprijs of de staat van je huis. In 1 op de 10 gevallen komt de huisbaas niet in actie en moet je weer een zaak aanspannen, heeft Pointer uitgezocht. De Woonbond is niet verbaasd, ze horen dit soort klachten ook om de haverklap. Het weer dan van Weer Online. Veel zon en warm. Op de Waddenaar wordt het vanmiddag 31 tot plaatselijk 36 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier extra reistijd. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 4 kilometer file met een half uur vertraging.
3: Zometeen in Backstage muziek uit Ierland. En dat is ook te horen ook. We Are Messengers hoor je zometeen met 1000 Times.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Warme variaties in vuur en vlam? Kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
15: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
19: De gebedsavond. Backstage.
18: Met Daan Oldhoff.
19: Het christelijke radiostation.

0: uit Ierland, maar dat had je waarschijnlijk al wel gehoord aan de muziek. We Are Messengers, je hoorde 1000 times.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lech.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Daan Holthoff.
0: En wil je nou trouwens meer van die Ierse klanken horen van de band? Nou, dan kan ik hun kerstalbum aanraden. Hebben ze vorig jaar uitgebracht. Sowieso wel lekker natuurlijk nu om eventjes aan kerst te denken met deze hitte. Nou, trouwens, heel vaak komen die mannen van We Are Messengers niet meer in Ierland. Op dit moment zijn ze ook aan het toeren in de Verenigde Staten. Maar als ze daar weer zijn, dan voelt het toch altijd wel weer als thuiskomen. En ook mooi dat ze muzikaal ook altijd nog wel eventjes een soort knipoog naar die Ierse klanken kunnen laten horen. Wie trouwens ook midden in een tour zit, is Eline. Nou ja, komt alweer bijna op zijn einde. Dit weekend in Papendrecht speelt ze dan nog één keer haar show die onderdeel uitmaakt van de Zielsgeluk Tour. En dan, 1 oktober, is ze alweer terug op het podium. Samen met Denise Brand met een nieuwe tour, genaamd Hart en Ziel. Straks hoor je hoe het idee voor deze tour ontstond. En je hebt deze man misschien al wel eens gehoord. Is het niet van zijn eigen muziek, dan wel met de muziek van Queen. De stem van Mark Martel hoor je straks naar Ron Canoli. Dit is Jesus is Alive bij Groot Nieuws.

0: Fijne muziek van Ron Canoli, Jorde, Jesus is Alive.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Start een gemeente in Almere. Die opdracht die kreeg spreker Shelton Tellersford een paar jaar geleden. Dat deed hij samen met zijn vrouw uiteindelijk. Ze begonnen als een kleine huiskamergemeente en die werd eigenlijk steeds groter. En sinds een tijdje brengt de kerk nu ook eigen muziek uit. Muziek is voor Shelton sowieso altijd al wel een belangrijk onderdeel van zijn leven geweest. Voordat hij spreker werd, leefde hij als muzikant. Daar heeft hij ook lange tijd zijn brood mee verdiend. Eigenlijk tot zijn opa kwam te overlijden. Toen ging het niet zo goed met het muziekproductiebedrijf waarbij hij werkte. Dat ging failliet en om geld te blijven verdienen besloot hij om in een coverband te gaan spelen. En zo reisde hij door heel het land. Alleen op een gegeven moment begon dat toch een beetje te wringen. Want hoe leuk het ook was en hoe gezellig het ook was met de band, er kwamen toch eigenlijk steeds meer nummers op de setlist waar Shelton zich niet heel erg goed bij voelde. Hij dacht, wat moet ik hier nou mee? Dus hij bracht het in gebed bij God en eigenlijk besloot hij door dat gebed mede, ik ga ermee stoppen. En toen hij dat voor zichzelf had uitgesproken, kwam er een kwartier later na zijn gebed een vacature online voor een relatiemanager bij You for Christ. En vanaf daar veranderde zijn hele leven. Waar God plant, geeft hij ruimte om te groeien. En dat is ook de boodschap van dit lied van Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: muziek uit 2012. Met Mar, je hoorde Holy, Holy, Holy.
1: Backstage Classic.
0: Ze zeggen wel eens dat iedereen op de wereld een dubbelganger heeft rondlopen. Nou, ik ben die van mij nog niet tegengekomen. Maar bij Mark Martel van de christelijke band Down Here kan je er bijna niet omheen. Ik zou zeggen, luister maar eens even mee naar zijn stem.

0: En met zijn eigen band gaat het ook super lekker. Die band die heet Down Here, is ontstaan op school. En in 2008 kwam het album My Last Amen uit.
1: Backstage Classic.

0: The Casting Crowns, je hoorde Live Song en daarvoor Mark Martel, My Last Amen. Aankomend weekend dan staat Eline nog één keertje op het podium met de Zielsgeluk Tour. Dat gaat gebeuren in Papendrecht. Maar de vervolgplannen die zijn al bekendgemaakt. Afgelopen weekend kondigde ze aan dat ze vanaf oktober weer op tour gaat. Samen met Denise Brandt op de piano. Eline, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hoi.
0: Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje een gek idee is dat de Zielsgeluk Tour er alweer bijna op zit.
1: Ja, dat is altijd wel een dingetje. Dat heb jij wel goed. Dus je zit, we hebben 10 theaters gehad, maar wel verspreid over best wel lange tijd. Dus je zit heel lang met elkaar, ook met het team en gewoon in die bubbel of zo. Dus het voelt wel gek inderdaad dat het straks gewoon helemaal klaar is.
0: Ja, en hoe kijk je terug op die afgelopen 10 shows?
1: Ja, echt nou, met een heel goed gevoel en een heel warm hart en heel veel dankbaarheid voor hoe het gegaan is en hoe de avonden ontvangen zijn. En ja, echt alleen maar positieve dingen.
0: Ja, ja. En dit najaar ga je dus weer op tour. Een pianotour, hart en ziel, zo gaat die heten. Ja. Hoe ontstond het idee voor deze tour?
1: Nou, dat is al een poosje geleden. Ik zat al, ik probeer altijd wel een beetje langer termijn te denken. Dus ik zat al te denken voor iets van een vervolg of een volgend project. En deze tour, Zielsgeluk, is best wel groot in de zin van grotere theaters, hele band, drie vocalisten. Nou, een soort van alles erop en eraan. Kan natuurlijk altijd meer, maar best wel veel erop en eraan. En het volgende ding moest eigenlijk iets weer minimalistischer zijn. Dus kleinere zaaltjes. En nou, ik kwam al gauw op pianoconcerten, omdat me dat gewoon super mooi lijkt, want ik hou ontzettend van de piano. En zo is dat langzaam in mijn hoofd, kreeg dat steeds meer vorm. Hart en ziel, dat zit dan een poosje gewoon in mijn gedachten. Als ik denk aan mijn muziek, dan zeg ik ook wel vaak van ik zing voor hart en ziel. Dus met hart en ziel, maar ook voor hart en ziel. Dus nou, toen kwam die titel eigenlijk ook heel gauw zo samen. Dus zo is dat ergens vorig jaar al, denk ik, of zo. Ik weet niet eens meer. Maar is dat eerste ideetje al gekomen in mijn hoofd.
0: En toen kwam je op het idee om dat samen met Denise Brandt te gaan doen. Zij maakt normaal geen onderdeel uit van jouw band. Hoe kwam je dan toch bij Denise terecht uiteindelijk?
1: Nou, ik zat die avond krijgen worden dan steeds concreter zo in mijn gedachten. En ik had het er ook over met Maartje, mijn manager. En om dat zo een beetje te bedenken van hoe gaan we dat doen. En toen dacht ik van het worden intieme avonden op hele mooie, bijzondere locaties. Allemaal verschillende locaties. Maar alles heel kleinschalig en intiem. En toen dacht ik, hoe tof is het als ik een vrouwelijke pianist meeneem die ook nog eens kan zingen. Dus gewoon voor het plaatje, twee vrouwen. En met twee vrouwenstemmen kun je toch ook de liedjes net weer wat anders inkleden. Dus dat leek me gewoon tof. En toen hoefde ik niet heel lang na te denken voordat ik Denise Brandt vroeg. Want als je dan een pianiste zoekt die steengoed is en die ook nog eens steengoed kan zingen, dan kwam ik heel gauw bij haar uit. Ja.
0: Dus, daar zijn er maar weinig van in Nederland. Nou, vind ik het wel leuk dat jij trouwens zegt dat jouw theatertour al best wel wat groter was. Hè, met een hele band, alles erop en eraan. Toch was het ook wel ergens wel intiem en akoestisch. Je speelde de liedjes ook wat meer uitgekleed. Je vertelde ook best wel veel ook wel verhalen vanuit je eigen leven.
1: Ja.
0: Gaan we dan bij deze theatertour, nu je alleen aan de piano zit, misschien wel nog iets dichter bij Eline komen dan dat we bij de theatertour al kwamen?
1: Nou, in ieder geval letterlijk, want de zaaltjes zijn kleiner. We zitten echt soms in een er zit één buurthuis bijvoorbeeld bij. En, of een kapel of een klooster. Of nou, het gaat alle kanten wel op. Dus in ieder geval is het letterlijk dichterbij. Dus niet zo'n groot hoog podium of iets. En verder, qua verhalen zijn het altijd persoonlijke verhalen voor mij, voor wat ik allemaal beleef in mijn leven en alle gedachten die ik daar dan bij heb. Dus dat zal wel aardig vergelijkbaar zijn. Maar ik denk dat de setting van één piano, twee stemmen, kleinere zaaltjes, dus ook sowieso minder mensen om je heen, dat al wel zorgt voor inderdaad iets nog meer dat dichterbij gevoel. Dat denk ik wel.
0: Ja. Nou hoor ik ook wel vaak artiesten zeggen dat dat misschien nog wel het meest spannend is. Dat mensen zo dichtbij komen dat je ze eigenlijk allemaal letterlijk aan kan kijken. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja wel een beetje waar, dat klopt. Ik ben minder zenuwachtig voor grote evenementen met Nou, ik heb wel meer dan 1000 mensen of zo. Dan voel ik ook wel spanning. Maar ik had bijvoorbeeld de try-out van de Zielsgeluktheatertour. Dus dat is begin dit jaar geweest. En dat was echt voor een handjevol vrienden en familie. Nou, en toen stikte ik van de zenuwen. Dus toen voelde ik dat echt van, oh, ik vind dit veel enger. Zo'n klein zaaltje, mensen die je allemaal gewoon uit het normale leven kent, zeg maar. Dat vind ik dan veel enger. En een grotere menigte of zo, dan kun je toch wat makkelijker... kan ik in ieder geval makkelijker gewoon de knop omzetten of zo.
0: Ja. Ja, in oktober ga je dus van start in Gouda. De kaartverkoop is ook al gestart daarvoor. Wat staat er eigenlijk allemaal in de tussentijd nog op het programma? Heb je dan ook nog een try-out voor deze show bijvoorbeeld? Of is het voornamelijk gewoon ook lekker vakantie vieren en dan rond september weer een beetje starten?
1: Ja, dat laatste eigenlijk vooral wel. Ik heb wel daarvoor nog in augustus nog twee optredens, zeg maar, losse boekingen staan. Dus vanuit andere organisaties. Dus vanaf augustus ga ik weer rustig een beetje opstarten en verder gewoon lekker zomer vieren en op vakantie. En natuurlijk tegen die tijd een aantal keer met Denise samenkomen. Lekker repeteren, oefenen, zingen, dingen doornemen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in nu al. Dus dat wordt een beetje de voorbereiding.
0: Wat goed. Ja, mochten we dus meer informatie willen over deze tour, dan kan dat natuurlijk op jouw website, elinemusic.nl. Daar kunnen we ook alle data vinden waar je allemaal gaat spelen. Nou, en dan wens ik je ontzettend veel plezier alvast en een goede voorbereiding.
1: Yes.
0: En natuurlijk ook een hele goede vakantie.
1: Ja, dankjewel. Bedankt dat het even kon zo in de uitzending.
0: Zeker. En nog even helemaal het dak eraf spelen in Papendrecht dan, hè, aankomend weekend.
1: Ja, zeker. Dat ga ik absoluut doen.
0: Kijk, helemaal goed. Eline, dankjewel.

0: Geniet backstage van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Mind Collective, You're the Rescuer. Daarvoor Eline en Vriendelijk.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit Matteüs 16, vers 27. Daar staat, wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. De dagtekst van vandaag, Matteüs 16, vers 27. Dit is Sela.

Cece Winans en Holy Forever, daarvoor Cela met Christus opgestaan. Zometeen in Backstage hoor je onder andere nog muziek van Joy Enriquez. En je hoort zometeen Look at the Birds. Van

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn 42 Palestijnen uit Gaza in Nederland aangekomen. Ze konden weg met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken en hebben een werk- of studievisum gekregen. 7 van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Eerder deze maand kwamen al 2 Gazanen deze kant op. Een man uit Leiden moet 21 jaar de cel in voor het doden van zijn ex-partner Laura. Volgens de rechtbank heeft hij haar begin 2024 met een hondenketting gewurgd, maar het laten lijken op zelfdoding. De man bleef volhouden dat de vrouw het zelf had gedaan, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. In Maaseik in België is vanmorgen een vakantiehuisje afgebrand en daarbij is een Nederlandse vrouw omgekomen, zegt persbureau Belga. Ze komt uit de buurt van Tiel en zat af en toe in het huisje. De Belgische politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar denkt niet dat die is aangestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor heel het land. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Het is al vrij druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De files die opvallen op de A7 Zaanstad richting Afsluitdijk. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord 20 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. De ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam West en Knoopend Amstel 6 kilometer file. Met ruim een half uur extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een kwartier oponthoud. Er zat een auto met pech. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem. Kwartier vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht, moet verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
18: Onderweg naar het einde van je middag. Zometeen een lied dat geschreven werd door Matt Marr. En pas echt ging leven toen hij een zoon kreeg. Welk lied dat is, hoor je zometeen.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
23: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
29: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
30: Hola, ¿dónde está mi casa?
29: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
30: Paella, paella.
29: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
30: Buenas noches.
29: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
31: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
32: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
33: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
34: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
35: Hey, zag je dat ook?
36: Wat?
35: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
36: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
35: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
36: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
35: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
37: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
38: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
39: De gebedsavond. Backstage.
38: Met Daan Oldhoff.
39: Het christelijke radiostation.

0: Joy Harry Cash, you're the Lord, I need you.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
1: Hey friends, I'm Natalie Lane.
4: Backstage. Met Daan Oldhoff.
0: Een lied dat werd geschreven door Matt Marr. Waarvoor eigenlijk het lied pas echt ging leven toen hij een zoontje kreeg. Want toen hij dat kleine en hulpeloze kindje zag in zijn armen, toen bedacht hij zich opeens, ja, eigenlijk kan het ook nog niet zo heel erg veel zonder zijn vader en moeder. En toen zag hij opeens eigenlijk zichzelf daarin, in de handen van God. Wij zijn eigenlijk ook maar mensen die niet zonder hem kunnen. Als een soort hulpeloze kinderen mogen wij onze vertrouwen en hulp vestigen op God en weten dat hij ieder uur van de dag met ons meegaat en dat we hem dus ook nodig hebben. Mooie boodschap zo in dit lied van Joy Emery Cash, the Lord, I Need You. Welkom bij Backstage op deze extreem warme woensdagmiddag. Waar we misschien wel een beetje verkoeling kunnen gebruiken. Wat dacht je bijvoorbeeld van De Winter? Althans, zo heet het lied van Rob Verviers tenminste. Dat te vinden is op zijn nieuwste album. Dat album heet Licht in je ogen, dat dit jaar uitkwam. Het lied werd mede geschreven door Rieneke de Wit. Ik ga haar straks even vragen hoe het nou is om samen te werken met Rob Verviers. En verder ook nog muziek uit het prachtige jaar 1998. Toen ik geboren werd, toen klonk Dizzy Talk op de radio. Je hoort Consume Me straks.
4: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, mooie tijden waren dat. Al kan ik me daar natuurlijk niks meer van herinneren. In dit lied halen we jeugdherinneringen op met Mark Stakenburg. Vakantie, dagjes weg, naar een pretpark. Allemaal herinneringen die hij nu ziet door de ogen van zijn kinderen. Nieuwe muziek.

0: Project of Love. Je hoorde Look at the Birds. Heb je dit liedje wel eens gehoord?
1: Laat je zien. Laat de wereld maar zien hoe ik je zie.
0: Joke Buijs met het liedje Laat je zien staat op het album Hoe ik je zie. Speciaal voor deze warme dagen heeft ze samen met haar man Rob dit lied weer wat uitgekleed en een zomers jasje aangedaan. Klinkt ongeveer zo.
1: Laat je zien.

heerlijk, toch? Ja, op de Instagram van Joke kun je hem helemaal verder luisteren. Zo nog een zomerse video bij. En Rob die heeft dan weer op zijn Instagram-pagina een leuke video geplaatst, waar je ziet hoe hij deze zomerjas heeft gemaakt. Ook heel interessant. Je hoort Joke Buijs nu op Groot Nieuws Radio. Dit is Groot is uw trouw, o Heer.

Er komt best een drukke tijd aan voor de band. Ze gaan lekker veel live spelen, onder andere op het Big Church Festival. Waar we trouwens volgend jaar in Nederland ook een editie van gaan krijgen. Op het terrein waar afgelopen weekend nog Pinkpop werd georganiseerd. En het leuke is, dit jaar al, 20 augustus 2026, dan gaat de kaartverkoop starten. En dan krijgen we ook al de eerste namen te horen die op dat festival gaan spelen. Nou, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar wie dat gaan zijn. Door de Celtic Worship en Your Kindness hier bij Groot Nieuws Radio. Zometeen gaan we bellen met Rieneke de Wit naar Anne-Michel en Maaike van Putten. Dit is Veilig in mijn armen.

0: Prachtig lied van Anne-Michel en Maaike van Putten. Je hoorde Veilig in mijn armen bij Groot Nieuws Radio. Je kunt haar misschien kennen van haar eigen muziek of van Filier, wat ze samen met haar zussen doet. Maar er zijn ook liedjes waarvan je niet weet dat ze door haar geschreven zijn. Dit jaar kwam een nieuwe album uit van Rob Favier, het album Licht in je ogen. En op dat album staat het lied Winter, dat medegeschreven is door Rieneke de Wit. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag Daan. Hoi.
0: Is het een beetje te doen?

0: daar nog in de hitte vandaag?
1: Nou, het is lekker zweten, zeg maar. We gaan het hebben over de winter. Dus.
0: Ja, inderdaad. Een beetje verkoeling kunnen we wel gebruiken, zou ik zo zeggen. Maar hoe ga jij een beetje om met deze hitte op dit moment? Heb je daar een soort speciaal hitteplan voor bedacht thuis?
1: Nou, ik heb een badje in de tuin staan. En de kinderen zijn allemaal met open rossen naar huis gegaan. Dus en het gewoon lekker gezellig maken met wat leuke cocktailtjes erbij.
0: Kijk.
1: En het dan maar een beetje uitzitten. Dus dat komt wel goed. Ja.
0: Zeer goed.
1: Ja, dus ik zit niet in de airco zoals jij. Of zit jij wel in de airco?
0: Ja, nee, ik heb zeker de airco hier hartstikke goed aanstaan. Het begint hier al een beetje op winter te lijken, zouden we wel kunnen zeggen bijna.
1: Ja, precies. Oh, dat vind ik goed.
0: Ja, we gaan het inderdaad dus eventjes over de winter hebben. Maar dan bedoel ik natuurlijk het lied van Rob Favier. Hoe heb jij zo Rob eigenlijk leren kennen?
1: Oh, goede vraag. Dat is gegaan via mijn zus eigenlijk. Mijn zus Kokkie Drost. Zij heeft jullie ook wel eens wat gedaan, geloof ik. Dan komt ze wel eens wat vertellen over seksualiteit en relaties. En Rob die zei, ja, nou, dat lijkt me heel erg leuk om haar te ontmoeten. En toen, dat lukte me niet, want Kokkie is altijd best wel druk. En ik ook, maar toen dacht ik van, zullen wij dan anders gewoon een keertje kennis maken? En dat hebben we gedaan. En toen bleek dat het gewoon hartstikke leuk klikte, want ja, hij is gewoon gezellig. En er is van alles om over te kletsen. En dat is nooit meer overgegaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want zien jullie elkaar dan regelmatig? Ja. Of is dat echt dan dat jullie gewoon af en toe eens afspreken om gewoon muziek te gaan maken? Of,
1: Nou, het leuke is dat wij hebben een soort van muzikale vriendschap ontwikkeld. Waarbij als de een in de buurt is, dan doen we even een appje van... Hey, ik ben in de buurt dan en dan. Zullen we even koffie doen? Of we gaan een liedje schrijven, zoals nu het geval was.
0: Kijk.
1: En dan spreek je elkaar weer even. En dat is altijd gezellig.
0: En neem ons dan eens mee op zo'n middag bij Rob Favier op de koffie... waar dan zo'n liedje wordt geschreven. Hoe gaat dat dan een beetje in zijn werk?
1: Nou, het grappige is dat Rob mij bekende op het moment dat ik het voorstelde. Ik zei van, misschien is het leuk om samen eens een keer een liedje te schrijven. En ik weet ook heel vaak, als je dat roept, dan komt het er niet van. Mm. En op een gegeven moment zegt hij van, nou, ik neem het toch wel heel serieus, Rien, zegt hij. Maar ik doe dat eigenlijk nooit. Ik schrijf eigenlijk nooit echt samen met andere mensen. Dus ik weet ook niet zo goed hoe dat moet. Dus nou ja, toen zijn we samen een beetje gaan puzzelen. En hij had in één keer een heel stuk tekst liggen. Echt een soort gedicht. Prachtig. En toen zei hij van, nou, zou je het leuk vinden om alsnog dat liedje te doen? Dus toen ben ik daar muziek voor gaan verzinnen. Meestal werkt het trouwens andersom. Dus dan begin je met muziek en dan komt daar gewoon tekst bij. Maar dat deden we nu zo. En eigenlijk werkte dat wel goed. Dus ik heb echt goed zitten kijken naar wat voor liedjes heeft Rob nou eigenlijk gemaakt in het verleden. En iets wat goed voor hem te zingen valt ook natuurlijk. Nou, en zijn stem en mijn stem lijken helemaal niet op elkaar. Dus dat was toch wel even een uitdaging. Toen heb ik een paar dingen laten horen. En hij zei eigenlijk even, oh, dit is te gek. Uiteindelijk heeft zijn band, dat is met Jan-Willem van Delft en zo, die hebben daar echt een heel, heel, heel mooi arrangement van gemaakt. En ik vind zelf, ja, weet je, muziek moet gewoon echt goed aansluiten bij de betekenis van de tekst. Ja. Hè, van wat iemand bedoelt. Maar ik vond bij dit liedje over de winter, wat eigenlijk over de zomer gaat, hè, dus dat is het geheim, vond ik het wel heel belangrijk dat dat ook echt die sfeer ging weergeven. Van een beetje dat verlangen. Ja, en zo is dat gegaan. Dus we zijn eigenlijk helemaal niet heel veel bij elkaar geweest om te schrijven.
0: Ja.
1: Maar heb je het gehoord al?
0: Ja, zeker. Ik heb het al gehoord. Ja, ik had inderdaad al gehoord dat het eigenlijk meer over de winter ging dan over de zomer ging dan over de winter.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar ik ben wel benieuwd, want jij beschrijft dus net heel mooi hoe je dan probeert om zeg maar echt zijn tekst om te zetten in muziek. Ik denk dat heel veel mensen daar ook niet zozeer altijd bewust van zijn. Dat twee heel verschillende dingen kunnen zijn die uiteindelijk bij elkaar moeten komen, tekst en muziek. Ik bedoel, je kunt echt liedjes maken of breken als die combinatie niet klopt. Maar wanneer had je eigenlijk door van, nu klopt het. Nou zijn er twee dingen bij elkaar gekomen die voor elkaar eigenlijk gemaakt zijn.
1: Nou, ik kwam er op een gegeven moment achter dat niet alles even goed liep. Weet je, als je het gaat zingen, dan denk je van, te veel lettergrepen. Nou ja, en dat heb ik dus met Rob besproken. En die zei, nou, die heeft helemaal gelijk. En dan doen we dat, dan doen we toch eventjes een stukje refrein erbij. Of wat lettergrepen vanaf. En, nou, en dan merk je van, dit klopt. En pas toen echt het arrangement. Ik was dus met zijn oudejaarsconferentie was ik in Doorn aanwezig. En toen in één keer was het liedje er. En toen hoorde ik het gespeeld worden door de band. En dat hij het zong en dacht ik, yes. Mm. Dit is echt een mooi liedje geworden. Zo, dit hoort bij elkaar.
0: Ja, ja. En een liedje dus
1: als je
0: over...
1: Live hoort,
0: ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je het natuurlijk zelf geschreven hebt en je hoort dan het dan helemaal compleet met band. Dat is natuurlijk een soort magisch moment.
1: Ja, dat is echt te gek. Ik had tranen in mijn ogen. Het was ook echt het moment waarop de show eigenlijk een soort van scharnierde naar iets anders. Dus ik was eigenlijk wel heel trots.
0: Ja,
1: ja. Dat ik daar een klein onderdeel van mocht zijn natuurlijk. Maar ja, wel echt heel tof.
0: Ik kan me
1: om
0: voorstellen.
1: Om het live te horen. Ja, ja.
0: Ja. Ja, je spoilde net, ja, precies. Je spoilde net het al een beetje dat het eigenlijk een lied is wat dus gaat over de zomer, terwijl het winter heet.
1: Ja.
0: Het lied gaat er ook over hè, dat je warmte kunt vinden juist bij God en bij elkaar in tijden waar het misschien soms een beetje koud aanvoelt. Waar vind jij die warmte in dit leven?
1: Nou, momenteel gewoon in de tuin. En verder natuurlijk gewoon bij alle mensen die ik mag inspireren met mooie muziek. Samenwerkingen, natuurlijk ook ja, mijn geliefden. Ja, het is toch vooral bij mensen. En ja, voor mij is het natuurlijk heel belangrijk dat ja, de grote liefde, dat die altijd voorop blijft staan.
0: Ja.
1: Want dat is ja, wat de wereld toch een beetje beter maakt.
0: Zo is dat. We gaan luisteren
1: naar
0: dit, ja, naar dit prachtige lied. En nou, de muziek die is dus door jou geschreven. En gaat toch denk ik wel een klein beetje verkoeling zo brengen op deze lekker warme woensdagmiddag.
1: Dankjewel.
0: Rineke de Wit hoorde je hier in Backstage. Zometeen Cody Carnes, Firm Foundation, komt eraan. En eerst dit prachtige lied van Rob Favier. De winter van zijn nieuwste album.

0: Waterstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

Cody Carnes die schreef het nummer in 2021, wat best wel een pittige periode was in zijn leven. Hij liep toen al een aantal weken rond met heftige angstgevoelens, met regelmatig ook paniekaanvallen. Tot hij op een gegeven moment vlak voor zo'n paniekaanval het gevoel kreeg dat hij het eruit moest zingen. Dat hij zich hier zelf uit moest zingen door een lied te schrijven. Dus hij pakte zijn gitaar en begon te schrijven, en zo kwamen de eerste regels van Firm Foundation. Je hoorde hem hier op Grootnieuws Radio. Zometeen DC Talk.

van hun album Supernatural uit 1998. Het is inmiddels bijna 4 uur. Dat betekent dat het zometeen tijd is voor de Christelijke Middagshow met Laurens van der Kraats. Met onder andere muziek. Ja, ik weet nog niet of dit de meest slimme optie is op dit moment. Martin Smith, God's Great Dance Floor, alsof het al niet warm genoeg is. En wat dacht je van deze van Natalie Grant?

0: En vooral niet al te hard meebewegen met deze muziek. Dan moet het goed komen.
1: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
3: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
5: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
10: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
12: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
11: Verwen jij je maar.
12: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
11: Waarmee?
12: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
11: Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Vlak bij de Duitse grens in Aalten is voor de tweede keer in korte tijd ingebroken bij een brandweerkazerne, meldt Omroep Gelderland. Er zijn spullen gestolen, maar de politie wil niet precies zeggen wat. Eerder dit jaar werden al dure reddingsgereedschappen gejat. Die worden gebruikt om beknelde slachtoffers uit auto's te bevrijden. Om tijdens corona de scholen te sluiten was een slechte beslissing, zegt Paul Rozemuller bij de enquêtecommissie. Hij was voorzitter van de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs. Hij zegt dat het voor tieners slecht heeft uitgepakt en hoopt dat de commissie in haar rapport zet dat het nooit meer mag gebeuren. Een baanbrekend vonnis van het sporttribunaal CAS in het vrouwenvoetbal. Voor het eerst is een club veroordeeld omdat een zwangere voetbalster op straat werd gezet. De club is Lazio Roma. Die besloot om het contract van een zwangere Zweedse prof niet te verlengen en moet nu een schadevergoeding betalen. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel zon en het is erg warm, 31 tot plaatselijk 36 graden, maar op de Wadden iets koeler. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen wordt het nog heter, met op vrijdag code oranje voor het hele land. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Het is al vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Bij Gorkum is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Bad Oeverdorp. 20 minuten oponthoud, er zijn twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Sliedrecht en Gorkum. Een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en Gorkum. Een kwartier. A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. 20 minuten oponthoud na een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht, het verkeer moet over de parallelrijbaan. En op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel, tussen Uitwijk en Brakel, ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, het verkeer wordt daar omgeleid.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
23: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
22: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
24: A1 Verhuur verhuurt alles voor bedrijf en particulier. Van hoogwerkers, kranen, bouwapparatuur tot tuingereedschap. Bekijk het assortiment op a1verhuur.nl voor al uw materieel.
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: A1 Verhuur vind je in Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Zeewolde. A1verhuur.nl voor al uw materieel.
27: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
30: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
31: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
32: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
33: De gebedsavond. De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
33: Het christelijke radiostation.

0: 10 minuten over 4. En gewoon Martin Smit op de radio met de eerste plaat in de middagshow van vandaag. God's Great Dance Floor. Het is een tijd geleden dat ik zo blij ben geweest dat gewoon die plaat op exact dit moment, eerste plaat, gewoon goed getimed is vandaag. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Het liep vandaag allemaal net even wat anders, waardoor ik er vandaag extra blij mee ben dat gewoon in de middagshow alles gewoon op tijd loopt.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Klaas.
0: Tenminste, misschien is het een beetje te voorbarig, maar ik ga ervan uit dat het vandaag gaat gebeuren. Maar ik weet niet hoe jouw dag was, maar vandaag was het troprooster ingevoerd bij onze dames op school, onze twee meiden. En dat betekende vanmorgen vroeg al dat het ineens racen was tegen de klok. Je hebt toch op een of andere manier, ik weet niet hoe bij jou thuis is, maar je standaard ritme van zo laat eruit, zo laat de broodtrommeltjes inpakken, zo laat richting het schoolplein. En dan in één keer die knop om en dan daar een half uur eerder zijn. Het was stressen. Vanmiddag in de medito, hetzelfde verhaal, moest ik er om 1 uur zijn en ineens was het 1 minuut voor 1 en sprinten tegen de klok. Maar het is allemaal gelukt op tijd met een hele rode boei op het schoolplein verschenen. Maar hey, het is voor het goede doel. Vandaag gelukkig gewoon weer om 4 uur gestart met de nieuwe middagshow. En als het goed is, gaat het ook allemaal op tijd gebeuren. Zo meteen de 1 uit 1008 bijvoorbeeld met Albert Smelt vandaag. Iets wat hij solo heeft gedaan. Dus niet iets in Trinity, maar een heel mooi liedje. En we gaan even lekker een luchtig liedje horen van Natalie Grant en Mary Mary. Heel fijn op die warme dag. En eerst iets nieuws van haar worship.

0: Cary Grant. Samen met Mary Mary. En Shackles op je radio. Ik vertelde net al eventjes dat de 100.000 dag van vandaag van Elbert Smelt is. En Marijn die haakt daar nog even op in. Ja, kon ook niet anders, zegt hij. Zo warm vandaag. Zelfs Elbert Smelt.
1: 1 uit 1008.
0: Ja, dat is het niveau vandaag. Nee, leuk. Dankjewel voor je gevatte opmerking, Marijn. Gaan we ondertussen naar het Litouw waar het vandaag om gaat in de 100.008. Ja, veel muziek ontstaat tijdens een brainstorm, schrijfsessie van artiesten. Dit lied ontstond bij het indrukwekkende levensverhaal van Stephanie Joy. Als kind raakte ze gehandicapt door een ernstig ongeluk. Als tiener werd ze uit huis geplaatst. Ze raakte verslaafd aan drugs en leefde jarenlang in dakloze opvang en op straat. Toen ze uiteindelijk de kerk binnenstapte, hoopte ze daar een thuis te vinden. Maar juist daar voelde ze zich eigenlijk opnieuw soms een buitenstaander. Nou, op basis van dat verhaal, dat schrijnende verhaal, schreef Elbert Smelt dit lied. En het werd eigenlijk een spiegel voor de kerk, kun je wel zeggen. Met de vraag, zien we werkelijk wel de mensen die God op ons pad brengt? Ook heel dichtbij, bijvoorbeeld in de kerk. Nou, gelukkig eindigt het verhaal van Stephanie Joy niet op straat. Ze vond echt houvast in het geloof uiteindelijk en bouwde haar leven opnieuw op en zet zich tot op de dag van vandaag zelf ook in voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Dus dat is wel weer heel gaaf hoe dat uitgepakt is. Op plek 945 vinden we Elbert Smelt met Dakloos in het Huis van God.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: van Sonic Society met...
1: Great are you, Lord.
0: En daarmee is het bijna 16:30. En dan gaan we in een heel kalm tempo op deze warme dienst... of woensdagmiddag moet ik zeggen, ja, daar heb je het al... naar het laatste nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Interpol heeft een einde gemaakt aan twee grote cyberprogramma's... waarmee criminelen gegevens van internetgebruikers konden stelen. Op de servers van de hackers werden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens gevonden. Universiteiten gaan meer doen om vrouwelijke medewerkers tegemoet te komen... rond zwangerschap, borstvoeding en de menopauze. Het staat in de nieuwe CAO. Ze mogen bijvoorbeeld langer doen over hun promotieonderzoek. En door de hitte is er een run op airco's, maar op een monteur moet je 4 tot 6 weken wachten. Airco-monteurs krijgen meer dan 10 keer zoveel aanvragen als normaal. Sommigen hebben zelfs een offertestop ingesteld, meldt Omroep West.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het stralend zonnig en tropisch. Met temperaturen tussen de 28 en 37 graden. Langs de kust komt een matige noordenwind te staan... die de temperatuur terug zal brengen naar een graad of 25. Morgen volop zon en wordt het opnieuw uitzonderlijk warm... met van noord naar zuid 28 tot 37 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
3: Er staat 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Bothoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur vertraging na een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd... tussen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. 5 kilometer file. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 20 minuten vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Uitwijk en Brakel 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk.
0: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
0: Even terug naar 1995. Toen kwam het live album Shalom Jerusalem uit van Paul Wilbur. En daar staat deze ook op. Het is Adonai.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Laudate met Arjen Vink en ik geef mijzelf aan u volkomen.
1: Mijn woord was strand.
2: Pit, dank, rooster, leerlingen.
1: Een relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, bij Groot Nieuws Radio is natuurlijk iedere dag code oranje. Maar sinds vanmiddag in heel Nederland in verband met het weer natuurlijk. Vanaf vrijdag sluit ook het noorden zich daarbij aan. En dat betekent in de praktijk extra opletten natuurlijk. Ja, genoeg drinken, een beetje rustig aan doen. En natuurmonumenten, die pompt in bepaalde natuurgebieden ook water op. Zodat het voor de dieren ook wat beter te doen is. Zodat ze een beetje kunnen afkoelen. De ANWB die heeft extra mensen ingezet om te voorkomen dat mensen lang met pech op het hete asfalt staan. En de NS laat juist minder treinen rijden, omdat vooral de dubbeldekstreinen storingsgevoelig zijn door de hitte. Dus code oranje staat bij deze op de pagina van deze woensdag. Ja, en mijn woord van vandaag ontstond eigenlijk vanmorgen vroeg toen ik wakker werd. Ik zei tegen mevrouw: schat, heb jij misschien ook iets meegekregen vannacht van die muggen op onze kamer? Want ik heb echt geen oog dicht gedaan. En kijk, ik zit er helemaal onder. Zegt hij: hè? Zaten er muggen op onze slaapkamer? Zegt hij: ik heb helemaal geen last gehad. Ik denk: hè, hoe is het mogelijk? Maar ik ben dus helemaal lek geprikt. Dat is mijn woord.

Scheurendegel. En ja, zij heeft het wel laten weten, hè, hoe haar dagen zo al zijn. These are the days, zong ze zojuist. Maar hoe was jouw dag? Daar zijn we heel benieuwd naar in de middagshow. En dit is het moment om het te laten weten. De uitdaging is om dat in één woord te doen. Dus wat is jouw woord van deze woensdag? Je mag het nu appen naar de studio van Groot Nieuws. Dit is Rebecca St. James.

0: dank u, Jezus.
1: Alleen Project en Alleen Jezus op Groot Nieuws Radio. Nou, dat klopt ook eigenlijk in principe als ik dat zo achter elkaar zeg natuurlijk. Hè. Dat is waar we voor staan. Maakt het 5:10 op de woensdagmiddag. En Coralina stuurt binnen dat haar woord van vandaag 86 is. Mijn moeder wordt namelijk vandaag 86. Van harte gefeliciteerd. Ze is nog akelig fit, up and running, schrijft ze. En daarom ben ik zo trots op haar. Ik ben nu onderweg naar haar en we gaan lekker Chinees eten. Ach, dat is heerlijk. En helemaal met dit weer om dan niet zelf te hoeven koken. Dat is natuurlijk op en top het beste cadeau van de dag. Judith stuurt een spraakberichtje naar ons toe. Dus we gaan even luisteren wat ze stuurt.
2: Mijn woord van de dag is keelontsteking.
1: Oei.
2: En dan gewoon gaan werken. En dan klinkt je stem zo.
1: Ach, vervelend. Nou, beterschappen, wel een dubbele reden vandaag om lekker veel ijsjes te eten, zou ik zeggen. Dan naar Greet. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag? Nee? Even proberen nog of we Greet misschien nog te pakken kunnen krijgen. We gaan eventjes live nog een keertje bellen. Want Greet die stuurt haar woord kippenvel door met dit weer. Dus dan heb ik wel vragen natuurlijk van hey, hoe kan dat je met dit weer alsnog kippenvel hebt? Dat is een interessante. Even kijken of dat nog gaat lukken. Kijken, ja, we gaan bellen met Greet. Ja, ondertussen zit ik even te kijken, want er komt ook nog veel muziek aan zo meteen. Kim Walker Smith gaan we misschien nog draaien. Ja, daar gaat ze.
3: Hallo, met Greet.
1: Hoi Greet, met Laurens Groot Nieuws Radio.
3: Hallo.
1: Hoi, fijn je even te spreken. Jij stuurde kippenvel als woord van vandaag. Met dit weer, vertel.
3: Dat kun je bijna niet voorstellen, hè?
1: Nee.
3: Nee, nee. Nou, ik werk op een school ergens in Winschoten. En ik kan niet anders zeggen dan dat de airco daar bijzonder goed afgesteld staat.
1: Ja. Jongen. Ja, we hebben ook altijd wat te klagen, hè, Geetje? We hebben ook altijd wat te klagen.
3: Ja.
1: Maar, maar heb je het dan liever heel koud of heb je het dan liever heel heet?
3: Ja, nou, dan ga ik even door met klagen. Misschien er precies tussenin.
1: Ja, precies, ja. Nou, dankjewel. Nou, sterkte. En ik hoop dat er morgen iets aan de airco gedaan wordt, Geetje. En hou het een beetje cool, hè.
3: Ik doe mijn best.
1: Maar niet te cool. Ja, oké. Dank je, Geetje. Hoi.
3: Doei.
1: Dit is de middagshow van Groot Nieuws met

0: Lorsch, open the eyes of my heart. Het is bijna 5 uur, zo direct in het ANP nieuws over een grootschalige internationale politieactie.
1: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
7: een dagje naar het strand gaat,
6: of gewoon thuis blijft,
7: Hoop reist met je mee.
6: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
7: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
6: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
7: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
6: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: 30. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
10: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
11: For King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Ministry via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn twee grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo. En komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Staat in totaal 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A4 daarna richting Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door werkzaamheden.
5: Goedemiddag, dit is de middagshow. Leuk dat je erbij bent. Zometeen muziek van Lef. Ze schreven het samen met onder andere Martijn Buwalda. Het werd in 2007 niet zomaar een single, 2017 moet ik zeggen, maar de titeltrack van hun album. Tussen Vrees en Veiligheid, hoor je zo.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
14: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons, helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
15: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bible Leak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
16: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
18: De gebedsavond. Samen. De dag van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
18: Het christelijke radiostation.

Lekker rustig aan liedje voor op die warme woensdagmiddag. Lef tussen vrees en veiligheid. De dag van vandaag. Stel dat we even dat die mede geschreven is door Martijn Buwalda. En die komt er ook zo meteen aan met een liedje uit. Nou, je kunt wel een beetje de oude doos zeggen, want dit is er eentje van een tijd geleden. Ga komt er zo meteen aan. En gisteren hebben we in dit programma de hulplijnen opengezet, kunnen we zeggen. We hebben namelijk gevraagd wie we volgens jou uit het zonnetje moeten zetten. En je hoort het goed, uit het zonnetje. Dus wie kunnen we blij maken met deze dagen? Gewoon even lekker wat verkoeling. IJs, noem maar wat op, wij regelen het. En dat hebben we gedaan, vandaag ook. Collega Marion van de redactie is op pad geweest vandaag. Heeft de warmte getrotseerd. En is iemand uit het zonnetje gaan zetten. Wie en hoe dat is gegaan, hoor je zo.

0: Martijn Buwalda met Ga op Groot Nieuws. En dat was ook ons motto vandaag, want we wilden er ook op uitgaan. Want zoveel warm weer strijders in ons land deze dagen. Mensen in de zorg, studenten op de zolderkamer, hoveniers, bouwvakkers. Ja, die toch maar met dit weer gewoon bezig zijn. En wij dachten, daar moeten we iets voor betekenen. Dus daarom vragen we jou deze dagen, wie wil jij uit het zonnetje zetten? Nou, onze Marion van de redactie ging op pad naar Voorthuizen voor de Groot Nieuwsradio hittehulp die we deze dagen bieden. Nou, ze had een aantal dingen meegenomen, onder andere wat waterpistolen.
1: Met wie zit ik hier nou toe?
2: Met Marjolein.
1: En wat gaan we doen?
2: Nou, we gaan iemand uit het zonnetje zetten.
1: Ja.
2: Namelijk mijn zoon.
1: Jouw zoon. En hoe heet jouw zoon?
2: Jonathan.
1: Nou, laten we er maar gewoon lekker naartoe rijden. Want hij weet niet dat we komen, toch?
2: Hij weet niet dat we komen, nee.
1: En waarom wil je eigenlijk je zoon uit het zonnetje zetten?
2: Nou, hij is hovenier maaier. En hij loopt dus met dit weer de hele dag in de zon. Ja, dat is gewoon vol in de zon.
1: Dat is niet boffen.
2: Nee, zeker niet. Hij begint nu al 's morgens om 6 uur. Dus helaas, mensen, als jullie om 6 uur vanochtend gewekt zijn.
1: Dat was Jonathan.
2: Ja. We hebben zijn collega gespot. Weet jij waar Jonathan zit?
3: Ik zou hem eens bellen.
1: Heel leuk. Ja, dan blijven wij hier gewoon staan.
2: Top. Want als het goed is, zit hij hier in de buurt.
1: Oké, dan gaan wij lekker uitstappen.
2: Zet mij de auto daar even neer.
1: Hé, maar het is wel heel lief dat je dit voor je zoon doet.
2: We hebben beide de zegen dat wij soms iets anders denken. ADHD, lekker spontaan en
1: lekker druk.
2: Ja. Dus dat klikt wel heel lekker. Ja.
1: En ik zie hem daar in de verte. Zei je dat nou?
2: Nou, dat dacht ik. Maar
1: gaat hij je auto niet herkennen?
2: Dat zou zo kunnen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Nou, we gaan het erop gokken.
2: Oké.
1: We gaan even alle cadeautjes eruit halen. Ik hoop dat de ijsjes nog niet zijn gesmolten. Volgens mij komt hij eraan.
2: Ja, hij heeft me al herkend.
1: Jonathan, hallo. Ik heb een hele leuke oproep gisteren van jouw moeder gekregen. Wij doen namelijk deze week bij Groot Nieuws Radio een actie dat wij mensen uit het zonnetje mogen helpen voor mensen die dat verdiend hebben. En nou, jouw lieve moeder heeft jou aangedragen. Ben je verrast? Of?
4: Ja, een beetje een heleboel eigenlijk.
1: En hoe warm is dit weer nou?
4: Echt, het is zo warm, het is bijna niet te doen.
1: Je moeder heeft je net al wat verteld over hoe jullie band is. Kun jij daar nog iets over vertellen? Hoe is jullie band?
4: Ja, gewoon goed. Ja, als er wat is, kan ik altijd bij mama terecht. Ze helpt me ook altijd met heel veel liefde.
1: En ze verrast je nu. Heeft ze dat vaker gedaan met een gebaar of zo? Of iets waarvan je dacht van, oh, dit is eigenlijk wel heel lief dat ze dit doet?
4: Ja, sommige cadeautjes daar kreeg ik denk van, oh, ja, dit had ik niet helemaal verwacht.
1: Maar... Ja?
4: Ja.
1: Zoals wat?
4: Nu heb ik hem nog niet om, maar ik had een armband gekregen met Efeze 6, vers 11, als ik het goed zeg.
1: Ja.
4: Dat is de wapenrusting.
1: Wat is jouw uitrusting voor met je werk?
4: Een rugpack en een bosmaaier.
1: Want wat doe je voor werk?
4: Ik loop dan vooral met de bosmaaier en mijn collega vooral de zitmaaier. En op het moment zijn we nu dan half-half aan het werken.
1: Ja.
4: Dus hij bijvoorbeeld ochtend op de zitmaaier en dan niks middags.
1: Maar dat is ook heel warm.
4: Ja.
1: Respect. Hey, ik heb een paar cadeautjes voor je.
4: Okay.
1: Ik heb, om jou iets verkoeling te geven, de Groot Nieuws Radio handventilator.
4: Oké. Okay.
1: Ik zal hem er echt even uithalen. Hij werkt zo goed.
4: De maaier. Die bekerhouder. Ja.
1: Past het in de bekerhouder van je maaier?
4: Ik denk het wel.
1: Kijk, dit is echt top.
4: Nou. Jemine, nee, dat ding gaat hard.
1: Hey, maar nu is eigenlijk nog de grote vraag. Zijn jullie een beetje afgekoeld?
4: Hey, wel.
1: Nou, volgens mij zit mijn werk hier dan op. Hey, heel erg bedankt dat we langs mochten komen. En heel lief van je moeder dat ze hier dit heeft aangevraagd. En vind jij dit een beetje geslaagd?
2: Ja, super. Ja, ja.
1: Super. Nou, we zijn heel blij dat we konden helpen. Ik wens jullie nog heel veel succes vandaag met werken.
4: Ja, dankjewel.
1: Geniet ervan.
4: Kom goed.
0: Ah, dit is toch leuk. Een hovenier uit het zonnetje gezet vandaag in Voorthuizen. Nou, misschien ken jij ook wel iemand die gewoon met deze warmte door aan het strijden is. Waarvan jij zegt, die moeten we even uit het zonnetje gaan helpen en even verrassen. Laat het weten en app het naar de studio. En wie weet, komen we morgen wel langs.

0: Worship. Kees Kruijnoord, kom verrassend. En het is 17:30 geworden. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Wijk bij Duurstede zijn vandaag asielzoekers aangekomen in de tijdelijke noodopvang. Ze blijven daar tot eind augustus. De opvang in een sporthal zorgde voor heftige rellen. Zo werd het gemeentehuis vernield. Kinderen hebben een te hoge prijs betaald tijdens corona doordat de scholen dichtgingen. Dat zegt oud-voorzitter Rozen Muller van de middelbare scholen bij de enquêtecommissie. Hij vindt dat het nooit meer mag gebeuren. En de hitte raakt ook het TT-festival in Assen. De toertocht vrijdagochtend wordt vervroegd en de night ride in de avond gaat niet door. De organisatie is bang voor oververhitting.
0: Dat is het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het was vandaag stralend en tropisch weer. Vanavond daalt de temperatuur iets na een graad of 20. Morgen is er volop zon en wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met van noord naar zuid 28 tot 37 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat nog 250 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hosmalen en Waardenburg een kwartier extra reistijd.

0: Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Knoopend Gorinchem 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daardoor dicht. Het verkeer moet over de rechter parallelrijbaan.
1: Dan gaan we even kijken hoe het op de weg is. Je hoort dat van de ANWB, dat heb je zojuist gehoord. Maar we gaan ondertussen verder.
2: Laurens van der Kraat.
1: Ja, die warmte doet dat met een mens. Zometeen een nieuwe rode draadplaat. We waren gebleven bij de Opwekking Band en de Regeer in Mei. Gaan we zo door. Eerst End the Rip. How do it again?
3: De dag van vandaag.
2: Het christelijke radiostation.

0: amen.
1: Dit is zo'n liedje wat dan nog relatief jong is, maar voor mijn gevoel, ik heb hem al mijn hele leven ken. Het is begin dit jaar uitgekomen. Andrew Rip, I Will Do It Again op Groot Nieuws. We gaan naar een nieuwe Rode Draadplaat. Dat gaan we ook opnieuw doen.
2: De Rode Draadplaat.
1: En de vraag is alleen, welke kan het vandaag gaan worden? Want we waren bij een lied van de Opwekking Band. We kwamen erbij via Michael W. Smit afgelopen maandag, Above All. We gingen van Above All naar Overal, Wat Leeft. Dat is het begin van dit lied van de Opwekking Band, Regeer in Mij.

0: Maar het mag iets Nederlandstalig zijn, we mag ook naar een hele andere taal toe.
1: De rode draadplaat.
0: Genres, ook geen verplichting. Je kan alle kanten op wat mij betreft. Als er maar een creatieve link te maken is op Regeer in mij van de Opwekking Band. Ja, dit zou kunnen van Opwekking Band naar Opwekking Band. Maar ja, dat is wel heel voor de hand liggend. Hè. En we hebben het nu ook al gedraaid. Dus ja, dit is de Opwekking Band met Gesine van der Bos. Zing voor de Heer.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: heerlijk aan het toeren in de Verenigde Staten. Franny Cash en ze speelt de Sterren van de Hemel. Jesus All Along hoorde je op Groot Nieuws.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het is 17:15 en er is zo meteen een Rode Draadplaat hier te horen. Degene die de meeste stemmen krijgt. Want er is weer van alles binnengekomen. En ze zijn allemaal te linken aan deze. Regeer in mij.

En daar gaan we vandaag op door. Jantine, die moest gelijk bij Regeren Mij denken aan God regeert in dit huis. Dat is deze. Leuke optie in Salvation. En dan komen we bij de optie van Mark. Die zegt, bij Regeer in Mij moet ik denken aan macht. Want dat is wat je nodig hebt om te regeren. Dat bracht mij bij Machtig God Sterke Rots. Oh, classic. En dan, last but not least, zeker niet, is deze van Jeroen. Normaal gesproken denk ik, ja, moeten we dit genre nou wel doen? Maar met deze temperaturen, nou, we gaan hem er gewoon eens in gooien. Hij wil namelijk van opwekking naar revival, root survival van Christ Afari.

Het zou zomaar kunnen, hè, dat we reggae gaan horen op deze woensdagmiddag. Ik ben benieuwd. Het stemmen kan nu gaan beginnen. Waar ga je voor? 1, 2 of 3 zijn mooie opties. 1, God regeert in het huis van In Salvation. 2, machtig God sterke rots, opwekking bent. En 3, is dus Christ Afari en Roots Revival. Kom maar door. Appen mag nu. Dit is Eline in de middagshow. En mijn verlosser leeft.

0: Eline en mijn verlosser leeft.
1: De Rode Draadplaat.
0: En we gingen vandaag weer verder linken met de Rode Draadplaat inderdaad. We kwamen van het nummer Regeer in mei van de Opwekking Band. En daar zijn drie mooie opties uitgekomen. Onder andere een hele lekkere zomerse track. Ja, dat zou eigenlijk wel perfect zijn voor vandaag, toch? Ik bedoel, hè, dit weertje en dan een beetje laid-back, rustige klank op je radio die een beetje dat zomerse gevoel geven. Nou, ik heb goed nieuws. Laat nummer 3 dan ook net de meeste stemmen hebben. Dus ja, laten we die gewoon maar doen dan. Hattie, Natanja en Lisbeth maak ik er heel blij mee. We gaan naar Christafari.

0: toch leuk. Dankzij Jeroen die hem aandroeg. Vandaag de rode draadplaat voor Christafari en Roots Revival. Morgen gaan we daar weer iets aan vastknopen. Nou, dan moeten we dat weer morgen zeker wel lukken, denk ik. Zo direct na zessen gaan we woensdagavond in met muziek van Sela.
1: Ja, Sela!
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
1: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
18: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Grootnieuws Radio.
21: Het christelijke radiostation.
20: Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een internationale politieactie zijn 2 grote hackprogramma's uit de lucht gehaald, waarmee criminelen wachtwoorden en andere gegevens van internetgebruikers konden stelen. Als bezoekers een besmette website bezochten, konden ze ongemerkt slachtoffer worden. Op de servers van de hackers stonden meer dan 24 miljoen gestolen inloggegevens. Vrouwelijke medewerkers van universiteiten krijgen langer de tijd voor hun onderzoek als ze een kind de borst geven. Het staat in de nieuwe CAO. Er zijn ook afspraken gemaakt over vrouwen die last hebben van de overgang. De universiteiten willen zo een veilige werkomgeving worden voor iedereen. Airco-monteurs draaien overuren door de hitte. Sommigen krijgen 10 keer zoveel aanvragen binnen als normaal, meldt Omroep West. Ze proberen eerst de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals senioren en zieken. Anderen die nu een airco willen, moeten minstens een maand wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en tropisch warm met weinig wind. Vanavond blijft dat zo. En komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Morgen opnieuw veel zon met 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Groot Nieuws Radio Verkeer.
0: ANWB.
2: De dagelijkse files worden langzaam wat korter. Er staan nog 200 kilometer bij elkaar. Het meeste daarvan staat in de Randstad. De langste files staan op de Ring van Amsterdam. De A10 Zuid en West richting Zaanstad. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 20 minuten extra reistijd. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Afrit Hoenderlo een uur vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech, 1 rijstrook is dicht.
3: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
25: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
26: Oranje. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
27: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
28: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
29: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
30: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
31: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
32: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
33: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
34: Ik heb letterlijk niks.
35: Het gaat de hele dag regenen, hè?
36: Nee, ik heb geen regenjas.
35: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
37: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
38: De gebedsavond. De dag van vandaag.
37: Met Laurens van der Kraats.
38: Het christelijke radiostation. Gebed.

0: wat adem heeft.
1: De dag van vandaag.
0: Welkom op je woensdagavond. Misschien ook al een beetje op adem aan het komen. Na misschien wel een warme rit op de fiets naar huis. Of misschien wel een warme keuken waar je het avondeten hebt gemaakt. Het is tijd om even rustig bij te komen met lekker veel muziek. En dat doen we op de woensdagavond altijd met een heerlijke...
2: De afwasmix.
0: Ja, ik stel voor om vandaag de vaat af te wassen met wat extra lekker koel water ter verkoeling. En misschien voelt het voor jou ook wel een beetje als zinloze tijd. Überhaupt altijd de vaten, het inruimen, afdrogen. Het is wel zo'n standaard klusje wat er natuurlijk altijd bij hoort. Maar het kan ook een moment zijn dat er ineens iets heel moois gebeurt. Dat bewijst namelijk Phil Wickham. Ik kwam een interview met hem tegen en daarin gaf hij aan dat hij het lied Homesick for Heaven bedacht had terwijl die aan het afwassen was. Ja, dat was blijkbaar het moment tijdens de washing the dishes dat Homesick for Heaven in zijn hoofd op begon te poppen. Ja, waarom hij dan precies tijdens de afwas uit begon te kijken naar de hemel? Ja, misschien zegt dat dan ook wel heel veel, maar goed, dat laten we dan even terzijde, hè, bij het lied. Je hoort hem nu met What an Awesome God in de afwasmix.

Alfons Mix op de radio. Michael W. Smith en Neil Hallelujah. En dit waren Reni en Elisa in de staat van mijn geloof. Ik vraag me ook wel af, zo aan het begin van de woensdagavond, terwijl het nog ruim 34 graden is op veel plekken in het land. Ja, hoe zou de staat zijn van al die strijders die vandaag gewoon in de buitenlucht door moesten gaan? Met bijvoorbeeld wel in de bouw of als hovenier of misschien wel studeren op een heel warm zomerkamer of een zolderkamertje. Ja, ik ben wel benieuwd. Wij willen daarvoor in actie komen. Deze hele week, of deze resterende week moet ik eigenlijk zeggen, komen we in actie voor mensen die gewoon het pittig hebben met de warmte. Je kunt iemand aanmelden om iemand uit het zonnetje te laten zetten door Groot Nieuws Radio. We komen dan met een Groot Nieuws Radio hitteplan naar je toe, de hittehulp. En daar kom je dan even uit het zonnetje zetten. Ja, dat is het idee. Dus wie wil jij aanmelden om uit het zonnetje te zetten? Dus ken jij misschien iemand in je omgeving? Misschien wel je partner, zoon, dochter, iemand in je familie die het echt wel pittig heeft op dit moment met de warmte. Laat het weten en meld die persoon dan aan door te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan kunnen we misschien samen met jou die persoon morgen of overmorgen gaan verrassen. En die persoon even letterlijk uit het zonnetje zetten en wat meer verkoeling en verlichting gaan brengen. Laat het weten en meld die persoon aan door te appen naar de studio.

0: Jazzy Sound. Want er liet erna bij. Met Mijn Verlosser Leeft. En daarmee weer het 6:30. We gaan naar het laatste nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In 21 van de 25 veiligheidsregio's is er een groot risico op natuurbranden. Daarvoor heeft de brandweer een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden. Oppassen dus met vuur en sigaretten in de natuur. Sommige Groningers met aardbevingsschade zullen langer moeten wachten op reparatie, zegt de organisatie die dat regelt, de NCG. Het doel blijft wel om alles in 2032 klaar te hebben. En alle 26 spelers van het Nederlands elftal staan vandaag fit op het trainingsveld en lijken zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Die speelt Oranje in de nacht van donderdag op vrijdag en is de laatste groepswedstrijd.
0: Ja, het was vandaag gestralend en tropisch weer. Vannacht ligt de gemiddelde temperatuur rond de 20 graden. Morgen volop zon en wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met van noord naar zuid 28 tot 37 graden. Goeiedag. Situatie op weg krijg je van de ANWB.
2: De dagelijkse files nemen snel af. Er staan nog 70 kilometer file bij elkaar. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Gorinchem 20 minuten vertraging door werkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech. Tussen Afrit Zomeren en Geldrop 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel.
3: Van de Kraat.
0: Hij gaat weer open, zo meteen is het plan. De Doorgeefbijbel in regio Eindhoven zijn we geloof ik nog steeds. Eerst muziek van Matthew West over dat God ondanks alle omstandigheden en dankzij alle omstandigheden goed is.
4: De dag van vandaag.
3: Het kri-

0: doorgeefbijbel.
1: Het is wel duidelijk, Eindhoven houdt van de doorgeefbijbel. Want we zijn er echt al, volgens mij een week of twee ondertussen. En als ik de GPS geloven mag, dan zijn we er nog steeds. Gisteren bij Ingrid.
2: Goedemiddag.
1: En nu bij, hallo met wie?
2: Met Sylvia Burger.
1: Hi Sylvia, met Laurens, goedenavond. Hi.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het leven daar?
2: Warm.
1: Ja, toch wel.
2: Op dit moment, ja, 36,5 graden hier.
1: Zo, ja, in het zuiden is het helemaal heftig inderdaad. Hoe kom je de dag door? Hou je het een beetje cool?
2: Ik heb twee blazende ventilatoren aan op dit moment. De een richting de andere en de andere richting de zolder.
1: Oh, wat goed. Ja.
2: Het is hier nog 10 graden kouder binnen dan buiten.
1: Oh, dat wel. Ja, nou, dan is het nog redelijk te doen. Maar toch, 26,5 graden is ook al wel warm, hè?
2: Ja, dat is heel warm. Ja.
1: Maar goed om te horen dat je maatregelen hebt getroffen en dat het nog een beetje te doen is. Hey, wat doe je in het dagelijks leven, Sylvia?
2: Ben ik huisvrouw.
1: Alright. Nou, dat is ook een hele taak aan zich natuurlijk. En wat vind je leuk om eromheen te doen?
2: Met de hond wandelen. Mm-hmm. En dan luisterend oor geven aan mensen.
1: Oh, maar dat is een mooie eigenschap.
2: Want ik merk dat er heel veel mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben, geen tijd.
1: Oh, en dus dan is het een hele bewuste keuze van jou om dat wel te geven?
2: Ja.
1: Cool, en hoe doe je dat?
2: Laatst was er een man die moest mij blijkbaar heel erg dringend spreken. Mm-hmm. En toen bleek, niemand had tijd voor hem. En toen bleek dat hij binnen een half jaar zijn hond en daarna zijn vrouw overleden had.
1: Ach. Ja.
2: Dan moest hij even zijn verhaal kwijt. Nou, dat hoor ik dan aan.
1: Ja. En hoe is dat voor jou om dat aan te houden, aan te horen?
2: Tragisch af en toe, voor hen dan tenminste. Ja. Het is voor mij, ik krijg van bijna iedereen wel levensgeschiedenis te horen.
1: Ja.
2: Dus ja, het went een beetje.
1: Maar ik vind het wel knap, Sylvia, dat je dat ook kan. Want luisteren is één, maar dan ook een plekje geven. Want het kan best wel veel zijn soms. Want ik merk het ook wel eens, soms iemand het verhaal doet, dan denk ik soms ook wel van zo. Het kan ook zwaar zijn, hè, om veel te luisteren. Hoe ga je daarmee om?
2: Soms is het heel zwaar en dan probeer ik iemand te ontwijken. Maar dat gaat niet altijd.
1: Dat is een heel hardhandige methode. Maar dat is soms wel, is dat wel nodig, ja?
2: Ja, het is wel nodig af en toe, maar het gaat niet altijd. Dus nee. Dan luister ik gewoon en dan breng ik het bij God als het heel erg is.
1: Oh ja.
2: En soms is het ook gewoon leuk, hoor.
1: Ja, nou mooi. Het is niet altijd en zwaar. Nee.
2: Is ook bijvoorbeeld zo dat ik merk dat ik iemand die ik redelijk vaak spreek, omdat ze ook een hond heeft, opeens merk dat ze christen is.
1: Oh ja. Dus de honden die binden wel, hoor ik al.
2: Deze wijk zijn er ongeveer, sommigen hebben er één, sommigen hebben er drie.
1: Ja.
2: Als ik ze allemaal over elkaar uitsmeer, denk ik dat elk huis wel een hond heeft.
1: Ja. Hey Sylvia, we gaan de Bijbel openslaan wat mij betreft. Welke tekst wil je met ons delen vanavond?
2: Uit Psalm 23, eigenlijk de hele psalm.
1: Ja.
2: Heeft mij door heel veel zware zaken heen geholpen. Mijn man heeft PTSS.
1: Hmm.
2: En ja, dan zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Want dat is eigenlijk een slechte vertaling, maar...
1: Ja, want?
2: Ja, want er moet eigenlijk staan... Zelfs ga ik door een dal van dood.
1: Ja, de schaduw des doods, hè, wordt het ook in andere statenvertaling genoemd. Ja.
2: Ja, en dat hoorde ik van iemand die Assyrisch christen is ook.
1: Okay.
2: Dat het daar staat. Ja.
1: En wat betekent dat voor jou om het zo te lezen?
2: Mijn man heeft PTSS.
1: Ja.
2: En dat was echt heel pittig om mee om te gaan.
1: Hmm.
2: En dan, als het heel zwaar is, kan ik ook, en heb ik ook mijn man voorgehouden, dan zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij.
1: Ja.
2: En dat geeft toch wat houvast.
1: Ja, en hoe zou je die definiëren, die houvast?
2: Dat ik daar niet bang hoef te zijn. Het is heel zwaar en dat wordt ook niet ontkend. Maar God zegt, David zegt dat geloof ik, gij zijt bij mij. Dus God is bij ons, bij mij.
1: Hmm.
2: Dus dan loop ik het niet alleen de race.
1: Nee, nee. Dus dat is ook wat jou helpt in de zware gesprekken die je soms voert. De dingen die je zelf in je leven meemaakt.
2: Ja, en ook soms komt er een... Ik heb ADHD, dus ik vergeet compleet waar het allemaal staat. Maar ik weet sommige bijbelteksten wel, maar ik weet niet meer waar ze staan.
1: Oh ja, dus die heb je gewoon opgeslagen op je harde schijf in je hoofd.
2: Ja, maar dan niet de punt en de komma, zeg maar.
1: Nee,
2: maar
1: dat,
2: dan flappen er opeens bijbelteksten uit.
1: Ja, ja. Hey, afsluitend, Sylvia, wat is jouw boodschap voor Nederland vanavond met deze tekst in het achterhoofd?
2: Ook al is het zwaar, vertrouw op God. Ja. God is erbij en je doet het niet alleen. God is erbij en die helpt je. Je geeft een stok en een staf die vertroosten.
1: Ja. Psalm 23, gearseerd door Sylvia vanuit Eindhoven, geloof ik nog steeds. Hè? Ik hoorde je op ASML.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dankjewel voor het meedoen. Morgen weer een nieuw gesprek en mag je hem weer door gaan geven. Fijne avond.
2: Oké, fijne avond.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: heb ik elke dag zin in Rant Collective, maar zeker op dit soort heerlijke zomerse dagen. You are my vision, hoorde je.
1: De Luisterwijzer.
0: En dan kijken we alvast vooruit naar wat er vanavond allemaal op Groot Nieuws Radio en onze andere kanalen te doen is. Nou, je kunt bijvoorbeeld naar 7FM zometeen. Daar zit zo direct Nando Kok voor je klaar met Toby Mac en Lord It Feels Good. Op Non-Stop kun je genieten van muziek van Joke Buijs en Omdat Hij Leeft. En hier begint zometeen het programma Wens met Lucas Kramer. Het is ook te luisteren op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En begint zo met een bekend lied, Glorie aan God, van het christelijke Sliedrechts mannenkoor Ichtus. En blijf dan vooral ook na dat programma hier bij Groot Nieuws Radio, want de gebedsavond gaat zo meteen van start. Elke laatste woensdag van de maand is dat een feit hier bij Groot Nieuws. En vandaag is het thema bidden voor de zieken. Speciaal voor mensen die leven met pijn, fysiek of mentaal. Voor mensen die wachten op een uitslag. Of ja, voor wie weten dat beter worden helemaal niet vanzelfsprekend is. Nou, we gaan ook even inzoomen op hoe Jezus juist ook bij uitstek oog had voor zieken. Gebedspunten zijn van harte welkom. Kun je insturen via grootnieuwsradio.nl/gebed. Dit was de middagshow voor deze woensdag 24 juni. Heel graag tot morgen. Dan zijn we er weer met de nieuwe vanaf 4 uur. Dit zijn Marcel en Lydia Zimmer. Kiri Ella.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hey, zag je dat ook?
3: Wat?
2: Die auto voor ons, met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
3: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
2: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
3: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte en droogte is de kans op natuurbranden in bijna heel Nederland flink toegenomen. De brandweer heeft daarom voor 21 van de 25 regio's een waarschuwing afgegeven. Een brand kan zich nu sneller verspreiden, waardoor bezoekers van natuurgebieden wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn met vuur en sigaretten. Je moet niet raar opkijken als je een strooiwagen voorbij ziet rijden. Het asfalt is namelijk zo heet dat in meerdere gemeenten het strooizout wordt gebruikt om het wegdek te koelen, melden regionale omroepen. Het zout voorkomt schade aan het wegdek. Op sommige plekken is het asfalt wel 50 graden. En dan het Nederlands elftal lijkt zonder zorgen toe te leven naar de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Alle 26 spelers staan vandaag fit op het trainingsveld. Oranje speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd en maakt ook nog kans om als groepswinnaar door te gaan naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm. Komende nacht daalt de temperatuur naar 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Er staan nog files op de A12, de Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren, Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325, Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud.
8: Zometeen
5: wens.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Eén man. 30 boeken.
8: één kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
22: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
23: De gebedsavond. Elke avond vanaf 7 uur.
22: De mooiste kerk- en koormuziek.
23: Het christelijke radiostation.

0: En hoe mooi en hoe goed is het om deze woensdagavond de uitzending te starten met een loflied voor Jezus. Want lof zij de Heer, hem komt toe alle eer. Je hoort de glorie aan God.
1: Wens. Met Lucas Kramer.
0: Het werd gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtus. Ja, een hele goede avond en welkom op deze warme woensdagavond bij een nieuwe wens. We gaan een mooi uur tegemoet, vol met kerk- en koormuziek. Ja, en ik weet niet of jij deze hitte een beetje trekt vandaag en ook deze dagen, of dat het best uitdagend is. Nou, ik heb een tip voor je. Maak een lekkere, koude ijskoffie. Ja, gewoon filterkoffie zetten, zoals je dat misschien wel vaker doet. Dat in een glas schenken met wat ijsblokjes erbij en wat vanilleijs. Scheutje melk eventueel erbij. Nou, zo hou ik mijn hoofd koel deze dagen. Het is echt heerlijk. Ja, en het tweede advies kan ik je ook geven. En dat is, verroer je niet en blijf gewoon dicht bij je radio. Want de berichten die zijn hartverwarmend. En als een aangename bries tegelijk. Dat kan gewoon. Nou, wil je ook een wens aanvragen? Dan kan dat via onze website grootnieuwsradio.nl/wens. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Ja, dan gaan we met de wensen van deze 24 juni 2026. En de eerste wens van vanavond, die is voor Corrie. Ja, lieve Corrie, nu in deze hitte moet je veel tijd in huis doorbrengen. Buiten is het te warm en binnen heb je airco. Nou, voor jou en allen die hetzelfde ervaren en nu luisteren, vraag ik een lied aan ter bemoediging. Er wordt aan jullie gedacht. Van Jopie van der Lauw. En ze heeft dit lied voor jou, Corrie, en voor alle andere mensen die de hitte als uitdagend ervaren, dit lied aangevraagd. Het lied Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het wordt gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor.

0: Ja, en daarheen zijn we onderweg naar Gods huis in het vaderland. Je hoorde het groot Nederlands Johannes de Heerkoor. En het lied Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij?
1: De dagtekst.
0: Ja, en pak hem gerust erbij, de Bijbel. Want het is tijd om de dagtekst van vandaag te lezen. En vandaag komt hij uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 16, vers 27. Daar staat, wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ja, het woord van de Heer, de dagtekst van vandaag uit Matthäus 16, vers 27. Ja, en dit is het christelijk koor Jigdal Jahu. Dit is Maranatha.

Zowel de dagtekst van vandaag als dit lied, gezongen door het christelijk koor Jichtel Jaju, gaat over de toekomstverwachting. De dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Je hoorde Maranatha hier in Wens bij Groot Nieuws Radio. Ja, en dan gaan we Sjaak verrassen met een bericht. Ja, lieve Sjaak, een bemoediging voor jou om vol te houden, maar ook om geduld te hebben. Ja, daar bidden we voor en we hopen en bidden van harte dat je verder op mag knappen, Sjaak. God bewaarde je leven en daar zijn we met jou en met Jannie dankbaar voor. En toch zijn het moeilijke tijden. En dit lied kozen we voor jou uit. We kunnen niet zomaar even langskomen, maar dit kan wel een lied aanvragen in dit programma. Heel veel liefs van je zwager en je zus, Johan en Femi. We gaan luisteren naar Psalm 75, gezongen door het Veluws Mannenensemble.

Ja, deze psalm was voor jou, Sjaak. Psalm 75 door het Veluwse Mannenensemble. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen van uw hand. Psalm 75. Ja, dan gaan we de vlag uithangen in Hardenberg. En die vlag die gaat uit voor Gerrit en José. Ja, voor jullie is ook een wens aangevraagd. Lieve Gerrit en José, eergisteren was het groot feest. Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijksjubileum. Een bijzondere mijlpaal om dankbaar bij stil te staan. En we wensen jullie toe dat Gods liefde, Gods trouw en Gods zegen ook in de komende jaren met jullie meegaat. En dat Hij jullie kracht geeft in moeilijke tijden, maar ook vreugde in mooie momenten. En dat jullie samen mogen blijven genieten van elkaar, van jullie gezin en alles wat jullie lief is. Heel veel liefs van pa en ma, boers en van de broers, zwagers, zussen en schoonzussen en nichtjes en neefjes. Van harte gefeliciteerd. Dus Gerrit en José. Ja, dat is iets om dankbaar voor te zijn. En daarom dit lied voor jullie, gezongen door Petrus in het Land met Eline Segers. Dit is 10.000 redenen.

al 10.000 redenen, maar deze psalm zit ook, ja, doorspekt van dankbaarheid. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116 was dat. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Het werd gezongen door ons blijde klanken koor van de week. En dat is deze week het christelijke mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Ja, het koor werd opgericht in 1943, in oorlogstijd dus. En vandaag de dag zijn ze nog steeds aan het zingen. Nou, we horen ze extra vaak deze week in het programma Wens. En ook op het kanaal Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Te vinden via de app van Grootnieuws Radio. Ja, en dan gaan we het lied Gebed voor de Werkdag horen van Sela. Marga heeft dat lied aangevraagd. Ze wil het graag horen ter bemoediging, maar ook om God een zegen en kracht te vragen voor de komende dagen. Ik mag ook dit jaar weer werkzaam zijn op een van de TT-campings in Assen. En dat ik zoiets mag betekenen voor de ander. En dat ik God elke dag, hoe het er ook uit gaat zien, mag loven en prijzen voor wie hij is. En dat geldt niet alleen voor mij, zegt Marga, maar voor allen die ook iets mogen of kunnen betekenen voor een ander in de maatschappij, op wat voor manier dan ook. Ja, van harte Gods zegen toegewenst. Dit is Sela en Gebed voor de Werkdag.

Bert Koelewijn samen met het Hineni Symfonie Orkest. Heer, ik kom tot u. Ja, in dit psalmvers. Ja, er bestaat een kans dat je dit uit volle borst en woord voor woord kunt meezingen. Misschien wel een van de meest geliefde psalmversen uit ons psalmboek. Psalm 68, vers 10. Vandaag mag ik het draaien voor Jan en Cora. Jan, je mag 69 kaarsjes uitblazen, je 69ste verjaardag gedenken. Van harte gefeliciteerd daarmee, een gezegend nieuw levensjaar toegewenst en een fijne dag samen met jouw gezin. Groetjes van Mieke. Ja, de felicitaties dus voor jou Jan en ook voor jou Cora en dit prachtige psalmvers nu op de radio. Gelooft zij God met diepst ontzag.

Je hoorde het mannenkoor Nederland en dat bekende psalmvers, psalm 68, vers 10. Over de God die onze zaligheid is. En ook een God van hel, hij die goedheid schenkt zonder peil. Psalm 68, vers 10. Ik mocht het draaien voor Jan en Cora vanavond. Ja, en tot zover wens voor deze woensdag 24 juni 2026. En meer kerk- en koormuziek hoor je op het kanaal Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Nou, wellicht ken je het al, misschien ook nog niet. Nou, van harte uitgenodigd om een keer te gaan luisteren via de app van Grootnieuws Radio. En geniet op elk moment van de dag van de mooiste kerk- en koormuziek. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Ik zou zeggen, zoek het op. Dank voor het luisteren. Ik wens je een mooie woensdagavond verder toe. En ik heb dit lied nog voor je. Gezongen door het jong gemengd koor Immanuel uit Urk. Wees stil voor het aangezicht van God.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 euro. I'm loving it.
7: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Voor King & Country komt naar Ahoy Rotterdam. 27 augustus, met in het voorprogramma

0: Country via eventsforchrist.nl. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt omdat ze beelden van ernstig kindermisbruik zouden hebben gedownload, melden Franse media. Volgens justitie gaat het om een beruchte video die jaren geleden werd gemaakt door een Australische kindermisbruiker en nog altijd rondgaat op het dark web. Een man van 20 uit Hilversum is veroordeeld voor een kille afrekening 2 jaar geleden. In een drugsruzie schoot hij een Amsterdammer dood in zijn auto bij Sportpark Krailo in Hilversum. Zijn vriendin zat ook in de auto, maar werd niet geraakt. De rechter vindt het een liquidatie en geeft 20 jaar cel. In Parijs was het vandaag 40 graden en morgen kan het nog warmer worden. Er geldt daarom code rood in het grootste deel van Frankrijk, alleen niet in het zuidoosten. Scholen blijven dicht, treinen moeten langzamer en hier en daar wordt het verboden om alcohol te verkopen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het warm en komende nacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en 30 tot 37 graden. In het noorden is het 10 graden koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
4: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
5: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
4: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
6: Mijn geloof werd als gegijzelde alleen maar sterker. Hoe kun je nog steeds in God geloven als je neefje voor je ogen is vermoord? Wie had kunnen bedenken dat er uit de verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 in Israël überhaupt iemand tot geloof zou komen? Luister naar het verhaal van Gideon Samuel, directeur van Am Israël Echad. Ga naar christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel om je aan te melden.
7: Ik ben Piotr, ambassadeur van Stichting Mensenkinderen. Voor 1 op de 5 kinderen in Albanië, Armenië en Moldavië is naar school gaan niet vanzelfsprekend. Ze hebben geen schriften, schoolspullen en zelfs geen schoenen. Met jouw gift open je de deur naar school en naar een betere toekomst. Help jij ons? Helpen wij hen. Geef op mensenkinderen.nl.
6: Ontmoet Gideon Samuel op 22, 23 of 25 juni op de Veluwe, Zuid-Drenthe of in de buurt van Gorkum. Meld je nu aan. christenenvoorisrael.nl/Gideon Samuel.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
10: een dagje naar het strand gaat,
9: of gewoon thuis blijft,
10: hoop reist met je mee.
9: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
10: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
9: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
10: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
9: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
8: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
12: 100 miljoen christenen wachten op een Bijbel. Word jij planter van het woord via Bibleleak? Zaai iedere maand hoop en zie levens veranderen. Doe mee en groei mee. Ga naar planthetwoord.nl.
13: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
14: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 26 juni, Oud-Beijerland. Met Elvis E., Pearl Josephson en Gideon. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
15: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
16: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
17: Woensdagavond van de maand.
18: De Grootnieuwsradio Gebedsavond.
17: Omdat we geloven in de kracht van samen bidden.
18: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio. Gebedsavond.
1: Een hele goede woensdagavond. Welkom bij de Gebedsavond. Het is een goede gewoonte. Elke laatste woensdag van de maand bidden we met elkaar tussen 8 en 10 uur in de avond. We doen het altijd aan de hand van een thema. En vandaag zullen we speciaal aandacht hebben voor het gebed voor zieken. Voor mensen die leven met pijn in lichaam of in hoofd. Mensen die wachten op een uitslag en alle spanning die daaromheen zit. En mensen voor wie beter worden niet vanzelfsprekend is. Misschien bid je vanavond mee voor jezelf. Misschien bid je mee voor iemand anders. In ieder geval waardevol dat je erbij bent. En als je wat wilt inbrengen deze avond, dan is dat natuurlijk ook van harte welkom. Vind het fijn als je met ons meepraat. Je kunt ons bereiken via ons WhatsApp-nummer, wat je kunt vinden op grootnieuwsradio.nl/WhatsApp. In Markus 5 lezen we: waar twee of drie mensen samen in mijn naam zijn, daar ben ik in hun midden. En vanavond zijn we allemaal op andere plekken met elkaar verbonden, maar we zijn samen de Heere God aan het zoeken. En Hij is in ons midden. Hij is er vanavond ook bij. En ook in de studio zit ik gelukkig niet alleen. Wordt vanavond terzijde gestaan door Wendy van Schelven. Fijn dat je erbij bent.
2: Dankjewel.
1: En door collega Joelle, ook fijn dat jij erbij bent.
2: Yes.
1: Wendy, hoe vind je het voor bidden voor zieken wat we vanavond gaan doen? Hoe is dat voor jou?
2: Ja, het komt heel dichtbij. Ik vind het heel erg mooi. We worden er ook toe opgeroepen. En als we het hebben over bidden voor de zieken, dan komen er ook veel namen voorbij in mijn hoofd en in mijn hart. En met al die luisteraars, ja, zijn er ook zoveel namen die zij met zich meenemen. Dus ik vind het heel erg waardevol, ja.
1: Joelle, hoe is dat voor jou? Want ik heb soms wel eens wat schroom om een drempel over te moeten, om dan zelf ergens voorbeden voor te vragen. Omdat ik altijd denk, er zijn zoveel ergere dingen. Als ik een kleine ziekte, een klein ongemak heb, denk ik, ja, moet ik daar nou gebed voor vragen? Want ik kan altijd dingen bedenken die erger zijn. Hoe sta jij daarin?
3: Ja, ik herken dat wel. Maar tegelijkertijd hou ik me dan toch vast aan dat God niet één van de mussen vergeet en alle haren op mijn hoofd geteld heeft. Nou heb ik zelf alopecia, dus ik ben deels kaal. En daarvoor komt die tekst voor mij zoveel meer binnen. Maar ik mag ook voor elke haar, ook elke haar die uitgevallen is, mag ik voor bidden.
1: Zo is dat. Nou, mooi dat we dat in ieder geval als start hebben geconcludeerd. Bid lekker met ons mee. En zoals gezegd, deel ook vooral jouw gebedspunt. Kan via grootnieuwsradio.nl/gebed. Kan ook via een WhatsAppje naar de studio. En je mag er altijd bij zeggen als je dat liever anoniem wilt laten. Dat we er anoniem voor bidden. Wendy, het is een goede gewoonte om te beginnen met een openingsgebed. Want we hebben allemaal veel meegemaakt. Veel meegemaakt ook in ons leven in deze dag. Wil jij bidden dat we onze hart, onze gedachten op de Heere God kunnen richten vanavond?
2: Ja, dat wil ik zeker. Zullen we samen bidden? Laten we stil worden en ons richten op God. En daarom dank u wel, Heer in de hemel. Vader, wat is het toch fijn dat u er altijd bent. En wat is het mooi dat we zo op deze zonnige avond gewoon bij u mogen komen. Heer, u ziet ons allemaal op onze eigen plek. Met allemaal ons eigen verhaal. En ook de verhalen van de mensen om ons heen. Vader, u ziet ons. Het is mooi en we zijn u dankbaar dat u onze namen kent. U weet wat we meedragen. Echt, u kent ons veel dieper dan dat wij onszelf kennen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel ook dat u nooit ver weg bent. U bent altijd dichtbij. U bent niet alleen aanwezig in de grote kerk of de conferenties, maar ook gewoon hier op dit moment. Bij ons hier in de studio, bij alle mensen die luisteren. Op de bank, in de kamer, misschien gewoon een wandeling aan het maken in onze oren. Heer, u bent erbij. Vader, we bidden vanavond voor zieken. Voor mensen die pijn hebben. Die worstelen met lichamelijke of geestelijke klachten. Heer, voor mensen die moeten wachten en vrezen voor wat dokters zeggen. En wij weten niet altijd wat we moeten vragen, maar u weet het wel en dat is genoeg. En tegelijkertijd, Heer, hoor ons woordeloos zuchten. En maakt u hiervan ons gebed. In Jezus' naam.

0: prachtige uitvoering van Psalm 139 door Delize. Wat is het goed om te weten dat hij die ons gemaakt heeft bij ons is. Als we zo vanavond gaan bidden voor de zieken en voor alles wat er in ons leven speelt. Maar voordat we dat doen gaan we eerst met elkaar bidden voor de actualiteit. Alle dingen die in de wereld gebeuren, waar we ook onderdeel van uitmaken, die ons ook aan het hart gaan. En om dat te introduceren lees ik een Bijbeltekst uit Matteüs 6 vers 10. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
1: Laten we bidden. Heer, we bidden voor iedereen die last heeft van de hitte. We denken speciaal aan de chronisch zieken en ouderen. Wees ze nabij en help ze op deze zware dagen en nachten om ze door te komen. We bidden ook voor de landen en gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering voelbaar zijn. Droogte, natuurrampen, ontfermt u zich hierover, Heer. Wees bij de mensen, wees bij de natuur. Vader, we bidden ook voor de ebola-uitbraak in Congo. Wees u bij de zieken daar. Geef artsen wijsheid. Geef genezing en troost de treurenden. Heer, we bidden ook voor de artsen die in coronatijd moeilijke keuzes moesten maken. In de verhoren van de parlementaire enquête komen zeer verdrietige verhalen naar boven. Geef herstel, Heer, aan de zorgverleners die een kras op hun ziel kregen door de pandemie. Aan de mensen met long-covid. Aan hen die rouwen om een geliefde die zij verloren in deze tijd. Voor de jeugd, over wiens mentale gezondheid we ons zorgen maken, mede dankzij de gevolgen van covid.

0: God is aanwezig in ons lijden. En ik wil graag eerst beginnen, voordat de gebeden wordt, een stukje te lezen uit Jesaja 43. Daar staat: ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder.
1: Laten we samen bidden voor hoe God aanwezig mag zijn in ons lijden, ook als dat een langdurig lijden is. Ja, Vader, we willen u in gebed brengen. Degenen die zich onzichtbaar voelen in hun pijn, in hun lijden. Misschien omdat het al heel lang duurt. Of omdat het een pijn of een kwaal is die niet van buitenaf te zien is. Omdat het ergens in hun lijf zit, ergens in hun hoofd zit. Heer, we willen u bidden dat ze mogen ervaren dat u hen ziet. Maar we willen u ook bidden, Heer, dat de mensen op hun pad mogen komen die er doorheen kijken en die het wel zien. Maar ze hun leed en hun pijn mee mogen delen, zodat het samen gedragen kan worden. Vader, we willen u bidden om aanwezig te zijn op de plekken waar al zo lang ziekte is. Zo lang ziekte dat het een normaal onderdeel van het leven is geworden, Heer. Maar als we daarover nadenken, zal dat nooit normaal zijn. En Heer, als de hoop ver weg lijkt te voelen, omdat er zoveel gebeden is, zoveel gevraagd is, maar geen genezing is gekomen, willen we u bidden om daar aanwezig te zijn. Wilt u ook laten merken, de mensen die zich hierdoor aangesproken voelen, dat u ze ziet. Wilt u mensen op hun pad brengen en wilt u ook met uw geest tot hen spreken en ze steeds weer hoop geven, steeds weer genoeg geven om de dag door te komen. En Vader, als we zo leven in een periode van warmte en we kunnen daarover klagen tegen elkaar, ja, dan schaam ik me soms ook als je denkt aan de mensen die elke nacht wakker liggen. Wakker liggen van de pijn, van de slapeloosheid. En Heer, voor deze mensen willen we bidden. Willen we bidden dat u ze nabij bent. Ook nabij in de eenzaamheid die erbij kan horen. In die lange, zware, soms ook pijnlijke nachten. Wees u daarbij aanwezig. Geeft u troost. Geeft u elke nacht weer genoeg om door te gaan. Vader, we willen ook bidden voor mensen die in een wachtkamer zitten. De wachtkamer van het wachten op een uitslag die goed of slecht nieuws kan betekenen. Spannende tijden waar we elke keer weer afhankelijk zijn van wat er uitkomt, hoe je door kan gaan, welk perspectief er wel of niet meer is. Heer, wilt u aanwezig zijn en ook daar uw goddelijke rust laten ervaren. Vader, we bidden u ook voor mensen die zich schamen. Schamen voor hun ziekte. Schamen voor hoe hun lijf eruit ziet. Schamen voor de zwakheid die ze hebben. De dingen die ze niet meer kunnen. Het werk dat ze niet meer kunnen doen. Heer, we willen u bidden om op de plekken te komen waar die schaamte zit en daar uw waarheid voor in de plaats te brengen. Uw liefde voor in de plaats te brengen. Uw woorden over ons. Uw woorden over hoe u ons ziet. Wilt u dat geven aan de mensen die hiermee te maken hebben? En wilt u ons ook helpen om te kijken en ook te zien hoe we mensen kunnen waarderen. Waarderen om wie ze zijn in u en niet om wat ze doen en wat ze wel of niet meer kunnen presteren. Vader, we bidden u ook met en voor de mensen die misschien zelf niet meer kunnen bidden. Zelf niet meer durven te bidden of het moe zijn geworden om altijd maar weer hetzelfde gebed te bidden. Heer, dan willen wij voor hen bidden om ze te zien, om toch genezing te geven, Heer, ook al is het al 1000 keer gevraagd. Soms kan het voelen alsof een gebed niet verder komt dan het plafond. Heer, we brengen het bij u en we weten dat u die gebeden bewaart in uw gouden schalen, dat ze steeds weer opnieuw bij uw troon worden gebracht. Heer, we bidden u ook voor de mensen die elke dag opstaan, naar bed gaan met pijn. Voor wie dat een realiteit is die ze elke dag met zich meedragen. Wil u bidden, Heer, om ze daarvan te bevrijden, om ze daarvan te genezen. Wilt u aanwezig zijn op de plekken waar dit een realiteit is in de levens van mensen? Zo bidden we dat in de naam van de Heer Jezus.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Belangrijk deel van de gebedsavond is ook de voorbeden die we doen. Gebedspunten die door jou zijn ingestuurd. En wat wordt er weer veel gedeeld vanavond. Dank je wel dat je zo meeleeft en zo meebidt. Je mag natuurlijk voor andere mensen gebedspunten aanvragen. Maar je mag natuurlijk ook voor jezelf een gebedspunt insturen. Je kunt ze kwijt via ons WhatsApp-kanaal. Je kunt ook naar grootnieuwsradio.nl/gebed. Van harte welkom om jouw gebed daarin achter te laten. Het mag ook altijd anoniem. Laten we samen bidden. En Heer, dan bidden we om samen met Leen en Nelleke te bidden voor Marvin. Die naar een val van een dak jaar geleden een dwarslesie heeft opgelopen. Heer, we willen u bidden om bij hem aanwezig te zijn in deze moeilijke situatie waar ook nog de problemen zich opstapelen. Heer, u kent zijn pijn en zijn verdriet. En u kent ook zijn verlangen om zich zonder pijn te kunnen verplaatsen. Heer, we willen u bidden om bij Marvin te zijn. Om de pijn bij hem weg te nemen. Heer, wilt u hem dragen en hem ook laten ervaren dat u dat doet. En vader, zo bidden we u ook met een moeder voor haar dochter Lois van 12. Die al 2 jaar ziek is. Heer, als je zo jong bent, dan zijn er zoveel andere dingen die je moet doen dan ziek zijn. Zoveel vrienden waar je mee moet afspreken. Zoveel dingen die je moet ondernemen. En zo bidden we u, Heer, voor Lois. En we willen u bidden, Heer, om haar volledig te herstellen. Haar helemaal beter te maken. Wilt u haar dragen en haar ook laten zien dat u daarbij bent? Dat vragen we in de naam van de Heer Jezus.
2: En samen met een zoon, Heer, willen we bidden voor zijn vader van 92. Hij heeft een hoge leeftijd bereikt, maar wel nu veel lichamelijke klachten. Dank u wel dat hij nog helder is in geest. Heer, het is voor hem klaar hier op aarde. Hij wil zo graag bij u komen. Wakker worden in uw armen, Heer Jezus. We willen, ja, dat ook maar tegen u zeggen. Heer, wil dat u, als het tijd is, hem halen. En tot de tijd, Heer, geef deze beste meneer moed en kracht in deze zware situatie. Tegelijkertijd bidden we ook voor zijn zoon en alle anderen die om hem heen staan. Wilt u ze sterken? Wilt u ze liefde geven en nabijheid? Heer, wilt u ze zegenen en ontfermt u zich over hen? En we vragen samen met Nelleke gebed voor haar zoon, Matthias, die bezig is met revalidatie. Heer, wilt u hem kracht geven en nabijheid in deze tijd? Geef hem goed herstel en de juiste mensen om hem heen die hem daarbij helpen. In Jezus' naam.
3: Samen met Ria bidden we om kracht en om sterkte. Zij heeft erg scoliose. Ze loopt krom en ze loopt scheef. Het lopen gaat daardoor ook heel moeizaam en ze is heel erg moe. Heer, geef haar kracht. Geef haar energie en geef haar moed om verder te gaan. Ook bidden we voor Antoon. Heer, hij is een kind van u, dat weet hij en dat gelooft hij. Maar hij ervaart ook demonische aanvallen. Dat maakt hem somber en depressief. Het kost hem ook veel energie. Vader God, we bidden u in Jezus' naam om verlossing van deze strijd.
1: Vader, we bidden u ook voor Bert. Wil u bidden voor bescherming en de aanvallen die hij ervaart op zijn lichamelijke en zijn geestelijke gezondheid. Beschermt u Bert, Heer. Houd hem dicht bij u. Heer, laat hem ook voelen, beseffen en ervaren dat u altijd bij hem bent. Dat u hem draagt, ook als het donker is. Zegent u Bert, geeft u mensen om hem heen die er voor hem kunnen zijn, waar hij zijn verhaal kwijt kan en die hem ook steunen in deze zware tijd. Vader, samen met Helene bidden we voor haar moeder, die bijna niet meer kan lopen. Heer, we bidden u om een wonder te doen in de naam van de Heer Jezus, dat de kracht in haar benen mag terugkomen. Heer, wilt u ook zijn bij haar maagverlamming, die ze door medicatie heeft opgelopen. Heer, we bidden u dat u ook de maagverlamming in de naam van Jezus bij haar wegneemt.
2: Vader in de hemel, we willen met Loes bidden om redding van haar huwelijk. Haar man die wil scheiden, maar ze hoopt op uw goddelijke ingrijpen. Niet alleen voor haarzelf, ook voor haar man en ook voor haar kinderen. Heer, u kent het verlangen van Loes. Dat haar man u, Heer Jezus, mag ontmoeten. En we bidden ook voor de kinderen dat ze zich getroost mogen weten door u, Heer Jezus. En we vragen u, ga met haar mee en toon uw grootheid en helende macht in deze moeilijke tijd. Heer, sta eromheen met uw engelenmacht. En geef genezing in het huwelijk en nieuw herstel. Heer, we bidden met Ruben voor een worsteling in zijn verslaving en lustgevoelens. Heer, het is door deze verslaving dat het zo moeilijk is om u te zoeken. Het staat hem in de weg. We mogen weten en geloven en belijden dat u dicht bij hem bent. En dat u hem hiervan kunt bevrijden. En dat bidden we dan ook in Jezus' naam. Heer, we willen u vragen dat Ruben dit niet alleen verstandelijk weet, maar dat hij het ook zo echt in zijn hart mag ervaren. Dat zijn hart volledig met uw liefde gevuld mag zijn. En dat er geen plek meer over zal zijn voor andere verlangens. Dat bidden we in Jezus' naam.
3: Heer, we komen ook bij u met Sabine. Zij heeft na een beenbreuk in 2024 erg last van pijn. En ondanks de fysiotherapie zit het allemaal niet mee. Dat maakt ook haar werk als hondenuitlaatservice heel erg moeilijk. Vader, u kent haar vragen. Het gaat om wijsheid wat betreft de werkkeuze en het wegnemen van de pijn en dat ze zich beter kan bewegen. Heer, wees bij haar. Geef haar herstel en goede therapie. En dat ze kan revalideren en dat ze de juiste keuzes kan maken. We komen ook bij u met Elske. Elske die wil graag voor Jesper bidden, een jonge man die niet gelovig is opgegroeid, maar wel tot geloof is gekomen. Heer, hij is blind en hij heeft geen netvlies en pupillen, maar hij zou zo graag gezonde ogen hebben. Heer, we bidden daarvoor dat u met Jesper wilt zijn, dat hij berusting kan vinden in de situatie waar hij in zit, maar Heer, we geloven ook dat u een wonder kunt doen. We bidden ook met Jesper voor zijn moeder die terminaal ziek is, maar Jezus nog niet heeft aangenomen. Heer, geeft u Jesper daarin de wijsheid hoe hij uw liefde kan laten zien aan zijn moeder.
1: Heer, wat is het kwetsbaar als er iets met onze ogen is, een van die instrumenten die we zo gebruiken. En zo bidden we ook voor een andere luisteraar voor haar ogen, als ze een oogziekte heeft waardoor ze steeds minder gaat zien. Heer, wat is het moeilijk om steeds verder in te moeten leveren en van artsen te horen wat het perspectief is dat dat er eigenlijk niet is, dat je uiteindelijk blind zult worden. En zo bidden we u met deze luisteraar om haar gezicht te herstellen. Heer, ze schrijft zo mooi dat u een God van wonderen bent, maar tegelijkertijd ook dat er alleen uw wil mag gebeuren in haar leven. Wees u aanwezig bij deze gelovige vrouw. We willen u bidden, Heer, om haar te geven wat zij om vraagt. Zegent u haar. We willen u ook bidden voor een luisteraar die een slijmbeurs of peesontsteking in de rechter schouder heeft, dat 's nachts zoveel pijn geeft. Het is fijn dat de bloedonderzoeken laten zien dat er verder niet iets ernstigs is, maar het is toch zo'n groot ongemak. Het is een beperking. We willen u bidden om deze schouder te genezen. Om helemaal beter te maken, de pijn weg te nemen, zodat er ook weer goed geslapen kan worden. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus.
2: En ik wil u danken voor deze luisteraar die gebed heeft gevraagd. Gevraagd om genezing van een depressie en een burn-out. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft ze last van astma. Heer God, laat het geloof van deze luisteraar en de gebeden zo mogen zijn dat u hoort en verhoort. En haar wilt bevrijden hiervan. En dan is het de wens van een andere luisteraar, Heer, om meer en meer te beseffen wat u, Heer Jezus, voor hem gedaan heeft. Dat zo diep in zijn hoofd en in zijn hart mag landen, dat daar volledig uit geleefd mag worden. Heer, we bidden om vrede met u. Ook in omstandigheden die vaak niet zo mooi zijn als dat mensen hopen en bidden.
3: Vader God, we komen bij u met Jan-Peter. Hij heeft een darmoperatie gehad en heeft heel veel pijn. Heer, we bidden dat de pijn draaglijker mag worden en dat er spoedig herstel mag zijn. Samen met Astrid bidden we voor Sandra. Zij zit in de laatste fase van kanker. Ze zijn verdrietig en wanhopig. Tegelijkertijd, Sandra is zo dapper. Ze draagt al zoveel jaar de last en zorg van deze ziekte. Vader, we bidden voor kracht en voor innerlijke rust voor haar en ook voor haar man en kinderen en iedereen die om haar heen staat.

0: Deze gebedsavond bidden we voor de zieken en wat komt er veel nood binnen. Maar jouw gebedspunt is ook van harte welkom. Je kunt het insturen via ons WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl/gebed. Eerst zullen we bidden voor een aantal ziektes die veel voorkomen. Misschien voelde je schroom om iets in te sturen vanavond, maar misschien komt er wel een gebedspunt voor jou voorbij. Voordat we dat doen, lees ik een stukje van Psalm 34. De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen. Hij bevrijdt hen uit de nood. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar worden getroffen.
1: Vader in de hemel, voor alle gebedspunten die nu komen, u kent de gezichten en de namen. U kent de plekken waar mensen zijn. U weet waar ze mee te maken hebben. We bidden voor hen die kleine of grote ongelukken hebben meegemaakt. Voor het herstel van wonden naar een val of naar iets wat hun is overkomen. Heer, geef genezing. Geef vrede en geef dat ze het geduld hebben om te wachten. Vader, er zijn er zoveel die wachten op een uitslag. De onzekerheid die dit met zich meebrengt is vaak niet te beschrijven voor degene die daar niet op wachten. En daarom bidden we Heer, wees hen nabij. Geef hen vrede in hun hart, dat hun blik op u gericht mag zijn. Wees hen nabij. Heer, we bidden voor mensen die in hun leven beperkt worden omdat hun lichaam verzwakt is. Of mensen die afhankelijk zijn van zorg en tijd van de anderen. Dat ze zichzelf moeten overgeven aan verzorgenden. En dat is soms vaak wachten. Geef hen rust. En geef dat ze zich daarin afhankelijk mogen weten. En ik bid ook dat er dankbaarheid mag zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Heer, u ziet hen. Elke persoon. Heer God, er zijn ook zoveel mensen die worstelen met de gevolgen van de ziekte. Of dat nou mentaal is of fysiek. Dingen die ze niet meer kunnen. Die in gedachten niet meer zo gaan als dat ze zouden willen. Heer, er zijn zoveel dingen waar je dan van afscheid van moet nemen. Waar rouw over is. Wees er nabij. U kent de rouw. U kent het als dingen niet lukken. U ziet ze. Wees er nabij. Zegenen. Heer God, voor mensen die medische behandelingen moeten ondergaan. Of voor hen die zware trajecten volgen. Verbidden voor hen dat artsen en verpleegkundigen de tijd nemen om hun te zien. Om te luisteren. Dat ze tijd hebben om dicht bij de patiënten te zijn. En om hun erkenning te geven in waar ze mee bezig zijn. En tegelijkertijd ook bidden we Heer voor al deze mensen. U wil geschieden. En we bidden u om genezing. Vader, er zijn ook mensen die op dit moment weten dat er na de mens gesproken geen genezing meer mogelijk is voor waar zij mee te kampen hebben. Hun ziekte. Hun ongemak. Heer, als je dat weet, dat het einde nabij is, dan kunnen we alleen maar bidden. Heer, geef vrede met zichzelf, met de mensen om hen heen en met u, Heer. En we bidden u ook juist voor die mensen. Geef hen ruimte en liefde. Wees hen nabij, ontfermt u zich over hen en geef vrede. Heer, juist ook voor alle mensen die om deze mensen heen staan. Partners, kinderen, ouders, vrienden. Heer, van mensen die dichtbij het lijden meemaken. Wat kan je dat toch machteloos maken? Of boos maken? Of verdrietig laten zijn? Ontfermt u zich over deze mensen. Geef hen moed. Geef hen kracht. Geef hen liefde. Bovenal geef hen fijngevoeligheid en onderscheidingsvermogen. En ik bid dat ze samen met elkaar u zoeken. Zingen en bidden. Tot eer van u. In Jezus' naam.

0: Voordat we gaan bidden voor de zorgers en de hulpverleners, mag ik een stukje lezen uit Matteüs 25. Waar staat: dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
1: Ja, heer, wat een prachtige tekst om te lezen als we gaan bidden voor die zorgverleners, de hulpverleners die om de zieken heen staan. En heer, zo is het ons verlangen dat we mogen zijn als de vrienden van die verlamde man, die de extra mijl gingen, veel moeite deden om hun vriend bij de Heer Jezus te brengen. Heer, help ons om zulke vrienden te zijn. Om te zien naar de langdurig zieken in onze omgeving, mensen die het zo nodig hebben, kaartjes te blijven sturen, Heer, wat het ook maar is. Geeft u het in door uw Heilige Geest en gebruikt u ons als uw voeten, als uw handen hier op aarde. En Heer, help ons ook om te zijn als de barmhartige Samaritaan. De praktische hulpverlener, misschien ook juist op de plek waar we het zelf niet zo snel zouden bedenken. Voor een doelgroep die we niet zo snel zouden bedenken, maar die hulp wel nodig heeft. Vader, we willen u vanavond bidden voor mantelzorgers. Zij die een geliefde, een naaste verzorgen, die daar elke dag liefde in steken, elke dag zorg verlenen. En wat kan dat zwaar zijn, Heer? Iemand in je omgeving die elke dag zorg nodig heeft, die het hele ritme kan bepalen, die je hele leven daardoor in een bepaald ritme kan brengen. Heer, we willen u bidden om zegen en kracht voor die mantelzorgers. Dat ze ook plekken mogen hebben waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Dat er ook weer mensen mogen zijn die naar hen omkijken en voor hun een schouder zijn, of die sterk zijn als zij het een keer niet kunnen zijn. Vader, we willen uw zegen bidden over het werk van alle professionele hulpverleners. Artsen, verpleegkundigen, therapeuten, thuiszorg, geestelijke verzorgers. En Heer, zo zijn er nog zoveel meer die zorg dragen voor anderen. Die van zorgen voor zieken, zorgen voor zwakken hun werk hebben gemaakt. En we willen u bidden, Heer, om ze daarin te zegenen. Om ze daarin te geven wat ze nodig hebben aan inzicht, aan kracht, aan werkplezier. Ook aan tijd, dat ze genoeg tijd kunnen hebben met de patiënt. En ook als ze als christen het werk doen, misschien af en toe iets van u kunnen laten zien. Dat ze iets kunnen laten zien van de zorg en de liefde die u ons geeft. Vader, we willen u ook bidden voor de mensen die werken op die plekken waar de laatste levensfases worden beleefd. Als vrijwilliger of werknemer in hospice. Wilt u daar zijn? Waardevol laatste stukje, waar er zo intensieve zorg nodig is, misschien wel dag en nacht gewaakt moet worden. Dank u wel, Heer, dat er mensen zijn die dat op hun hart hebben gekregen, die van u de gave hebben gekregen om daar te dienen, om daar liefde uit te delen. En Heer, ook dat kunnen zulke waardevolle plekken zijn voor degene die verzorgd moet worden, maar ook voor de naaste, waar misschien zoveel troost nodig is, zoveel verhalen te delen zijn. Geeft u wat daar nodig is. Wees u aanwezig met uw geest. Geeft u kracht en liefde om uit te delen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus.

0: gaan weer verder bidden voor luisteraars. En wat komen er veel punten binnen. Dankjewel dat je dat met ons deelt. Dat is heel erg waardevol. En ook goed om erbij te zeggen dat het ook altijd nog weer in de gebedsmail terugkomt. Die je ook zelf kan ontvangen als je denkt, ik ben ook een bidder. Ik vind het mooi om met luisteraars mee te bidden. grootnieuwsradio.nl/gebed. Daar kan je ook aangeven dat je die mails wilt ontvangen. Laten we samen bidden. En vader, dan komen we als eerste met Corine bij u, samen met Klaas. Hier, u weet dat Corine kampt met ernstige long-covid-klachten en dat haar situatie zwaar is. Vader, wat is het heftig als je zo beperkt komt en nog maar een uurtje per dag naar buiten kan. We willen u bidden om Corine te omgeven. Als ze zo'n zwaar leven heeft en het ook zwaar ervaart. Je wilt haar levensvreugde geven, ook al lijkt dat zo onmogelijk in haar situatie. We willen u bidden, Heer, dat er mensen mogen zijn die naar haar omzien en die haar trouw kunnen bezoeken. Hier wilt u ook herstel geven, dat haar kracht mag toenemen en dat ze bemoediging mag ervaren. Wilt u haar lichaam aanraken, zodat er ook weer vrijheid en vreugde en levensvreugde terug mag komen. Heer, dat bidden we u zo in Jezus' naam voor Corine. En samen met een luisteraar bidden we voor zijn vrouw, die last heeft van een ontsteking die zoveel pijn en ongemak geeft dat het op heel veel levensgebieden doorwerkt. Haar dagelijks leven, maar dat ook hun huwelijk daar spanning van ervaart. We willen u bidden om bij deze vrouw te zijn. We vragen u om genezing, om verlichting van de klachten en nieuwe kracht voor haar. Heer, het is een vervelende ziekte die meer vrouwen treft en we willen u bidden om daarbij te zijn. Wilt u ook mensen geven die naar elkaar kunnen omzien, ook al hebben ze het beide zwaar, dat ze toch iets voor elkaar kunnen betekenen, als een lotgenoot met elkaar mee mogen lopen. Zo bidden we dat in de naam van de Heer Jezus.
1: En we mogen samen met een luisteraar bidden voor haar broer en zijn gezin. Heer, ze hebben te horen gekregen dat haar broer een ernstig rekening moet houden met kanker. Een man met twee jongens en een lieve vrouw, een gezin wat bij elkaar hoort. Heer, dat een ziekte daar zo een doorheen kan snijden. En we bidden u, Heer, wilt u genezing geven? Dat het mogelijk is dat als ze naar de mens gesproken, naar de dokter toe gaan, dat de kanker weg mag zijn. Heer, ik wil dat maar gewoon vrijmoedig bidden. Dat uw wil zal geschieden daarin. Heer, wees er nabij. Omringen met uw liefde en uw vrede. En met Astrid bidden we voor haar neef. Ook bij hem een ernstige vorm van kanker ontdekt. Hij heeft een eerste chemokuur gehad die zo zwaar was en waar hij zo ziek van was. En tegelijkertijd komt dan de vrees dat een volgende behandeling misschien niet meer mogelijk is. Wat dat met je doet, dat is met geen woorden te beschrijven. Heer, u kent deze persoon. U kent hun. We bidden u om kracht en om rust voor hem, voor zijn vrouw en voor allen die om hen heen staan. Heer, kom met uw liefdevolle kracht en genees hen in Jezus' naam.
2: Met een luisteraar bidden we om Gods nabijheid, kracht, sterkte en wijsheid bij de chemokuren van haar dochter die wordt behandeld voor borstkanker. Deze dochter woont in Australië en dat maakt het voor haar moeder erg lastig om er voor haar te zijn, omdat er zoveel kilometers tussen zijn. Heer, wilt u deze moeder helpen, maar wilt u ook vooral bij deze dochter en haar gezin zijn. Dat ze mogen weten dat ze gedragen zijn door u. Dat ze gedragen worden door het gebed van de moeder en van alle mensen die om haar heen staan. Met een andere luisteraar bidden we voor een gezin met twee zieke kinderen. De oudste is al meer dan 5 jaar chronisch vermoeid en ook de tweede heeft een diagnose van anorexia gekregen. Het is een zware strijd voor dit gezin. Vader, wees bij hen.
0: Vader, met een luisteraar bidden we voor Romke, Lotje en hun familie. En Heer, het is ons verlangen dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen, schrijft deze luisteraar. Hier wilt u zichzelf aan hen openbaren. Vader, dat is toch hetgene wat we zo gunnen. Als het geloof voor ons zo belangrijk is dat we u op de eerste plek willen zetten in ons leven, Heer, dan is het ons verlangen dat al die geliefden die we hebben, die u nog niet kennen, Heer, dat ze u mogen leren kennen. Dat ze mogen aangeraakt worden door uw liefde en door uw geest. Heer, wij kunnen dat niet geven, maar u kunt aan ze trekken. We bidden u om dat te doen. Heer, we willen ook bidden met een luisteraar voor Anneloes, Bertine en Peter, die een wonder van genezing nodig hebben. En Heer, dan moeten we bij u zijn. U bent de wondergever. En we weten en we geloven en we lezen dat u dat kunt doen. En we willen u bidden om dat wonder te doen in de levens van deze mensen. En dan bidden we ook voor deze luisteraar zelf, die ook een wonder nodig heeft. En ze wordt mooi bijgeschreven, als er geen genezing is, dat u erbij bent en u genade geeft elke dag. Ja, dank u wel dat u dat geeft. Dat u ons allemaal elke dag de genade van het leven geeft. Wilt u dan tot deze mensen spreken, bij ze zijn en indien het in uw weg is, ook dat wonder geven in de naam van de Heer Jezus.
1: Ja, Heer, we dank u dat Anita u zoekt. En dat wij met haar mogen bidden voor haar broer Matthijs. Heer, zijn enige goed functionerende oor is plotseling doof geworden. Hij was al beperkt. En dan dit. Heer, en dan zeggen de artsen dat de kans is op 50% herstel. Heer, wilt u uw hand op dat oor leggen, op beide oren, zodat hij mag horen. Uw stem en alle mensen om hem heen.

0: die haar beperken. We mogen bidden voor wijsheid voor de medische specialisten. En we mogen bidden voor herstel van de klachten. In Jezus' naam mogen we dat doen.
1: Samen met Yvonne bidden we voor de langdurig zieken. Dat zij verlichting krijgen, bescherming en uitzicht. We bidden voor mensen die kwetsbaar zijn. Heer, we weten dat u erbij bent, dat u hen in uw handen heeft. Ook al voelt het voor hen soms misschien niet zo. Vader, we geloven dat u bij hen bent. En Heer, wilt u dit ook kenbaar maken aan de mensen die dit nodig hebben. Met Samantha bidden we voor haar nichtje Zoe, die een auto-immuunziekte heeft. De behandelingen zijn zwaar en een grote tol voor het kleine lijfje. Heer, wees met Zoe, wees met haar familie en zegen de artsen met wijsheid over hoe ze haar kunnen behandelen.

0: En dat is de God waar we ons toe richten, ook als we zo al die punten in gebed mogen brengen. En wat is het ook mooi dat er ook dankpunten binnenkomen. Van onze meebidder Bert, die ook vaak in de studio de gebedsavonden meemaakt. Die zegt, ik heb in de auto meegeluisterd, meegebeden. Wat een prachtige avond. En ik wil graag nog een dankpunt delen. Ik wil danken voor het feit dat het na 2 jaar met ongeneeslijke kanker nog steeds zo goed met me gaat. God is goed en voor God is niets ongeneeslijk. We mogen ons leven steeds weer in zijn handen leggen. Dankjewel Bert voor het delen. Inderdaad, voor God is niks ongeneeslijk. We gaan verder met bidden voor de punten die zijn ingestuurd. Vader, zo bidden we met Jacco voor zijn gezin. Als door omstandigheden zijn zoon en pleegzoon nu niet thuis wonen en hij daar zo naar verlangt, dat ook zijn huwelijk en gezin eraan kapot dreigen te gaan. Heer, dan bidden we u om Jacco te dragen, om zijn gezin nabij te zijn en zijn wijsheid te geven in deze moeilijke tijd. Geeft u perspectief en geeft u hoop en geeft u herstel van wat er allemaal kapot is. Vader, samen met Olof bidden we voor zijn moeder. Ze heeft de longklachten die maar niet over willen gaan. En tegelijkertijd heeft ook zijn schoonvader een ziekte die de bloedvaten in de hersenen aantast. Heer, wat een heftige ziektes van vitale organen. We willen u bidden om genezing te geven. Ook om duidelijkheid te geven van wat er nou aan de hand is, als die klachten maar niet overgaan. Heer, kan het ook zwaar zijn om niet te weten waar je aan toe bent. Helpt u Olof ook om het te zijn voor zijn moeder en zijn schoonvader. En willen u bidden, Heer, om deze mensen aan te raken met uw liefde, met uw rust en met uw genezingskracht.
1: Heer, we willen met Jacob bidden, die ziet wat last van long covid doet met zijn vrouw Ria. Dank u wel dat hij haar en zichzelf ook wil opdragen aan u. We bidden u, Heer, wilt u Ria ook helpen als er zoveel ongemak is, dat er wellicht dingen niet kunnen gebeuren die ze wel zo graag zouden willen doen. Wilt u hen omringen met uw liefde? Wilt u hen omringen met uw zorg? Geef vrede, Heer, in dit huis, in Jezus' naam. En we mogen met Marga bidden voor haar man Jan. Iemand met veel lichamelijke klachten. Het gaat letterlijk met vallen en opstaan. Vader, we willen u bidden voor Marga als man te zorgen. Samen bidden ze om uw weg naar een gelijkvloerse woning. Vader, geef openingen en mogelijkheden voor hun om de juiste plek te vinden om daar te wonen. Wilt u daarin ook uw weg gaan? In Jezus' naam.
2: Heer, samen met Pascal bidden we om een christelijke gemeenschap waar hij thuis mag zijn. Hij is niet gelovig opgevoed, maar heeft u gevonden en is gedoopt. Toch heeft hij op de plek waar hij woont nog geen gelijkgestemde gevonden om samen mee te geloven. Heer, geef hem mensen in zijn omgeving. Geef hem een kerk, een gemeenschap waar hij onderdeel van uit mag maken. Waar hij samen met anderen uw naam mag groot maken en mag zoeken naar wat uw plan is in zijn leven. Heer, met Jan bidden we voor Andries die een longziekte heeft en deze dagen de deur niet uitkomt. Vader, geef Andries kracht om vol te houden. Heer, we weten dat u erbij bent. We dragen hem aan u op.
0: Vader, we danken u met en voor Wanda. U weet hoe zwaar haar leven is. Elke dag, de hele dag, 24 uur per dag pijn en zoveel kwalen waar ze mee te maken heeft, dat ze haar dagen voornamelijk op bed doorbrengt. Heer, maar toch heeft ze een dankpunt ingestuurd. Dankzij uw liefde is ze nog in leven, schrijft ze. Ze is dankbaar voor elke dag die ze van u mag ontvangen. Heer, dank u wel. Voor die kleine en grotere wonderen die Wanda elke dag mag ervaren. En heer, we zijn ook dankbaar dat ze elke dag zo meepraat via de radio. Al haar wijsheid en levensinzicht ook weer met ons deelt. Heer, dank u wel dat ze zo positief kan zijn, ondanks dat zware dat er is. Gezegend u haar, geeft u Wanda wat ze nodig heeft. En dank u wel dat ze ervan getuigt dat u dat doet. Samen met Robert willen we u bidden voor jongeren die kampen met mentale klachten, die niet lekker in hun vel zitten. En ook bidden we met Robert voor zijn ouders. Zijn moeder is broos en zijn vader is al over de 80 en mantelzorger. Hier wilt u deze mensen omgeven, als ze er zo voor elkaar mogen zijn, dat ze elkaar kunnen vasthouden, dat ze u kunnen vasthouden. En helpt u Robert ook in de situatie die er is. We willen u dat zo bidden in de naam van de Heer Jezus.
1: Dank u wel dat we met Mirjam mogen bidden. Heer, ze vraagt gebed voor een dierbare vriendin die haar zoon al jarenlang ziek is door long covid. die een dochter heeft die heel veel moe is en daarvoor nu onderzoeken lopen. 24 uur per dag zorgt zij als moeder voor haar gezin. En dat is een zware belasting, omdat ze zelf ook lichamelijke problemen en longklachten heeft. Vader, samen met Mirjam bidden we u. Heer, zie haar, zie dit gezin. Wees met dit gezin dat zoveel te dragen heeft. Wilt u hen rust geven en uitwegen in Jezus' naam. Heer, we komen bij u met Patrick. En hij wil belijden dat hij een wietverslaving heeft. Hij heeft last van demonische aanvallen die hem gedachten van zelfdoding geven. Heer God, er staat in de Bijbel dat als we elkaar de zonde belijden en dat we gewoon bij u mogen komen, dat u wil vergeven en genezen. En dat willen we ook bidden voor Patrick. Heer, dat u de demonen wilt binden en dat u ze wilt uitnemen. Wilt u hem vrijmaken van deze gedachten en hem leven geven. Heer, we blijven bidden voor Patrick, voor bevrijding van deze gedachten en deze geesten. Geef hem ook mensen in zijn omgeving die hem daarbij kunnen helpen. Vader, zet uw engelenmacht om hem heen. Wilt u hem zegenen en beschermen, in Jezus' naam.
2: Samen met Kirsten komen we bij u met haar vader Piet. Vader, 7 maanden geleden is zijn vrouw en dus de moeder van Kirsten overleden. Heer, geef hen kracht om door te gaan. Ze missen haar zo verschrikkelijk. Heer, wees bij haar vader die nu alleen is. En haar vader is zelf ook ziek. Heer, wilt u bij hem zijn? Hij is erg vermoeid door het ziek zijn en door het rouwen. Het is zo zwaar, Heer. Geef hier uw vrede, uw rust en uw genade. We bidden ook samen met Ali voor haar kleinzoon, die een fietsongeluk heeft gehad en nu moet revalideren. Dat hij rust krijgt en genezing in zijn hoofd. En Heer, we komen ook bij u met haar andere kleinzoon die een kneuzing heeft en daar belemmering heeft in zijn lopen. Heer, wees daarbij. Geef genezing, Heer, in deze gezinnen.
0: Vader, met Claudia bidden we voor haar vader die morgen een belangrijk onderzoek heeft. Ze hopen eindelijk meer te horen hoe het nu verder moet en wat er aan de hand is. Hier gaat u mee, wat de uitkomst ook mag zijn. Geeft u rust en vertrouwen dat u erbij bent. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. En vader, met een luisteraar bidden we voor haar psychische kwetsbaarheid, de bipolaire stoornis en alles wat daarmee te maken heeft. De angst dat er weer een psychose mag komen omdat het al eerder mis is gegaan. Hier wilt u bij deze luisteraar zijn, waar zoveel nood en zoveel gevaren op de loer lijken te liggen. We willen u bidden, Heer, dat ze kracht mag krijgen en rust mag hebben en vrede over haar leven. Dat willen we uitspreken. We willen ook bidden voor haar man die lichamelijke klachten heeft zonder dat nou precies duidelijk is wat er aan de hand is. Wilt u ook hem dragen en wilt u die duidelijkheid geven? En Heer, wat is het mooi dat met alle nood die er gedeeld wordt ook een dankpunt is. Als een moeder weer thuis mag zijn, maar nog wel steeds ernstig ziek is. Heer, draagt u deze mensen, help ze om elkaar vast te houden. En laat ze zien dat u naast ze loopt, zoals de Heer Jezus ook naast de Emmausgangers liep. In de naam van de Heer Jezus ook.
1: We bidden u met Miranda voor een vader van een gemeentelid. Die vader die voor de komende periode een immunotherapie moet ondergaan. Samen met Miranda bidden we uw zegen hem toe. In de periode van zoeken en van zware therapie. Wees bij hen, Heer, in Jezus' naam.
2: Heer, we komen bij u met Karin. Zij deelt dat ze last heeft van vocht in haar lichaam. Het is echt extreem en het zit achter haar hart en haar longen. Sommige plekken zijn opengesprongen. Het is allemaal heel zorgelijk. Vader, we bidden om genezing en we bidden voor de specialisten waar ze aanstaande vrijdag naartoe kan gaan om uit te zoeken hoe het komt dat ze ineens 40 kilo aan vocht in haar lijf heeft. Heer, wilt u bij haar zijn? Juist in deze hete dagen kan het zo zwaar zijn. We komen ook bij u met Vinci. Zij wil heel graag een nieuwe baan. Ze is al maanden aan het zoeken en verlangt er zo om eindelijk aan de slag te gaan. Heer, geef haar kracht, moed en zelfvertrouwen nu ze telkens weer afwijzing ervaart. Vader, u heeft een plan met haar en weet op welke plek en welke tijd ze aan de slag mag gaan. Sterk haar in het vertrouwen om vast te houden aan uw belofte op werk, waar zij met passie aan de slag kan gaan en tegelijkertijd hem mag representeren. Heer, zo komen we bij u in Jezus' naam.
0: Als we het allemaal bij u brengen, Heer, dan kan het zo'n punt zijn wat we ook naar elkaar mogen uitzingen in het volgende lied. Dat we ons vertrouwen op de Heere God mogen beleiden. Dat doen we met het lied van Marielle Madern en Ralf van Manen. Voor nu en voor altijd. Ik zou zeggen, als een van de punten voorbij is gekomen, jij kende jezelf erin, zing het dan lekker mee. Zing je vertrouwen uit naar de Heere God.

0: Voor nu en voor altijd. Ja, we zijn in de studio echt geraakt door de gebedspunten die zijn binnengekomen. Want wat hebben jullie veel leed met ons gedeeld en wat wordt er veel gedragen. En daarom vonden we het ook mooi om met een bijbeltekst die we wel hadden uitgezocht, maar die nog niet langs was gekomen, om daarmee deze gebedsavond af te sluiten.
1: Ja, ik wil met jullie lezen uit Openbaringen 21. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
0: Openbaring 21, vers 3 tot 5. Als je denkt, ja, dit zijn woorden ook voor mij om aan vast te houden, kun je het nog eens rustig nalezen. Wendy en Joelle, wat heerlijk dat jullie erbij waren. Dank voor het meebidden. Dank jou thuis voor alle gebedspunten die zijn ingestuurd en alle gebeden die zijn uitgesproken. De volgende gebedsavond is woensdag 29 juli. Dan zullen we bidden rondom het thema rust en ontspanning. Zometeen kan je natuurlijk genieten van levenswoorden hier met Daan Olthof. En op onze website kun je altijd terecht voor gebed. Als je rusteloos bent, als je met ziekte te maken hebt, als er iemand in je omgeving is die je graag anoniem bij een groep bidders wil brengen. grootnieuwsradio.nl/gebed. Een hele mooie avond.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een
4: topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdens

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette heeft de oproep van het kabinet herhaald aan gemeenten om meer vluchtelingen op te nemen. Hij bezocht het aanmeldcentrum in Ter Apel en zei dat het onuitlegbaar is dat één gemeente deze last moet dragen. Hij zei ook dat er goede plekken nodig zijn waar we liefst jaren mee vooruit kunnen. In Venlo is een man opgepakt die wordt verdacht van geweld tegen twee vrouwen in Utrecht. Ze werden vorige week van hun fiets getrokken en mishandeld. Hij klemde onder andere hun keel dicht met zijn arm. Er waren beelden verspreid van de verdachte. Het is niet bekend of het degene is die is opgepakt. In Antwerpen heeft een man twee zakken vol bankbiljetten uit zijn auto gegooid. In totaal lag er €70.000 op straat. De man werd aan de kant gezet omdat hij zat te bellen achter het stuur. Hij zei tegen de politie dat hij alleen een koerier was en niet wist waar het geld vandaan kwam. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen rond de 37 graden. Helemaal in het noorden is de warmte met 27 graden wat draaglijker. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
10: Zometeen
11: levenswoorden. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
19: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
22: Oranje. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
24: Met Daan Olthof.
25: Een hele goede avond. Wat een bijzondere dag was het vandaag. En dan zou je misschien denken, valt wel mee. Ik heb niet zo heel veel bijzonders meegemaakt. Maar we mogen elke dag bijzonder noemen, omdat het een dag is die door God gegeven is. Een dag waar hij met iedere stap van ons meegaat. Zometeen horen we daar meer over in de overdenking van Jeroen Knol. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Matteüs 16, vers 27. Daar staat: wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

0: Chris Tomlin, je hoorde We Fall Down. Als we het met elkaar hebben over wat God doet in ons leven, dan hebben we het vaak over de grote dingen. En dat is ook niet zo gek, dat zijn hele bijzondere dingen, hele mooie dingen. Ook in de Bijbel lezen we vaak over grote wonderen die God of Jezus deed. Maar God werkt ook in het gewone, in misschien de kleine dingen die je in eerste instantie niet ziet. We gaan luisteren naar een overdenking van Jeroen Knol van de PKN.
1: De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Psalm 121, vers 8. De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Veel van mijn dagen voelen gewoon. Niet spectaculair, niet bijzonder. Soms lijken ze zelfs een beetje op elkaar. Ik sta op, ik maak me klaar, drink een kopje koffie, de kinderen moeten naar school, ik ga naar mijn werk, vaak moet ik dan eerst in de auto of ik ga thuis achter mijn bureau zitten. En misschien herken jij dat wel. Of ga jij naar school, naar afspraken, of je begint aan de taken die thuis op je wachten. En aan het einde van de dag kom je dan weer thuis. En dan begint de volgende dag opnieuw. En zo lijken dagen soms op elkaar. En wij denken vaak dat God vooral aanwezig is in de grote momenten van het leven. Bij de bijzondere gebeden. Bij indrukwekkende ervaringen. Bij wonderen of onverwachte veranderingen. Maar Psalm 121 laat iets anders zien. Deze psalm spreekt niet alleen over grote reddingen of opvallende gebeurtenissen. Er staat: de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. En dat gaat juist over het gewone leven. Over vertrekken en thuiskomen. Over dagelijkse bewegingen. Over de simpele dingen die steeds terugkomen. God zegt als het ware: ook daar ben ik. Niet alleen op die hoogtepunten. Niet alleen wanneer alles bijzonder voelt. Maar ook midden in je gewone dag. Misschien voel jij je soms onopvallend. Alsof jouw dagen weinig betekenis hebben. Je doet wat nodig is. Je probeert trouw te zijn. Maar je ziet niet altijd resultaat. Toch ziet God jouw leven wel. Hij ziet je vermoeidheid. Hij ziet je inzet. Hij ziet de kleine keuzes die niemand anders opmerkt. En hij bewaart je weg. En dat woord bewaren betekent meer dan alleen beschermen. Het betekent ook aandachtig over je waken. God kijkt niet van een afstand toe. Nee, hij is betrokken. Hij gaat met je mee. Wanneer jij vanochtend de deur achter je dicht trekt, blijft hij niet achter. Wanneer jij morgen onderweg bent, reist hij als het ware met je mee. Wanneer jij thuiskomt, is hij daar ook. En wat een troost is dat. Want sommige dagen voelen zwaar. Niet omdat er per se iets heel dramatisch gebeurt, maar juist omdat alles doorgaat. Verantwoordelijkheden, drukte, vermoeidheid. Misschien draag jij zorgen mee waar bijna niemand iets van weet. Of misschien voel je spanning over je werk, je gezondheid, je gezin of je toekomst. Dan zegt Psalm 121 niet dat je leven altijd makkelijk zal zijn. Maar wel dat God je bewaart. Dat je niet alleen hoeft te dragen wat je draagt. Denk eens aan hoeveel momenten van een dag eigenlijk klein lijken. Een ontmoeting, een telefoongesprek, een taak die je afrondt, een maaltijd die je klaarmaakt, een boodschap die je doet. We denken soms dat zulke dingen weinig geestelijke betekenis hebben. Maar God is niet alleen God van de zondag, hij is ook God van de maandagmorgen. Van de files, van de agenda, van het huishouden, van de momenten waarop niemand applaudisseert. Juist daar wil hij dichtbij zijn. Niet omdat jouw prestaties zo indrukwekkend zijn, maar omdat jij kostbaar bent voor hem. Hij kent jouw naam. Hij kent jouw ritme. Hij kent jouw zorgen. En hij zegt, ik laat je niet alleen gaan. Misschien heb jij vandaag behoefte aan rust. Aan het besef dat je niet alles zelf hoeft te dragen. Dan mag deze psalm opnieuw klinken. De Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Niet af en toe. Niet alleen wanneer je sterk bent. Maar elke dag opnieuw. Wanneer je morgenochtend weer opstaat, probeer dan eens bewust te denken, God gaat vandaag met mij mee. Misschien verandert je agenda niet. Misschien verdwijnen je problemen niet direct. Maar jouw dag krijgt wel een andere betekenis. Omdat je weet, ik loop deze weg niet alleen. God is aanwezig in het gewone ritme van je leven. In het ingaan, in het uitgaan. In elke stap van vandaag. Zit je

0: arbeidsvrij.
1: Een lied dat mooi past bij de overdenking van vandaag. Hij is de adem van ons leven. Hij gaat met iedere stap die we doen met ons mee. Dat mochten we net horen van Jeroen Knol in de overdenking. We gaan nu luisteren naar een tweede gedeelte van zijn overdenking.
2: Veel mensen die ik tegenkom verlangen naar bijzondere momenten met God. Een indrukwekkend gebed. Een sterk gevoel. Een grote doorbraak. En ja, soms geeft God zulke momenten ook. Soms zijn er gebeurtenissen die je leven veranderen. Die je altijd bijblijven. Momenten waarop je duidelijk ervaart dat God spreekt of ingrijpt. En die momenten gun ik je van harte. Ze kunnen echt tot steun zijn. Maar als je goed kijkt naar de Bijbel, zie je iets opvallends. Of juist iets onopvallends. God werkt vaak juist in gewone dagen. Niet alleen op bergen, als alles meezit of mooi is. Niet alleen tijdens wonderen. Maar ook onderweg, aan tafels, tijdens gesprekken, midden in het dagelijks leven. Denk aan Jezus. Een groot deel van zijn leven speelde zich af in gewone situaties. Hij liep met mensen mee. Hij at met mensen. Hij sprak onderweg. Hij zag mensen die anderen over het hoofd zagen. En juist daar gebeurde iets bijzonders. En dat is nog steeds zo, daar ben ik van overtuigd. God werkt vaak in momenten die klein lijken. In een gesprek dat precies op tijd komt. In woorden die iemand moed geven. In een beslissing die richting brengt. In geduld op een moeilijk moment. In trouw blijven wanneer niemand het ziet. Wij zoeken vaak het spectaculaire, maar God kijkt anders. Hij ziet betekenis in kleine dingen. Want liefde wordt meestal zichtbaar in gewone momenten. Niet alleen in grote daden, maar in aandacht, in luisteren, in aanwezig zijn. Misschien onderschat je soms wat God door jou heen kan doen. Je denkt misschien, ik doe niets bijzonders. Mijn leven is heel normaal. Maar juist een gewoon leven dat open staat voor God kan een grote invloed hebben. Een vriendelijk woord kan iemand overeind helpen. Een moment van geduld kan vrede brengen. Een klein gebed kan kracht geven. Een eenvoudige keuze om eerlijk of liefdevol te blijven kan meer betekenen dan je denkt. God vraagt niet eerst om indrukwekkend te zijn. Hij vraagt om beschikbaar te zijn. Om hem mee te nemen in je dag. Om bewust te leven met het besef, Heer, u bent hier. En wanneer je zo leeft, verandert er iets. Niet altijd zichtbaar voor anderen, maar wel diep van binnen. Je gaat anders kijken naar je dag. Niet als een reeks verplichtingen die je alleen moet volhouden, maar als een weg waarop God met je meegaat. En dan wordt een gewone dag ineens heilig terrein. Niet omdat alles perfect is. Niet omdat je voortdurend sterke gevoelens hebt. Maar omdat God aanwezig is. Misschien begin je de dag soms wel heel gehaast. Je denkt meteen aan alles wat moet gebeuren. Aan afspraken. Aan zorgen. Aan taken die wachten. Maar stel je eens voor dat je de dag begint met één eenvoudige gedachte. God gaat vandaag met mij mee. Ik geloof dat dat besef verandert hoe je kijkt. Je hoeft niet alles alleen op te lossen. Je hoeft niet uit eigen kracht overeind te blijven. Je mag vertrouwen dat God betrokken is bij de kleine stappen van vandaag. En misschien zie je dat niet direct. Soms merk je pas later hoe God gewerkt heeft. Achteraf zie je dat een gesprek belangrijk was. Dat een ontmoeting verschil maakte. Dat een moeilijke dag je iets geleerd heeft. God is vaak stil aanwezig. Maar zijn aanwezigheid is echt. Psalm 121 zegt, de Heer zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren. Dat betekent ook vandaag. Wanneer je weggaat. Wanneer je thuiskomt. Wanneer je werkt. Wanneer je rust. Wanneer je lacht. wanneer je moe bent. God blijft dezelfde. En misschien is dat precies wat je vandaag nodig hebt om te horen. Dat jouw gewone leven niet onbelangrijk is. Dat God niet wacht op perfecte omstandigheden. Dat hij juist dichtbij wil zijn in het leven van elke dag. Dus terwijl deze dag verder gaat, mag je dat meenemen. God werkt ook in het gewone. In kleine momenten. In eenvoudige stappen. In dagelijkse keuzes. Je gaat vandaag niet alleen. De Heer bewaart je weg. Hij gaat met je mee. Vandaag en ook morgen weer.

Red Worship en Lizzie Morgan, je hoorde Alpha and Omega. Daarvoor de overdenking van Jeroen Knol. Wil je deze en andere overdenkingen van Levenswoorden beluisteren? Dat kan via onze podcast, grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je alle afleveringen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 2 Korinthe 13 uit de Basisbijbel. Slot. Ik kom nu voor de derde keer naar jullie toe en dus is het waar wat ik zeg. Want het is net als in de rechtspraak. Als 2 of 3 mensen hetzelfde vertellen over iets wat er gebeurd is, dan is het waar. Toen ik voor de 2e keer bij jullie was, heb ik de mensen gewaarschuwd die nog steeds ongehoorzaam waren aan God. Ook de anderen heb ik gewaarschuwd. En nu ik nog niet bij jullie ben, waarschuw ik hen opnieuw. Als ik terugkom, zal ik hen bestraffen als dat nodig is. Jullie zoeken nu eenmaal het bewijs dat Christus door mij spreekt. Ik zal jullie laten zien dat hij niet zwak maar sterk is in de manier waarop hij met jullie omgaat. Eerst werd hij als een zwak mens gekruisigd, maar nu leeft hij door de kracht van God. Zo zijn ook wij als zwak mens in hem. Maar voor jullie leven we met hem uit de kracht van God. Ga bij jezelf eens na of jullie wel vanuit je geloof leven. Weten jullie wel zeker dat Christus in jullie is? Als hij niet werkelijk in jullie is, worden jullie afgekeurd. Maar ik hoop dat jullie zullen zien dat wij niet afgekeurd zijn. Ja, we bidden God dat jullie hem nooit ongehoorzaam zullen zijn. Niet omdat dan zal blijken dat wij eerlijk en betrouwbaar zijn, maar omdat jullie dan zullen doorgaan met het goede te doen. Zelfs als het erop zou lijken dat wij zelf afgekeurd zijn. We kunnen niet tegen de waarheid strijden, maar alleen voor de waarheid. Want wij zijn blij als jullie sterk zijn, ook al zijn wij zelf zwak. Ik wil zo graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn. Daarom schrijf ik jullie deze dingen voordat ik kom. Dan hoef ik niet streng tegen jullie te zijn als ik straks bij jullie ben, want de Heer heeft mij gezag gegeven om jullie geloof op te bouwen. Ik wil het beslist niet afbreken. Ten slotte, broeders en zusters, wees blij. Zorg dat alles waarover ik geschreven heb in orde komt. Laat je bemoedigen in jullie geloof. Wees één met elkaar en maak geen ruzie. Dan zal de God van liefde en vrede bij jullie zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Jullie moeten de groet hebben van alle gelovigen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn. Ook dat jullie vol zullen zijn van de liefde van God en dat de Heilige Geest jullie in alles zal helpen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
1: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vier gevangenen mogen, als het aan de staatssecretaris van Justitie ligt, overdag naar buiten. Ze hoopt op deze manier iets te doen aan het cellen- en personeelstekort, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de gevangenen overdag gaan werken en 's avonds slapen in de cel. Het plan wordt vrijdag besproken in de ministerraad. In Amsterdam is gisteravond een zwaargewonde vrouw gevonden in de bosjes bij station Muiderpoort. De politie onderzoekt nu of zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Ze was niet aanspreekbaar toen ze werd gevonden door een voorbijganger. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Premier Jette heeft een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. In de oorlog werden veel Joden daar vandaan gedeporteerd naar vernietigingskampen. Na de oorlog werden er Molukkers opgevangen onder slechte omstandigheden. Jette noemt het de zwarte bladzijde in de geschiedenis. Vorige week bood hij al excuses aan voor hoe er met de Molukkers is omgegaan. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Morgen weer veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden is het wat koeler door de noordenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
16: Groot Nieuwsradio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.
16: GNM.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Bless you.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je?

0: Albert Heijn.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstylefestival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Op vrijdag en zaterdag zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Mark Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbases ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een tropische nacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De nacht van Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Voor de kust van Venezuela is een zware aardbeving geweest. Hij had een kracht van 7,1. De aardbeving was goed te voelen in hoofdstad Caracas. Daar zijn ook gebouwen ingestort. De beving was ook te voelen op Aruba, Bonaire en Curaçao, maar er is volgens de autoriteiten geen kans op een tsunami. In de Franse badplaats Biarritz zijn 2 duikers vermist. Ze verdwenen nadat een deel van een klif in de zee was gestort. Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.